0: en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Annette uit Velsen, Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam, Noord. Thuis in heel
4: Het is 3:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: 1967.
2: 1978.
0: 1984.
2: Nobody told me the big like 1969.
0: 1979.
2: 1985.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag
2: met Lilian van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
2: Nou,

0: Nee. En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel van me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
2: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17... Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt een grap. Ja. Ik schrok toch.
1: Ik zag het aan jou.
2: Beter liegen dan...

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 7 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de muziekmix.
2: I love you.

0: ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is in ieder geval 1 iemand om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet bekend. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. De vrouw die zwaar gewond raakte, is inmiddels buiten levensgevaar. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Een van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is gistermiddag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Het is bewolkt en er kan wat regen voorkomen. Het wordt ook zonnig later in de middag en dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: 2 grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
14: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
15: Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Wat dacht je van Japan?
19: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
18: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
19: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Agenda.

0: Het is toch een wonder dat je op zondagochtend gewoon naar de agenda luistert, vind je niet? Jij bent dat wonder, want jij luistert. Dank je wel daarvoor alvast. Oh, wat een mooi begin. Culture Club was dat. En It's a Miracle. Zondag, zondag. 13 september.
1: Vandaag blijf ik de hele dag bij.
0: Dit is de agenda. Tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. En het is nog steeds open monumentenweekend. Want ja, dat is logisch. Als het gisteren is begonnen, dan is het vandaag ook nog. Heel veel monumenten zijn opengesteld. Niet alleen in Noord-Holland, maar in heel Nederland natuurlijk. Hè. Dat zijn er nogal wat. Je kunt het beste even kijken op de website. En dat is openmonumentendag.nl. Daar staan alle monumenten op. En in het kader daarvan zul je ook nog wat een en ander voorbij horen komen in de agenda. Dat kan bijna niet missen. Wat gaan we nog meer doen? Het Zaan-Up Festival is terug. We gaan even bellen over een theatertraptour. Dus iets met fietsen, denk ik, en theater. Nou ja, hoe zit dat? Hoor er straks wel, maar eerst even. Ja hoor, Jan Visser met het weer. Goedemorgen Jan.
2: Dag Marcel, goedemorgen.
0: Ja, het was ik denk een beetje een druilerige nacht. Of zijn er ook echt buien geweest?
2: Ja, er viel gisteravond begon dat natuurlijk al vrij snel. Hè? Ja. Zeg maar aan het begin van de avond viel al hier en daar wat lichte regen. Fronten kwamen dus behoorlijk snel binnen. En gisteravond heeft het ja, toch inderdaad was het druilerig weer. Dan weer wat minder, dan weer wat heftiger. Niet dat er heel veel is gevallen in onze provincie. Maar vooral gisteravond en in iets mindere mate tijdens de afgelopen nacht heeft het geregend. Ja. De meeste regen, dat zien we toch nu vandaag in het zuiden van het land. Was de afgelopen nacht ook al het geval, zuiden-zuidwesten. En het zij ze gegund, want daar is de droogte het meest markant. Ja. Niet in de laatste plaats, ik roep dan even in herinnering 2025. Toen viel er ook maar de helft van de hoeveelheid neerslag. Nou, dit is deze zomer en het afgelopen voorjaar natuurlijk ook gewoon doorgegaan. Dus daar is de droogte echt heel structureel. En daar valt vandaag de meeste regen. Dat kan wel 20 tot 30 millimeter in totaal zijn. En er is al hier en daar al zo'n 14 tot 15 millimeter gevallen. En ook meer in Zeeland en in delen van Brabant. Maar bij ons dus vandaag, ja, op zich, we houden het niet overal droog. Maar het meeste neerslag lijkt dus vooral in het zuidige te zijn. Op dit moment is het in onze provincie op een enkel buitje na. En voor de rest veel bewolking na trouwens ook. Is het droog. Er kan dus nog wel een bui ontstaan hier en daar. En in de loop van middag dan zien we het regengebied in het zuiden activeren. Het breidt zich uit naar het midden van het land. Misschien dat het gooien in het Haarlemmermeer er ook mee te maken gaan krijgen. Enige tijd. Maar in de rest van de provincie af en toe wel wat zon. 19 tot 20 graden. En een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Dus, nou ja, vanavond en de komende nacht, voornamelijk in het binnenland, het zuiden, nog wat lichte regen en motregen. Bij ons kan plaatselijk mist ontstaan. Morgenochtend lost dat weer op. En voor de rest is het morgen een dag met wolkenvelden, soms ook wat zon. En een heel klein beetje kan nog wat motregen vallen, want dat front wat nu boven zuidelijk Nederland ligt, komt dan weer terug. En de temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 22 graden. En we hebben te maken met een zwakke tot matige wind uit de richtingen tussen zuid en west.
0: Ja, het zijn een beetje van die mixdagen hè, nu, Jan. Dus er kan zomaar wat zonnetje komen, er kan er weer een buitje voorbij komen. Ja. Dat is een beetje echt tegen de herfst aan, zo'n beetje.
2: Ja, zeker.
0: Dan gaat die kant op.
2: En dan dinsdag wat hogere temperatuur. Aan het eind van de dag neemt de kans op een bui toe. En dan vanaf woensdag dan zien we duidelijk wel wat lagere temperaturen. Maximaal meestentijds dan 18 tot 19 graden. En het is de rest van de week onder invloed van lage drukgebieden en fronten toch wel behoorlijk wisselvallig hoor.
0: Ja, wisselvallig, dat is een beetje wat het nu is. En dan op een gegeven moment vallen die blaadjes uit de bomen. Dat duurt nog wel even toch? Hè?
2: Er zijn al wel een aantal bomen die al blad verliezen. Maar de grote, dat is pas in oktober en november.
0: Ja, gelukkig maar nog even. Ja. Weet je wat ik niet zo leuk vind is dat het allemaal zo grijs en grauw is en dat er geen blaadjes meer aan de bomen zitten. Daar word ik nooit zo blij van, maar goed.
2: Nee.
0: Jawel? Of vind je dat prima?
2: Ik heb er niet zoveel problemen mee. Het hoort bij het seizoen.
0: Ja, het hoort bij het seizoen. Maar ik vind het toch leuker als alles straks weer groen is in wanneer is het? April, mei of zo. Ja, laten we de rest niet overslaan, want we moeten er gewoon doorheen. Dat komt helemaal goed. En sommige mensen hebben er helemaal geen problemen mee. Ja, ik heb echt een herfstdip hoor, op een gegeven moment.
2: Nee, ik vind de kleuren van de herfst vind ik toch wel het mooiste. Heel mooi.
0: Ja, oké. Okay, dat vind ik 2 dagen leuk. En dan moeten we weer door naar de lente. Dat gaat niet gebeuren. We zitten wel in de agenda de tips om erop uit te gaan. Als je nu inschakelt, denk ik, daar gaat het over. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil jou eerst even bedanken, Jan.
2: Ja.
0: Even nog een uurtje rustig aan en dan spreek je straks weer.
2: Ja hoor, tot straks.
0: Tot zo.
2: Even.
3: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 15.

0: dwars door Taylor Swift te praten, dat moet je allemaal niet doen. Taylor Swift was dat en I knew it, I knew you.
1: NH, de agenda.
0: Dan maar het woord aan Danielle de Heer. Danielle, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Wij gaan even gezellig bellen over het Zaan Up Festival. Het is weer terug. Voor hoeveelste keer eigenlijk?
2: Dit is de tweede editie.
0: Oh, dat is spannend. Hè?
2: Nou, voor ons niet meer spannend hoor.
0: Oh, nou ja, kan me voorstellen.
2: Daar hebben we ons allemaal niet meer voor om.
0: Nee, dat niet, maar of er wat mensen op afkomen zo. De eerste keer, dan dat is een soort nulpunt, zeg maar. Dus is het niet spannend dan?
2: Nee, ja, ik vind het niet. We doen het met onze liefde voor de Zaanstad. En alle mensen die ook die liefde hebben, gaan wij vanuit dat

0: Dus het Sound-Up Festival. Nou, kun je toch een tipje van de sluier oplichten, Danielle? Wat kunnen we dan meemaken?
1: Wat kunnen we verwachten vandaag? Ja, een hele mooie muziek-line-up. We hebben lekkere food trucks. We hebben heel veel workshops. Maar ook voor de kinderen is er van alles te doen. Denk aan een springkussen, een ballonnenclown, sminken, knutselen, mozaïeken, pop-up stores. Nou, je kan daar toch gek niet bedenken en wij hebben het neergezet.
0: Ja, ik zit ook te denken, waar blijf ik hangen bij het springkussen waarschijnlijk? Ja. Goed idee,
1: hè? Kom je niet meer vanaf.
0: Ja, ik dacht meteen, kinderen en springkussen, ja, dat is een combinatie, ongelooflijk. Ja, ja, ja. Maar goed, ja. Dan is het niet alleen voor kinderen, maar juist ook wat je net zei, voor volwassenen genoeg
1: het
0: te doen.
1: Ja, klopt. Het is echt een event voor jong tot oud.
0: Ja. En op welke manier, want het is buiten, dat zei je net al, is er wel een beetje ruimte op een plein?
1: Het is binnen en buiten. Het is in de Bullenkerk aan de westzijde 75 in Zaandam. En de Bullenkerk is natuurlijk een hele grote binnenruimte, dus daar hebben we allerlei muziek. En buiten hebben wij allemaal hele grote tenten neergezet. En daar komen al de ondernemingen, verenigingen, stichtingen in te staan. Dus rondom de kerk kun je helemaal. En achter de kerk is nog een speeltuin. En daar is echt het kidsdomein.
0: Oh, ik hoorde je zeggen tenten. Dus als het iets van wel een druppeltje komt, dan zit je goed.
1: Ben je hartstikke droog nog.
0: Nou, dat is fijn. En is het ook zo dat we daar dingen die we bijvoorbeeld zien kunnen aanschaffen? Of is het niet een echte markt? Het is meer gewoon...
1: Er zijn ook pop-up stores, dus je kan ook zeker dingen kopen. Oh. En vooral heel veel dingen zien, beleven, prijzen winnen. Dus ik kan alleen maar zeggen, kom langs.
0: Nou, dan komen we zeker langs. Het Sound-Up Festival van 12 tot 6 vandaag, hedendag, aan de westzijde 75 in Zaandam bij de Bullenkerk. Nou, die valt wel op, hè? Dus dat is het probleem.
1: Zeker. Als je langs rijdt, kan je hem niet missen.
0: Nee, hij is heel groot van binnen, daar ben ik een paar keer geweest. En dan buiten die tenten en dan wordt het één gezellige boel. Sound-Up Festival, dus dat is de eerste tip die we vandaag meegeven in de agenda. Danielle, ik wens je een hele mooie dag.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, spannend is het niet voor je, hoorden we net al. Dus het is gewoon genieten dan maar.
1: Ja, zeker weten. Komt helemaal goed. Dan dankjewel.
0: Dankjewel, tot de volgende keer. Hè.
1: Hey, doeg.
0: Zo, dan gaan we even naar een vrolijk liedje. Dit is een vrolijk liedje. Van de White Plains en My Baby Loves Lovin'.

0: NH. En de Cool Kids.
1: De agenda.
0: Bijna 8:30 in de agenda op deze heerlijke zondagochtend. Waarom is het een heerlijke zondagochtend eigenlijk? Nou ja, voor sommige mensen is dat zo. Dat is nou eenmaal zo. En dan kan ik wel eens even vragen aan Piet Dekker of dat voor hem geldt bijvoorbeeld. Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het een heerlijke zondagochtend?
2: Nou, ik vind het een heerlijke zondagochtend, want er staat veel te gebeuren deze zondag.
0: Nou, dan hebben we het meteen met de deur in huis. Wat gaat er gebeuren, Piet?
2: Nou, voor ons dan, hè, waar ik mee bezig ben, en nog drie andere mensen. Dat betreft dan het kerkje van Aardswoud en het groene kerkje van Lambert Schaag. Kerkje van Wat Wij, Theaterkerk, en het kerkhuis, de Spanbroek.
0: Nou, dat klinkt als een tour.
2: Ja, die gaan gezamenlijk een theatertraptour hebben ze georganiseerd.
0: Kijk.
2: En dan komen dus plaatselijke artiesten komen dan daar in die locaties optreden. En het leuke is inderdaad van ons kent ons. Dus ja, mensen maken daar gretig gebruik van. En dit is al een aantal jaren is dat aan de orde. Ik weet niet exact de jaren, maar ik verwacht het een jaar of 12, 13, 14.
0: Mm-hmm.
2: En voor dit jaar... Dan vindt u het goed dat ik een en ander vertel over
0: ja,
2: wat het kerkje te doen is.
0: Maar ik ben ook benieuwd wat het überhaupt inhoudt. Want theatertraptour, wat betekent dat? Dat je dan gaat trappen, fietsen?
2: Nou ja, het is de bedoeling. Nou, de bedoeling, het is mogelijk om met de fiets dus alle kerkjes af te gaan. En daar heb je dus ruim de tijd voor. 'S Ochtends dan in de kerk van Aardswoud bijvoorbeeld... zullen de toneelverenigingen De Hoop en Schakels... gezamenlijk een voorstelling op de planken zetten.
0: Mm.
2: En we kunnen rekenen, dat doen ze al een aantal jaren... op theater geschaterd, dus dat wordt lachen. Ze hebben altijd humoristische voorstellingen.
0: Okay.
2: En in het Groene Kerkje in Lambert Schaag... worden de sterren van de hemel gezongen door de gezusters Groenewoud... ook plaatselijk, uit dit plaatselijke artiesten. Een voorstelling over vroeger en nu, de schoonheid van het onvolmaakte... grappige anekdotes, alles a cappella gezongen. Die voorstellingen in de ochtend zijn op de volgende tijden. Om 11:00, en het duurt een half uurtje, tot 11:30. En dan heeft u alle tijd om met de fiets nog weer naar de volgende bestemming te gaan. En dat is 12:30 tot 13:00. Dus dat zijn de kerkjes die ik net opgenoemd heb.
0: Ja, Piet, even voor de duidelijkheid, het gaat om vandaag, hè? Of...
2: En het is nu inderdaad, het is 13 september, zondag.
0: Ja, vandaag. Ja.
2: En we hebben zondags dus een programma. En dat is dus aan de ene helft van de gemeente. Mm. En 's middags aan de andere helft van de gemeente. En 's middags, dan hebben we een middagprogramma... met muzikale verrassingen van eigen huis en tuin. En de schilderachtige Lindorpjes, Spanbroek en Wat Wij... Ja, die kennen we allemaal wel, denk ik, in de omgeving.
0: Ja.
2: In het kerkhuis nodigt muziek theatergroep Puur u uit voor een muzikale reis met de nieuwe voorstelling The Meaning of Life. Een middag vol muziek en persoonlijke verhalen in The Meaning of Life brengt Puur een scala aan prachtige nummers uit de pop, jazz, kleinkunst, musical, folk, country en blues. Met 6 zangers die ieder een eigen interpretatie en emotie in de muziek leggen.
0: Nou Piet, het klinkt nu al heel erg uitgebreid. We kunnen alles gaan doornemen, maar je kunt er het beste naartoe gaan. Dan hebben we toch een tip van de sluier van jou, Piet. Ja. Dank je wel daarvoor. Want dat geeft de mensen op dit moment het idee om er wel of niet naartoe te gaan. Zo simpel is het natuurlijk.
2: Mag ik nog één theaterkerkje noemen?
0: Ja,
2: dat is theaterkerk Wat Wij. En die zorgt met de familie Tree voor harmonie 2 generaties overboom. En dat wordt ook een fantastische voorstelling. En dat is van 2:30 tot 3:00. En dan heeft u weer tijd met de fiets om naar de volgende locatie te gaan. En dat is van 4:00 tot 4:30.
0: Nou, ik hoor het al wel. We moeten gewoon even de website erbij pakken. Die heb je vast dan ook bij de hand, Piet.
2: Nou ja, de websites die zijn dus van de Stompe Toren.
0: Oh, je hebt niet één overkoepelende iets, theatertraptoer.nl.
2: Nee, want we zijn dus afzonderlijke organisaties.
0: Okay.
2: Die met elkaar dus in april bij elkaar komen... om het een en ander af te spreken over deze dag.
0: Ja, ik snap het. Nou ja, ik denk als je googelt op Theater Traptour... dan kom je wel een heel eind.
2: Nou, dan kom je een heel eind. En als je dus naar het kerkhuis of de theaterkerk Wat Wij... of het Groene Kerkje Lambert Schaag... of de kerk de Stompe Toren naar de website gaan... dan kan je ook exact zien wat er aan de hand is.
0: En dan nog even, want dit is heel veel informatie... als je nu zit te luisteren, denk je, waar moet ik beginnen en hoe laat? Heb je dan een suggestie voor ons, Piet?
2: Ja, nou ja, De locatie van Aardswoud of Lambert Schaag, hè?
0: Ja.
2: Dat is in de ochtend.
0: Precies.
2: Nou, die tijden die heb ik net doorgegeven.
0: En dan gaan we de fiets en dan kun je die andere ook allemaal langs fietsen. En dan,
2: om 1:00 is dus de laatste voorstelling daar afgelopen. Dus je kan daar die 2 voorstellingen bekijken. Want je hebt tussenpauzes.
0: Oké, duidelijk.
2: En dan heb je anderhalf uur, kan je dus doen voor jezelf wat je wil. Of je gaat uit eten, of je gaat naar huis om te eten.
0: Oh, dat kan ook nog. Nou, ja, in ieder geval...
2: kan je naar die andere kerkjes.
0: Ik vind het een hele leuke actie dit. Want die kerkjes en die speciale plekken, die worden op deze manier allemaal bezocht. En je kunt daar ook nog eens leuke voorstellingen zien. De theatertraptoer, ik moet wel normaal blijven praten. Vandaag
2: belangrijk.
0: Dus. Ja, heel belangrijk, Piet. Dankjewel dat je even in de uitzending was. En hele mooie dag natuurlijk.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda.
3: Tekst
1: en uitleg.
3: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
1: en uitleg.
3: Met
1: Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Oh, wat een lief liedje toch. Charniers was dat op NH. Ah. Giechelen zo nog. Ach, leuk.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kun je een berichtje inspreken. Als je iets organiseert vandaag, gaan we ongeveer een minuutje of zo. Kunnen we makkelijk uitzenden. En vorige week was weer voor het eerst te horen onze Paula Blom van het Mosterdzaadje. Nu is ze dan ook via de voicemail te horen. En zometeen eerst even bellen over een muziektuinenfestival. Nee, dat is niet waar. Eerst Paula Blom en dan gaan we bellen over een muziektuinenfestival. Snap je het nog?
2: Ik kan een hele mooie combinatie aanbieden vanmiddag in het Mosterdzaadje. Daar begint om 3:00 een prachtig concert. En we zijn ook een monument. Dus een goede actie om een keer richting Mosterdzaadje te komen. Mijn naam is Paula Blom. Het begint om 3:00, dat concert. Het is van Duo Fleury, violiste Eva Koskine en de altvioliste Margariet van de Waal. Ze laten hun instrumenten samengaan in muziek van Scarlatti, Mozart, De Valja en Albéniz. Het is een duo dat wereldwijd de grote podia betreedt en nu voor het eerst in Mosterdzaadje is. Dus we gaan allemaal kennis maken met Duo Fleury. De toegang in Mosterdzaadje is vrij. We hebben een aflopende collecte met een richtlijn van 12,50. En het Mosterdzaadje zelf, het monument, is aan de Kerkweg 29 in Zandpoort Noord. En je kunt even teruglezen op mosterdzaadje.nl bij de concertagenda.

0: Still the same op NH kwart voor negen.
1: De agenda.
0: Ik ga even bellen met Han Hevel. Han, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Marcel.
0: Ja, net wakker of al een boosie?
2: Nou, nog niet zo heel lang.
0: Nog niet zo heel lang? Nee, nou, ik kan me voorstellen. Het is zondagochtend. Heel veel mensen liggen nog half een beetje zo. Maar er zijn ook heel veel mensen die op dit moment luisteren. Gelukkig maar, naar de radio. Hoe fijn is dat? Ja. En dan gaan wij het hebben over het Muziektuinenfestival. Vandaag in Castricum, hè, man?
2: Ja, op 21 locaties in Castricum en Bakkum, inderdaad.
0: Ja, in totaal staat hier 36 bands. Klopt dat?
2: Ja.
0: Hebben ze geteld?
2: Ja, ik heb ze geteld.
0: Oh, ongelooflijk, ja.
2: Ja, dat is echt heel veel. Een heel breed muziekassortiment ook. Ja. Van alles te zien en te horen. Dus eigenlijk bijna iets wat je niet mag missen, zou ik zeggen, als je van muziek houdt.
0: En hoe werkt het dan? Wat zijn dan 21 tuinen waar deze mensen optreden zijn? Is dat gewoon van particulieren?
2: Meeste zijn van particulieren, maar er zijn ook wel er zijn twee campings bij die het doen. Ja. En ook wel twee instellingen die het doen. En wat echt wel heel leuk is, dat ze ook de mogelijkheid hebben om door te schakelen naar binnen. Hè. Dus als het echt slecht weer is. En het was een beetje kantje boord vandaag. Ja. Dat het gewoon doorgaat, maar dan overdekt.
0: Oh, hoe gaat dat dan? Want dat lijkt me toch wel lastig om dat opeens dan de boel te verhuizen. Hoe gaat dat in de praktijk, denk je?
2: Nou, het valt wel mee, want de meeste bands nemen hun eigen spullen mee. En het is voornamelijk akoestisch of semi-akoestisch. Dus het is eigenlijk alleen maar ergens anders een speaker neerzetten.
0: Oké. Okay. Zo simpel is het.
2: Ja. Nou, misschien maak ik het nu een beetje te simpel, maar...
0: Nou ja, als het in de praktijk zo werkt, is het prima natuurlijk. Want Jan Visser zei, er kan af en toe natuurlijk wel een druppie vallen. Maar ja, misschien, het is een beetje wisselvallig.
2: Ja.
0: Dat is zo.
2: Dus daar moeten we wel... daar hebben we natuurlijk vooraf over nagedacht. Dan moet je wel op voorbereid zijn dat niet... dat je apparatuur onderregent. Of dat, dat de mensen ook... toch kunnen bezoeken. Ja. En er zijn natuurlijk een paar locaties die het niet, niet door kunnen schakelen naar binnen toe. Maar dat staat dan, het staat allemaal wel op de programma flyer die op de website te zien is.
0: Ja. Muziektuinen.nl roep ik alvast maar even, dan hebben we dat gehad.
2: Ja.
0: Nee, niet zo van dan hebben we dat gehad, maar dan hebben we dat in ieder geval gezegd. Dat bedoel ik eigenlijk. dat klinkt zo negatief, dat is niet de bedoeling. Muziektuinen.nl, dat hebben we dat meteen al even gezegd. Nou ja, 36 bands, verschillende muziekstijlen. We kunnen er nog heel lang over kletsen, Han, maar het is een typisch geval van er naartoe, of niet natuurlijk.
2: Ja, ik zou zeggen, gaat niet missen. Je hebt ook nog de gelegenheid om hele mooie tuinen te bezoeken.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook nog een ding, want je bent in die tuinen al beland. Die zijn meestal natuurlijk al een beetje van formaat en groot, en er staat van alles in. En dan staat daar ook nog een band op te treden. En wat kost het eigenlijk? Want dat wil ik nog wel even weten natuurlijk. Wat het kost?
2: Nou, dat is misschien nog leuker nieuws. Het is helemaal vrij en vrij toegankelijk.
0: Daarom vraag ik het. Ik wist het al.
2: Ja.
0: Stiekem. Ik dacht, dat ga jij dan zeggen. Ja. Dan worden we blij met z'n allen. Ja, dat is toch te gek.
2: Ja, en het is natuurlijk leuk als je als bezoeker een donatie doet aan de band of tuin. Maar het is vrijblijvend en...
0: Misschien gaan ze met de pet rond en dan gooi je er even wat in, toch?
2: Ja, dat is, want dat is het eigenlijk ook heel erg leuk aan dit festival. Het is allemaal met gesloten beurs, want niemand verdient
0: er geld. Nou, mooi.
2: Nee.
0: Nou, dan is het helemaal de moeite waard om die kant op te gaan. Nee. De muziektuinen in Castricum. Heb je nog een bepaalde startlocatie of maakt het eigenlijk niet uit waar je begint?
2: Maakt niet uit. Je kan lekker op de website kijken en luisteren. Bij alle bands. En je eigen programma maken.
0: Nou, ik ga nu een liedje draaien van de Police. Denk je dat dat soort muziek ook een beetje voorbij komt? Of is het dan meer, wat is het eigenlijk? Ja, van alles natuurlijk. Maar...
2: Ja, het is van alles. Het komt zeker in de buurt.
0: Dat horen we dan wel weer. Kijk, dus dit liedje, die kennen we allemaal. Ja. Muziektuinen.nl roep ik nog één keer. Han, veel plezier vandaag daar, hè, de muziektuinen.
2: Dank je wel. En ook succes verder. Goed.
0: Heb je nodig? Ja. Doei.

0: Niks aan de hand, muziekje van Gabrielle en When a Woman hier op NH in de agenda. Hey, je hebt alweer een uurtje agenda gemist, maar dat is het leuke ervan. Het is altijd 2 uurtjes, hè? Van 8 tot 10. Als je nog een uurtje blijft luisteren, komen de tips vanzelf voorbij. Of via de voicemail, of mensen die ik bel, mensen die mij bellen. Nou, er gebeurt hier van alles. Eens even zien, hebben we nog even een tipje zo op het laatst van dit uur? Ja, slootjesdag bij Park 21 in Nieuw-Vennep. Dat is leuk voor de kinderen, maar voor iedereen eigenlijk. Ja, dan ga je gewoon met een schepnet de sloot in. Dan worden de waterdiertjes gevangen en bekeken. En dan wordt ook nog verteld wat het nou precies is. Dus je leert ook nog wat allemaal in het slootwater leeft. Er zijn 2 rondes tussen 11:30 en vanaf 1:00 tot 2:30. Dus dan moet je gratis voor niks. Meer informatie op ivn.nl, afdeling Haarlemmermeer. Dus in Nieuw-Vennep bij Park 21 is het slootjesdag. Mooi, hè? Het is slootjesdag. Zometeen nog een uur agenda met de tips om erop uit te gaan. Even relaxen, kopje koffie erbij, kopje thee erbij. Spreek je zometeen weer. Hè. Even de keel smeren. Tot straks.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
12: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
13: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Ze zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er eentje om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren. dat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. 1 van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 anderen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
17: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
18: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
19: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
22: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
29: De Agenda.

0: Let Her Slip Away. Ik kan uren naar luisteren naar die muziek, maar we hebben het veel te druk in de agenda.
1: De agenda.
0: Ja, dat zeg ik. Het is 8:30 over 9. Dit is de agenda, nog 47 minuten. Proppie vol. Op zondag is het altijd heerlijk druk. Er gebeurt van alles. De voicemail komt binnen. Mensen sturen via WhatsApp allerlei flyers die ik mag oplezen. Jongen. Nou, genoeg te doen dus de komende 47 minuten. En het is gewoon, ja, het devies is lekker luisteren. En wie weet zit er iets voor jou tussen. Ook op deze monumentendag. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Hier gebeurt ook van alles in het M-gebouw in Hilversum. Volgens mij gaat het zo meteen ook opengesteld worden. Dus het is blijkbaar ook een monument, Jan.
2: Ja.
0: Alles is een monument tegenwoordig, volgens mij. Want dit is, je zou denken, dit gebouw staat nog niet zo lang. Maar dat heeft blijkbaar dan niks mee te maken of zo. Weet ik niet. Maar goed, je kunt dus ook naar het M-gebouw in Hilversum komen. Dan kun je straks Jos Heremans zien staan. Tekst en uitleg bijvoorbeeld. Kan gewoon, hè?
2: Ja.
0: Weet je dat?
2: Ja, dat is
0: ja, normaal gesproken kun je niet zomaar binnenlopen. Maar nu
2: nee,
0: dus,
2: dat is zo.
0: Dat is een beetje het verschil. Maar goed, ik weet niet of je dat wil, maar dat is wat anders. Laten we ons even concentreren op het weer. Wat voor weer hebben we vandaag erbij, Jan?
2: Ja, momenteel is het vrijwel overal droog. We hebben het een uur geleden al over gehad. De regen concentreert zich vooral op het zuiden van het land, zuidwesten van het land. Er is daar al plaatselijk zo'n 20 mm gevallen sinds gisteravond laat. Momenteel is het in Zeeland weer wat droger, maar die band met regen zit echt boven nu vooral Zuid-Holland, Brabant en Limburg. Dat breidt zich in de loop van de dag waarschijnlijk nog iets naar het noorden toe uit, richting het zuiden van onze provincie. Enige tijd, zal niet de hele dag duren. En in de rest van de provincie, zeg maar ten noorden van het Noordzeekanaal, is het nu bewolkt en op een enkele bui na blijft het droog. En dat is ook vanmiddag het geval. En dan kan ook af en toe de zon schijnen, zeker in de loop van de middag. De temperatuur loopt op naar rond 20 graden. De wind is zwak tot matig en die komt uit het westen tot noordwesten in de loop van de dag. Maar met nadruk de meeste regen, langdurig regen dus in het zuiden van het land vooral. Nou, de komende nacht, Marcel, dan gaat er plaatselijk mist ontstaan. Dat gebeurt vooral in het binnenland, waar het de meeste regen ook is gevallen. Morgenochtend lost die mist op. Mm-hmm. En dan hebben we een afwisseling van bewolking, we hebben wat zon, blijft verder droog, maar morgenmiddag komt dat front wat nu boven het zuiden ligt weer terug naar het noordoosten. En dat gaat gepaard met vrij veel bewolking, waar het lokaal een beetje regen zou kunnen vallen. Soms komt ook de zon eraan te pas en het wordt zo'n 21 tot 22 graden. En de wind is in de loop van morgen eerst weinig wind, later een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en west. Nou, dinsdag wordt een warme dag met temperaturen rond 23, 24 graden wellicht. Mm. Het zuidoosten van het land 26. Oh. In de avond komt dan een koufront opzetten. En dat gaat gepaard met buien, mogelijk met onweer. Het laatste voornamelijk in het binnenland. Ja, en dan vanaf woensdag dan is het toch even een ander verhaal qua temperatuur. We zakken terug naar 18 tot 19 graden. En lage drukgebieden boven het noordelijke deel van de oceaan. Ja, die bepalen het weerbeeld. Die zijn behoorlijk actief. En die blijven wel op afstand, maar de fronten trekken het Noordzeegebied binnen. En dat betekent toch frequent regen, tot en met volgend weekend in ieder geval. Daarna lijkt het weer te verbeteren. Oh ja. Maar tot en met het komend weekend, frequent regen of buien. En dus soms ook veel wind en 18 tot 19 graden als maximum temperatuur.
0: Ja, want ik heb nu genoteerd voor aanstaande dinsdag na zomerdag.
2: Aanstaande dinsdag, ja, dat zou je zeker...
0: Dat hoor.
2: Ja,
0: dat zeg je net zelf. Dinsdag wordt het 24,
2: zeker.
0: Wat had je het over?
2: 24 graden.
0: Ja, dat heb ik erin gezet nu.
2: Ja.
0: Dus dan weet ik dat. En dan weet iedereen dat. En dat is wat we nu onthouden.
2: Dat is goed.
0: Een heel verhaal heb je gehad, maar we hebben dat onthouden. Nee hoor, grapje. Jan, dank je wel.
2: Ja.
0: We hoorden je vanmiddag weer bij de mannen van de sport, denk ik dan maar.
2: Ja hoor. Ja.
0: Nou, eerst even naar Texas met z'n allen.
2: Goed? Oké.
0: Okay. Choose in Texas is dit van Ella Langley.
2: Oké.
0: Dankjewel, Jan.
2: Ja hoor. Dag Marcel.

0: meteen zin als je dit liedje hoort om naar Texas af te reizen op de een of andere manier. Heb je dat ook niet? Eens even kijken, ik zou nu even leuk met iemand bellen en diegene nam niet op. Maar het zou kunnen dat diegene op dit moment terugbelt. Eens even kijken of dat zo is. Dan wordt het nog spannend ook op de radio. Ada, goedemorgen. Spreek met Ada. Nou, er is helemaal niks te horen. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Doen we dat even niet. Misschien straks.
1: De agenda.
2: NH.
0: Ja, daar heb ik nog wel wat andere typisch voor je, hoor. Er zijn typisch genoeg. Maar de telefoon van Ada, die doet het op dit moment even niets. Nou, moet ik wel even snel die typisch erbij pakken. Ja, het is Sunday Market in Amsterdam. Bij de Stopera. Dat is aan de Amstel 1. Nou, dat kan niet missen natuurlijk. De Stopera in Amsterdam, dat ken je misschien wel. Daar op de trein, daar is een nieuwe editie van de Sunday Market. Ruim 50 kunstenaars, ontwerpers en ambachtelijke makers verkopen onder meer kunst, keramiek, sieraden, handgemaakte producten van 11 tot 5. De toegang is helemaal gratis. De Sunday Market. Kijk maar even op de website. Die heet ook zo. Sundaymarket.nl. Een zondagmarkt. Dan kunnen we nog even naar Ankeveen. Want daar, als je van blues houdt, dan zit je daar helemaal goed. Jazz en blues vandaag. In theater De Dillewijn in Ankeveen. Ankeveen hoor je nooit zo vaak iets over. Hè? Nou, nu dan wel. Nooit zo vaak. Deze middag heb je dan bijvoorbeeld saxofonist Peter Liebrom, pianist Volkert Oosterbeek, drummer Efraïm Schulz en bassist Thomas Winter. En die verzorgt dan swingende middag vanaf 3 uur. De kaarten kosten €15, maar we hebben hier wel topartiesten, hè? Even voor de duidelijkheid. Eens even zien en dan meer informatie vind je op dedillewijn.nl. Dus op dedillewijn.nl. Een middag eigenlijk vol lekkere muziek.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Die hebben we ook nog natuurlijk.
1: U heeft 1 nieuw bericht.
3: Goedemorgen Marcel en NH-luisteraars. Vandaag de allerlaatste dag van de stilteschilder Christian Kuitwaard. Ik zal het gaan missen, de serene rust die de werk uitstralen. Op een bankje gaan zitten en dan bijna de zee horen als je voor een schilderij zit, dat de voetlijn zo prachtig weergeeft. En als tegenwicht, de ontwerper van Diederik Schneeman. En hier word je geprikkeld door zijn creatieve geest. Ik zei Christian Kuitwaard, de allerlaatste dag. En dan gaat er een nieuwe tentoonstelling open vanaf 23 september. En dan verrast Museum Jan u wederom met werken van een hedendaagse kunstenaar, Rita Kabult. En Goya, en die leefde in de 18e en de 19e eeuw. Dus wederom straks vol verrassingen. Prettige dag allemaal, dank u.

0: Soul Sister op NH en The Way to Your Heart.
1: NH.
2: De agenda.
0: Nou, de weg naar jouw hart weet ik wel te vinden met de goede tips om erop uit te gaan. Want daarom luister je natuurlijk. Daarom is het de agenda. Ada, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel.
0: We gaan het over een expositie hebben die heet Momento Mori in de Abbekerk. In de Abbekerk, ja. Wou zeggen. Het is gewoon Abbekerk, zo heet.
3: Ja, in de kerk in Abbekerk.
0: Wat
3: ja.
0: betekent Momento Mori?
3: Gedenk te sterven. Ach. Ja, dat klinkt wel heel serieus.
0: Ja.
3: Ja, maar zelfs de Romeinen gebruikten geloof ik die term al. Oh. Als er dan weer een heerser met die had weer gewonnen. Mm-hmm. Dan was er altijd iemand die achter hem in zijn oor fluisterde. Gedenk te sterven van het is maar tijdelijk wat je nu beleeft.
0: Kijk, nou wat een ja. mooie gedachte eigenlijk ook wel weer. Hè?
3: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, ja, zo op de zondagochtend. Huppakee, die krijg je zo even mee.
3: Ja.
0: Maar dit is een expositie. En die is gecombineerd dan met de Open Monumentendag. Want dat is het natuurlijk vandaag ook, simpel zat.
3: Ja, in Medeblik waar wij onder vallen, daar is het eigenlijk al, was het alleen gisteren. Oh, maar ja, het okay. monument is vandaag ook open. Dus okay. ja. Ja.
0: ja. Kun je iets meer vertellen over de expositie zelf?
3: Ja, ja, wij zijn, Mieke Huibrechts en ik, wij zijn geïnspireerd, dat is wel het goede woord, door het vergankelijke van de dingen. Dus daarom die term ook.
0: Ja.
3: En ik woon tegenover het Witte Kerkje in Abbekerk en ik ben sinds 3 jaar bestuurslid. En ik loop heel vaak over die zerken en ik vind, ja, ik zie, het is niet zo de dood die me fascineert, maar meer de verhalen van de mensen die er 400 jaar geleden leefden. Ja, die natuurlijk dezelfde verhalen hadden als wij nu ook hebben. Mm-hmm. En, maar die dan zijn begraven in de kerk. En er zijn er een aantal, die vallen mij op en dat zijn dan huisvrouwen. Dus oh. ik heb drie van die, ja, zo werd het gewoon genoemd, de huisvrouw ja. van. Ja, waren wel welgestelde gezinnen waarschijnlijk, want anders lagen ze niet in de kerk.
0: Mm-hmm.
3: Maar er is ook een graf met een huisvrouw. De krullen zijn zo mooi erin gebeiteld in die zerk.
0: Oh, hoe weet je dat? Dus dat staat er echt op, letterlijk. Huisvrouw?
3: Ja, huisvrouw, Aaltje Jans, ja. huisvrouw van Jacco Vink. Ja, het staat er een aantal keren op. En ik heb drie zerken heb ik geprobeerd aandacht te geven aan die drie huisvrouwen.
0: Mm-hmm.
3: En door middel van een vriendin die zegt, je hebt ze in de bloemetjes gezet.
0: Ah, ja.
3: Ik heb er ik heb het graf versierd. En
0: Dus ook een soort ode dan eigenlijk, Ada, of niet?

0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, een ode aan de vrouwen die hier geleefd hebben. Ja. Ja. En Mieke die maakt... Tenminste, we maken alle twee textielwerk. En we vonden het mooi bij elkaar passen. En dat klopt ook, want ik heb niet alleen de zerken, maar ook andere textielwerk gemaakt. En dat hangt er ook in de kerk. Dus ja, mensen zeggen dat als ze binnenkomen, zeggen ze... Oh, dan zijn ze verbluft over de mooie locatie. En dan in combinatie met het werk. Dus dat is heel leuk om te horen.
1: Ja, en je kunt er vandaag dus rondlopen in het kader van de Open Monumentdag. En dan kun je meteen die expositie even meepikken. Ja. Klinkt een beetje makkelijk. Maar...
0: Ja, wel hoor. Ja, zo was het gisteren wel. We hadden meer mensen voor de Open Monumentendag. En dan, de een heeft er wel oog voor. En de ander denkt van, ik ga weer.
1: Ja, en meestal bij een expositie, als je iets moois ziet, kun je het ook wel aanschaffen. Hoe werkt dat in dit geval?
0: Ja, die versiering rond de grafzerken, dat gaat niet lukken. Die zijn echt voor deze plek.
1: Ja, precies.
0: Alleen maar. Maar Mieke heeft ook heel veel doeken en voor een eigenlijk een schappelijke prijs, vind ik. Dus zeker al. Er zijn een aantal dingen verkocht, maar er kan nog meer verkocht worden.
1: Ja, ja. En kun je het werk van Mieke een beetje omschrijven, dat we nu een indruk krijgen? Oh, oké, dat is de moeite waard, of niet?
0: Ja, ze maakt ecoprints. Dat doen we eigenlijk allebei, dat verbindt ons. Dat zijn afdrukken van bladeren en bloemen op stof.
1: Oh ja, dat kennen we wel.
0: Oh, dat ken je wel, dat is leuk.
1: Ja, dat ken je wel. En op stof, en dat kan dus ook bijvoorbeeld op zo'n stoffen tas zijn of zo, of maakt het die of op kleding?
0: Ja, dat is het niet eigenlijk. Het zijn nu eigenlijk alleen nog maar textiele lappen.
1: Lappen.
0: Ja, lappen klinkt een beetje ordinair.
1: Ja, maar dat is geen niet ingevreemd als een schilderij in een lijst of zo. Dat is het dan niet?
0: Nou, een aantal heeft er wel hoe noem je dat, hardboard geplakt. Mm-hmm. Dus die kun je gewoon aan de wand hangen.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar voor de grap liggen ze nu ook op de grond vanwege... De aanvulling op de zerken.
1: Ja, van jouw zerken, zeg maar, om even zo te noemen. Ja. Nou, dat is wel een bijzondere combinatie, lijkt me zo. Nou, we gaan wel eens even kijken daar in Albekerk. Wat denk je daarvan?
0: Dat is een goed idee.
1: Kom wel even langs.
0: Dat is een goed idee.
1: Ja, vandaag.
0: Van 11 tot 5 is het open. En dan volgend weekend ook nog. Zeg maar, op zaterdag en zondag.
1: Ja, en waar is het precies? Want dat hebben we nog niet genoemd, bijvoorbeeld een adres.
0: Het is in Albekerk. Nou, dat kan niet missen. Het is downtown Albekerk. Nee. Dorpstraat 42.
1: Dorpstraat 42, daar moet je even zijn in Albekerk. Ja. Dan,
0: je kunt ook op de website van een stichting, dat is dan een beetje lastig, die website heet dan Stichting Het Witte Kerkje. Ja, er zijn zoveel witte kerkjes in het land.
1: Oh ja, dat zal wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, succes met het vinden van die in Albekerk. Maar goed, als je dan Stichting Witte Kerkje Albekerk bijvoorbeeld op Google intypt, dan kom je er ook wel.
0: Ja, zeker.
1: Nou, leuke expositie en in combinatie met Monumentendag. En je kunt ook nog wat aanschaffen, mocht je dat willen.
0: Ja.
1: Ik wens jou een hele mooie dag, Ada.
0: Dankjewel en bedankt dat je even gebeld hebt.
1: Graag gedaan, daar zijn we voor.
2: De agenda.

0: Tina Turner op NH en The Way of the World. En dan zit ik zo een beetje te denken, wanneer is ze ook alweer overleden? Want voor mijn gevoel is het dan nog niet zo lang geleden. Maar toch alweer 3 jaar geleden. Ruim 3 jaar. 24 mei 2023.
1: De agenda.
0: Maar hele andere dingen gaan we nu behandelen. In de agenda. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel. Nou, we staan hier vandaag in het kader van Open Monumentendag bij het Kleiklooster in de Bijlmermeer.
0: Het wat?
2: Het Kleiklooster.
0: Nooit van gehoord.
2: Dat is op Kleiburg 29A. En daar, dat is samengesteld door met een stel vrijwilligers en interessenten die wilden wat christelijks hebben over want de Kleiburg werd een open monument waarin geklust kon worden. En toen hebben ze met 9 woningen bij elkaar, hebben ze hier eigenlijk noemen ze dat een kleiklooster. We hebben ook een kleine kapel hier die te bezichtigen is. We hebben hier een film die doorlopend het verhaal over de Bijlmer en klei en het kleiklooster vertelt. En daar houden ze ook elke avond een kleine bijeenkomst in het kapelletje, ja, van 7:30 tot 8:00. En vandaag zijn we dus hier ook open van 10 tot 5 uur vanmiddag. En
0: jullie waren gisteren ook open, Yvonne?
2: En gisteren waren we ook de hele dag open, ja.
0: Maar je had het idee van, nou, dan mogen we wel wat meer mensen op afkomen. Want als ik daar.
2: Inderdaad, ja, inderdaad.
0: Wat ik net ook al zei, Kleiklooster. Ja, het zegt mij dus helemaal niks. Jos Heremans komt het dus ook binnenlopen van het alom programma.
2: Maar het is dus echt interessant om te zien hoe of wat. En ze nemen hier ook vaak vrouwen op die problemen hebben en die niet thuis kunnen. Net een soort blijf van mijn lijf heeft. Die kunnen hier ook tijdelijk logeren.
0: Bijzondere plek als je dat zo hoort.
2: Ja, het is echt heel bijzonder wat ze hier allemaal gedaan hebben. Dus ik denk, nou, dat moeten we toch even over de radio vertellen.
0: Ja, want inderdaad, als ik zeg, nou ja, niet dat ik nou de maatstaaf hier ben, maar als ik zeg, ik heb er nog nooit van gehoord, zullen wel meer mensen nu met de oortjes zitten van, hè? Kleiklooster.
2: Inderdaad, precies. Dus dat dachten wij ook. Ik denk, nou, dat moeten we toch eventjes een beetje aan de grote klok hangen.
0: Ja, heel goed.
2: Iedereen die komt krijgt een kopje koffie of een kopje thee wat hij wil. Nou. Dus zijn ze allemaal hartelijk welkom.
0: En dan leer je ook nog eens wat van dingen waar je nog nooit misschien van gehoord had. Het Kleiklooster in Amsterdam dus, begrijp ik.
2: Ja, in de Amsterdam-Bijlmer. Op Kleiburg 29A.
0: Daarom heet het ook zo.
2: En er zijn nog zo andere dingen in de Bijlmer ook te doen. Heel leuk, wandelingen en fietstochten. Staat allemaal in het programma. En dat kan iedereen opzoeken op Open Monumentendag. En er is ook nog hierachter bij de regenboog, en dat staat nergens, open atelierroute. Dus er is een heleboel mogelijk de hele dag door.
0: Nou, Kleiburg 29A, dat wil ik in ieder geval nog even 1 keer roepen. En dan kijk je op kleiklooster.nl, zie je al informatie ook nog eens een keertje voorbij komen. Hè?
2: Precies.
0: Nou, Yvonne, ik hoop dat er vandaag dan wat meer mensen op afkomen.
2: Hopen wij ook.
0: Kijk, zij zegt een gratis kopje koffie, dan komen we sowieso. Hè? Dat snap je wel.
2: Ja, dacht ik al.
0: Kom eraan, hoor.

0: De Robert Cray Band op en na. En Right Next Door. Nou, kijk maar even. Eens even zien of ik nog een voicemailtje heb in de agenda. Volgens mij wel.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Die is er gewoon hoor.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 kwam weer een berichtje binnen. En meestal roep ik van, je kunt toch even iets inspreken. Maar dan moet je wel heel snel zijn. We hebben nog 13 minuten.
2: Ja, de zomer loopt op zijn eentje. En we kunnen weer rommelen in buurthuis De Honingraad. De Honingraad, inmiddels is deze leuke buurtmarkt bij veel mensen bekend door de mooie kleding, de leuke en bijzondere sieraden, de te leuke spullen, vintage items, praktische spulletjes, cd's, nou ja, van alles en nog wat. Dus kom lekker langs, geniet van het verrassende aanbod, de vriendelijke mensen en de heerlijke hapjes. En de hapjes voor kleine prijsjes trouwens. Waar is de Honingraad? Die is in Amsterdam. Slotermeerlaan 103. Dat is Amsterdam-West. De markt is van 11 tot 3 uur 's middags.

0: Even volhouden. Eagles op NH en The Long Run.
1: De agenda.
0: Ja, genoeg te doen ook in het kader van de Open Monumentendag. Ja, we hoorden ook dat hier het M-gebouw ook opengesteld is. Omdat het Open Monumentendag is, dacht ik, is dit een monument? Nou, blijkbaar is dit een monument. Geen idee. Maar goed, mensen kunnen in ieder geval binnenkomen lopen. Hoe laat, weet ik niet. Ik denk vanaf 10 uur of zo. Dus het zou best kunnen dat Jos Heremans straks samen met zijn gast gezellige boel krijgt hier. Want ik lig hier allerlei tassen van NH klaar op de tafels. Kaartspellen, van alles. Dus waarschijnlijk kun je die gratis meekrijgen. Het M-gebouw dus, in Hilversum. Zoek het maar op. Dan kun je gezellig langskomen aan de Schravenlandseweg. Kun je ons nog zien, ook als je snel bent. En we dan ook koffie, Jos? Moeten we dat schenken? Nou, kijk wel even. Als je toch in Hilversum bent, dan heb je daar ook nog een platenbeurs in Hilversum op het Marktplein. En 25 handelaren uit Nederland en buitenland nemen LP's, CD's en singles mee. Met zowel koopjes als bijzondere collectors items. Begint om 10 uur, dus dat is over 10 minuten al, tot 5 uur in de middag. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op livehilversum.com. Dus een platenbeurs in Hilversum. En als je er toch bent, dan kun je ook de open monumenten in Hilversum bezoeken. Ook hier bijvoorbeeld. Net als in Den Helder is het ook over monumentendag. Ja, over heel Nederland natuurlijk, dus ook in Den Helder. Hier staat dat je daar verschillende monumenten op bijzondere plekken kunt bezoeken die normaal niet allemaal toegankelijk zijn. Er zijn onder meer historische gebouwen, forten zijn natuurlijk ook in Den Helder, en andere plekken met een verhaal. Veel locaties zijn vandaag geopend. Tussen 10 ook en 5 uur. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op denhelder.online. Denhelder.online. En sowieso meer informatie over Open Monumentendag. We hebben het gisteren ook al de hele tijd over gehad. Vind je gewoon op openmonumentendag.nl.

0: Need in me, feel the need in me. Nou, dat kun je op allerlei manieren uitleggen. Detroit Emeralds was dat op NH in de agenda. Het was, of het is nog steeds Open Monumentendag, gisteren ook. Nou, daar hebben we heel veel tipjes van binnengekregen. Die hebben we ook behandeld natuurlijk, want dat is elk jaar. En daar moet je gewoon aandacht aan besteden. Want het is hartstikke mooi dat je gratis naar hele mooie plekken kunt in de provincie.
1: Zeker.
0: En in heel Nederland zelfs, hè, Jos?
1: Ja, je kunt ook buiten de provinciegrenzen overal.
0: Ja, joh, natuurlijk. Dat is ongelooflijk.
1: Sterker nog, je kunt hier dus ook naar binnen. Dat is ook wel weer leuk.
0: Blijkbaar.
1: Ja, je kunt ook heel veel andere dingen doen. Ik ben zelf bijvoorbeeld naar het Fringe Festival geweest gisteren. Even een dagje in Amsterdam.
0: En hoe was dat?
1: Je weet nooit wat voor voorstelling je krijgt. Ik heb twee best wel goede gezien. En één waarvan ik dacht van ja, waarom die gemaakt is.
0: Oh, okay. Nou ja.
1: Ja, dat hoort bij het Fringe, hè?
0: Precies.
1: Dat is het leuke. We hebben allerlei kleine leuke theatertjes waar je normaal gesproken niet komt in Amsterdam. Straks na 10 hebben we wel in tekst en uitleg allemaal dingen die je wel gewoon, waarvan je van tevoren al weet dat ze leuk zijn. Namelijk een vertaalplaat. Een vertaalplaat in het teken van september. Meer kan ik er nog niet over zeggen. Ik heb twee vergeten liedjes. En tussen 11 en 12 hebben we Britta Maria en Maurits Fonsen te gast. Zij zijn adepten van het Franse chanson en hun nieuwe theaterprogramma. Heet Semavi. Die komen zomaar langs gezellig.
0: Nou, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Jos.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeelhaartjes.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik ben IJskommer Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
2: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
3: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
4: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: 10:00, Annette Schut met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om dat de veiligheid te waarborgen. Dat zegt topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. 103 mensen konden worden geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet bekend. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Het weer. Vanochtend is het bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden kan wat regen voorkomen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit wat droger, met ook wat zon. Het wordt 18 tot maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535-7723. Smitje met DT.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Tekst en uitleg.
18: Met Jos Heer.

0: NH.
1: Tekst en uitleg.
2: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg op deze zondag de 13e september. En helaas kan ik niet zeggen op deze zonnige zondag de 13e september... want het misert hier een beetje in Hilversum. Het is grijs, het is bewolkt. Maar ik geloof dat er vanmiddag wel wat opklaringen komen vanuit de zee. Dus dat zou wel weer mooi zijn. En we begonnen Tekst en Uitleg met een nummer van Gilbert Beco. September. En het leuke is, en daarom houden we zo van jullie, lieve luisteraars... is dat er vorige week een reactie kwam van een van jullie... toen we het nummer September Morn draaiden van Neil Diamond. Toen kregen we meteen een appje binnen van... ja, hartstikke leuk, mooi nummer ook. Maar het origineel is natuurlijk wel van Gilbert Beco in het Frans. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet anders dan deze fout herstellen. Nou ja, fout. Om dan ook de originele versie te laten horen. En daarom dus nu Gilbert Beco. En we hebben nog veel meer verseptemberachtige dingen in de aanbieding. Dat zul je zo dadelijk wel horen als we onder andere de vertaalplaat gaan laten horen. Enfin, laat ik niet vooruitlopen op de feiten. Je hoorde het misschien al een beetje. Maar Marcel is nog een beetje slaperig. En daarom speciaal voor hem Sleep Talking van Nona.

0: Ja, laten we het vooral positief houden. Van Morrison, Van the Man met de Accentuate the Positive. En dat vind ik een goede boodschap.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja mensen, we gaan naar de vertaalplaat, want het is alweer 16 over 10. En dat betekent dat je rond dit tijdstip altijd kunt luisteren naar de vertaalplaat. Het principe is heel simpel. Je krijgt zo dadelijk een liedje te horen in een vreemde taal. En dan moet je raden wie dat in het Nederlands heeft gezongen. En het leukste is dan als je ook nog de titel weet. Laten we eerst even naar vorige week gaan. Toen lieten we dit horen.
2: We hebben ons geschoben durch alle Zeiten.
0: Ja, dat was Herbert Grönemeyer met Der Weg. En toen moest je natuurlijk raden wie dat in het Nederlands had gezongen. Nou, er kwamen heel veel oplossingen binnen. Het duurde wel even. Eigenlijk pas zo'n beetje tijdens het couplet begonnen tot de meeste mensen door te dringen. Maar gelukkig hadden we Trudy uit Westzaan en die had het helemaal goed. En zij was een van de velen die het goed hadden. En die krijgt dus dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. Dat is dus opgestuurd en gaan we nu dus luisteren naar de oplossing van vorige week. Want het was natuurlijk Guus Meeuwis met een mooie vertaling van mijn goede vriend en collega Leo Driessen. En het heet in het Nederlands De Weg.

0: tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, dat was de vertaalplaat van vorige week. Herbert Grönemeyer met Der Weg. En dat werd dus in het Nederlands De Weg van Guus Meeuwis. En ik heb het al een beetje verklapt. Hè. We houden de vertaalplaat van deze week in de sfeer van september. Want we zitten midden in september. En dan is het wel leuk als je een beetje actuele vertaalplaat hebt. Voor die vertaalplaat gaan wij helemaal naar Amerika. Naar een off-Broadway musical. Waarin een lied zat dat in het Nederlands heel bekend is geworden door een bepaald duo. Meer kan ik er even voorlopig niet over zeggen. En de originele uitvoering gaan we daarvan laten horen. Degene die het eerste opnam was Ed Ames, een Amerikaanse zanger. En later zijn er ook nog allerlei andere uitvoeringen gekomen. Onder andere van Fats Domino. Maar daar gaan we niet naar luisteren. Wij gaan echt terug naar de jaren 50. Naar Ed Ames en Try to Remember. En als je weet wie dit in het Nederlands heeft gezongen? 088 850 51 52.

0: Drie grote namen bij elkaar. Anne Wurton, Louis van Dijk en Piet Noordijk met een nummer dat je natuurlijk allemaal kent. Sunny. Ik ga toch iets leuks doen morgen, want ik ga namelijk naar België. En dan zul je denken, wat moet jij nou in België? Nou, morgenavond is er in België, in Sint-Nicolaas, daar kom je ook niet iedere dag, is er een presentatie van het Groot Vlaams Liedboek. En Peter Voskuil, dat is gewoon een Amsterdam, of nou, geen Amsterdam, maar Noord-Hollander, hij komt uit Beinsdorp, die heeft dus al die liedjes, die Vlaamse liederen, heeft hij samengebracht in een boek. Dat heet het Groot Vlaams Liedboek. En hij heeft ervaring met dikke boeken. Want hij heeft ook dit soort albums, boeken gemaakt over Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Dus het is geen koekenbakker, om het zo maar eens te zeggen. En nou heeft hij het dus voor elkaar gekregen om dat Groot Vlaamse Liedboek uit te gaan brengen. En dat presenteert hij morgenavond in het Casino Theater in Sint-Nicolaas. En daar mag ik bij zijn, nou, daar ben ik heel blij mee. Want het leuke is dat bij de presentatie van dat boek ook heel veel artiesten die erin staan langskomen om geïnterviewd te worden en te zingen. En daar zitten ook geen koekenbakkers bij. Hè? Daar zit Eva de Rover bij, Raymond van het Groenewoud, Bart Peters. Ga zo maar door. En nog een paar anderen. Dus ik ben hartstikke blij dat ik morgen naar België kan. En het leuke is dat Peter Voskuil met dat hele dikke boek over 2 weken hier ook in tekst en uitleg is. En dan gaan we uitgebreid aandacht besteden aan het Groot Vlaams Liedboek. En dan gaan we nu luisteren naar mijn favoriete nummer. Van Raymond van het Groenewoud.
1: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf,

zien. Er is plaats voor eender welke stroof. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlucht dood. Overdag wringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern

zijn geen misverstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten. Tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang

Gisteravond stond ze nog in het Wiener Concerthaus in Wenen. En vandaag hoor je er hier gewoon zomaar bij tekst en uitleg. Het is de zangeres Jasmin Levy. De muziek die ze maakt, is een beetje Joods-Spaanse muziek. Ook wel bekend onder de naam Ladino. Een beetje mix tussen, ja, hoe moet je dat zeggen? Flamingo en Spaanstalige muziek. En een beetje, ja, van alles wat. Maar het is, ja, ze is van Sefardische Joodse afkomst. En treedt overal ter wereld op. Ik bedoel, gisteravond dus in Wenen. En vanaf eind van de maand gaat ze weer voor een toertje naar Amerika. Jasmin Levy heet ze. Wij hebben in Nederland ook bekende zangers en zangeressen. En een heel bekend duo is Jentel en de Boer. En die hebben deze week een nieuw album uit. Ze hebben de liedjes van hun theatertour Rekhalsen verzameld. En daar hebben ze een album van uitgebracht. En wij gaan luisteren naar het nummer Aardig.

Liefhebbers van de serie The True Detective zullen dit misschien wel herkend hebben. Want het is de herkenningsmelodie van de eerste serie van The True Detective. The Handsome Family, die hadden daar de introductiemuziek bij. En dan kon je dit liedje altijd horen. En ik vind het wel een soort mysterieusachtig nummer. En het klinkt wel lekker en is voor de zondagochtend zo'n beetje voorthobbelend. Ik kan me zo voorstellen dat als je in de auto zit op een rustige weg, op weg naar iemand van wie je houdt, dan is het wel een lekker liedje om naar te luisteren. De winnaar. Want we hadden natuurlijk die opgave van de vertaalplaat. En nou ja, dat was niet zo heel erg moeilijk. Try to Remember. Dat kwam uit de musical The Fantastics. Uit de jaren 50, een off-Broadway musical. En Ed Ames die zong de eerste versie op de plaat. En die lieten we horen. Try to Remember These Days in September. En inderdaad, het waren natuurlijk Saskia en Serge die dat in het Nederlands hebben gezongen met Zomer in Zeeland. En de winnaar van dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek is geworden Ati Nikker uit Amsterdam. Die had het namelijk goed. Hij was een van de 87 inzendingen. En hem hebben we eruit gelood. Ati, van harte gefeliciteerd. Het tekst en uitleg opschrijfboek komt jouw kant op. Dan hebben we dat ook helemaal afgehandeld, de administratie. Dan wordt het wel tijd voor een tangootje. MUZIEK

0: lekkere, relaxte muziek van de Hindi Zara. Beautiful Tango. Mooie muziek, hoor. En we hebben nog veel meer mooie muziek. Want, daar komt hij aan.
1: De NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmelietje. Vergeetmelietje.
0: Ja, het leuke is bij de vergeetmelietjes is dat als je een vergeetmelietje aanvraagt, we er heel vaak een aanwijzing bij krijgen waarom we dat liedje zouden moeten draaien. En het leuke is dat Nico, die heeft dat ook gedaan. Nico is nogal fan van Herman van Veen. En die heeft opgemerkt dat in het gezelschap van Herman van Veen, die altijd met hem meespelen, ook een violist is met de naam Jannemien Knossen. En die Jannemien Knossen, met een C, die heeft ook eigen werk uitgebracht. En het leuke daarvan is dat ze ook, behalve viool kan spelen, heel mooi kan zingen. En die nummers heeft ze dus uitgebracht. En daar zitten nummers bij van Herman van Veen, maar dan in het Engels vertaald. En ik moet zeggen, ik heb daarna geluisterd, het is verbluffend mooi. We gaan luisteren, speciaal voor Nico, naar Jannemien Knossen en het nummer Do You Remember? En dat is een gedicht van Hans Lodijzen, maar dan in het Engels gezongen. Thank you.

0: Ja, verbluffend mooi. Janemien Knossen was dat. En je kunt haar vinden op Spotify, het hele album. En je spelt het Janemien. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. En Knossen is dus met een C. En zij speelt dus in het gezelschap van Herman Verveen, maar zingt ook zelf. En dan kun je al die liedjes beluisteren. Zeker doen. Gaan we nog wat leuks doen straks na 11? Jazeker. We hebben twee hele leuke gasten. Dat zijn Britta Maria en haar partner Maurits Fonsen. Zij treden al jarenlang samen op. Ze hebben allebei een voorkeur voor het Franse lied. Met name Britta. Want Maurits doet ook nog heel veel andere dingen. Maar vandaag gaan we het hebben over het Franse lied. Ze hebben een nieuwe theatertour onder de titel C'est ma vie. Het is mijn leven en zo is het maar net. En daarin zingen ze heel veel Franse liedjes. En dat zijn liedjes van Gilbert Bécaud, maar ook van Barbara en van Charles Aznavour en van Serge Gainsbourg. Maar ook liedjes die ze zelf hebben gemaakt in het Nederlands en die dan speciaal voor de gelegenheid in het Frans zijn vertaald. Dus bijvoorbeeld hun nummer Houdt Moed, dat wordt dan in het Frans Courage. Nou ja, zo gaat dat dus. Maar we draaien niet alleen liedjes van hun hoor. We hebben ook nog andere liedjes die er mee te maken hebben op de een of andere manier. Dat is wel grappig. Er zitten wel een paar leuke tussen. En we hebben natuurlijk in het tweede uur aan het eind weer een nieuw vergeet me liedje. Daar kan ik nog helemaal niks over zeggen. Maar het is wel een hele mooie. Goed, tot zover het eerste uur van tekst en uitleg. Straks na het NOS-journaal van 11 uur zijn we gewoon weer bij je terug. En zitten we weer voor je paraat. Met nog een uur mooie muziek die je niet zo heel vaak hoort op de radio.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjecanalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Remo!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
15: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
16: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal.
17: De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De man werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen kwam. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van 103 geëvacueerden is één iemand om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen. Die gaat tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer, vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Ook wat zon en een graad of 19. Vanavond en vannacht wat regen, maar het blijft verder droog. Dit was het NOS Journaal.
18: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
19: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Tekst en uitleg.
4: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: NH. En welkom terug bij het tweede uur tekst en uitleg. We begonnen met een liedje over een kaartjesknipper bij een metrostation in Parijs. Het metrostation Lila. En daar was die kaartjesknipper en daar is een lied over geschreven. Dat is zo leuk. En je hoorde in dit geval de uitvoering van Britta Maria, Maurits Fonse en het Red Lino String Quartet. En laat het nou, nou ja, toeval zijn, niet helemaal natuurlijk, dat Britta Maria en Maurits Fonse hier zijn. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen Jos.
3: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Jullie zijn eigenlijk de vaandeldragers van het Franse lied in Nederland, zo mogen we dat toch wel zeggen.
2: Zo.
1: Hoe lang doen jullie dat al, Britta?
3: Ik denk dat we dat nu zo'n kleine 15 jaar doen.
1: 15 jaar doen.
3: Ja.
1: En hoe lang kennen jullie elkaar al, Maurits?
2: Wij kennen elkaar van 2007, dus we gaan volgend jaar is het 20 jaar
1: dat jullie
2: elkaar kennen. Ja.
1: Ja. Ja. En de liefde voor elkaar, is die net zo groot als de liefde voor het Franse chanson?
3: Moeilijke vraag.
2: Moeilijke vraag. Gewetensvraag, Jos. Volgende. Ja. Nee, mijn liefde voor mijn vrouw gaat voorop, denk ik.
1: Ja. En hoe is dat bij jou, Britta? Want de liefde voor het Franse chanson, die zit er bij jou wel in, hè? Ingebakken.
3: Die zit zeker heel diep. Maar ik moet toch ook echt zeggen dat de liefde voor Maurits natuurlijk op nummer 1 staat. En voor onze zoon Herman Ramses.
1: Ja.
3: Maar de liefde voor de Franse muziek is wel onuitputtelijk.
1: Ja. En wanneer is die ontstaan bij jou?
3: Op hele jonge leeftijd, denk ik wel.
1: Ja?
3: Ja,
1: echt. Hoe kwam dat zo?
3: Dat komt omdat ik Franse familie heb en dus veel in Frankrijk te vinden was.
1: Mm-hmm.
3: En ja, die muziek meteen fantastisch vond. Mm-hmm. Maar denk dan meer aan de popliedjes van Frans Gall. En dat zong ik dan mee.
1: Mm-hmm.
3: En uiteindelijk ging ik mijn eerste platen kopen van Jacques Brel. En dat trof me ontzettend diep in mijn hart. En ik dacht, deze muziek, daar wil ik iets mee.
1: Ja, en hoe ga je dat dan verder ontwikkelen? Ga je dan alles kopen wat los en vast zit?
3: Ja, onder andere.
1: Ja.
3: Ik kocht mijn platen toen bij Concerto. Nou, bestaat gelukkig nog steeds.
1: Ja.
3: Utrechtstraat, Amsterdam. Ik kocht Aznavour, Piaf. Alles wat je kan kopen.
1: Ja. En ben jij door Britta op het spoor van het Franse lied gezet, Maurits? Of had jij dat ook al als jongeling?
2: Als jongeling had ik het ook wel. Wij gingen natuurlijk gewoon standaard met de auto naar Frankrijk op vakantie.
1: Ah.
2: En dan was het zetten we daar de lokale of regionale radio op.
1: Ja.
2: En dan kwam Une Belle Histoire langs van Michel Fugain.
1: Ja.
2: Ja, en toen is het zaadje wel geplant, denk ik.
1: Ja. Maar jullie pakken ook nog een repertoire wat nog veel ouder is. Toch?
2: Jazeker.
1: Hoe heb je dat ontdekt? Want meestal, Michel Fugain, dat horen de meeste mensen wel. Maar als je verder terug gaat in de tijd, Jean Vergaat en Charles Trenet en dat soort mensen. Ja, dat hoor je niet zo vaak meer.
2: Dat hoor je niet zo vaak. Maar het is na afloop van concerten dat we met onze fans spreken. En die komen dan vaak met tips. En van, nou, je moet dat eens luisteren. Dus zo zijn wij eigenlijk ook. Ja.
1: En dat breidt zich steeds maar uit. Ja, wat is jullie jongste ontdekking, zo maar eens te zeggen?
3: Dat is een chanson van Yves Duteil.
1: Oké. Okay.
3: Melancholie.
1: Ja, daar ben je onlangs op gestuit.
3: Ja, en dat vind ik zo ontzettend mooi. En dan word je even helemaal verliefd op een lied, hè, Maurits?
2: Ja.
3: En we kenden het eigenlijk ook al in een vertaling die George van de Pannen ervan heeft gemaakt. Mm-hmm. En zingt in het Nederlands.
1: Ja.
3: De melodie is zo treffend en prachtig. En dat lied hebben we bijvoorbeeld uitgezocht voor de nieuwe voorstelling C'est ma vie.
1: Oh, oké. Ja, want jullie, even voor alle duidelijkheid, jullie zijn natuurlijk, wat ik net al zei, de vaandeldragers van het Franse chanson in Nederland.
3: Onder andere.
1: Maar jullie doen ook nog veel meer andere dingen. Jullie hebben ook Nederlandstalig repertoire.
3: Mm-hmm.
1: En jij doet onder andere nog Billy Joel, Maurits. Een hele tour mee. Dus het is niet zo dat jullie maar één ding doen. Maar die Franse chansons, die springen er wel uit. En die Nederlandse liedjes ook. En voor deze voorstelling hebben jullie dus ook liedjes die oorspronkelijk in het Nederlands zijn geschreven, die nu in het Frans uitgevoerd worden. Hoe zit dat?
2: Ja, we hebben een fantastische vertaalster gevonden, Emmanuelle Tardif.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft haar tanden gezet in drie nummers van ons.
1: Ja.
2: Onder andere Houtmoed, Einde van de Dag en De Tijd.
1: Ja.
2: En dat heeft ze fantastisch vertaald. Dat heeft ze prachtig gedaan.
1: En waarom wilden jullie dat? Want dat gebeurt niet zo vaak, hè? Ik ken, denk ik, twee Franse liedjes die vanuit het Nederlands in het Frans zijn vertaald. Het kleine café aan de haven. Van Mireille en Mathieu. Dat is oorspronkelijk natuurlijk Frans, maar het is in Frankrijk een hele grote hit geworden in het Frans.
3: Ja.
1: En natuurlijk Chaque fois van Wende Snijders. Wat telkens weer van Willeke Alberti was, maar wat oorspronkelijk gewoon een Nederlands lied was. Maar
3: zeker.
1: Verder, Is er niks, hè? Of
3: wel? Ja, dat is een goede vraag. Er zal wel het een en ander zijn. Er zijn natuurlijk ook collega's die ook misschien, denk ik, wel eerst in het Nederlands componeren. Misschien Tess Merlot, die ook wel eens wat maakt in het Nederlands. Ja. En die dat dan ook naar het Frans vertaalt. Of en ook andersom. Kijk, het leek ons gewoon heel mooi om in de nieuwe voorstelling ook eens eigen werk te spelen. Ja. We maken een Franse voorstelling. Hoe mooi zou het zijn om die liederen dan naar het Frans te vertalen? En nou ja, zo gebeurde. Ja. En zo kan je toch ook je eigen werk laten horen.
1: Ja, ongelooflijk, hè, hoe dat dan makkelijk dat dan weer gaat. We gaan naar een liedje van jullie luisteren. Dat is eigenlijk ook wel tweetalig, hè? La Tendresse zonder liefde.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Wat is de oorsprong van dit nummer? Ik weet niet wie ik van jullie hier.
3: Ja, Lisbeth List die zong het, maar oorspronkelijk werd het gezongen door Bourvil, een acteur, en Marie Laforêt zong het ook. En de Nederlandse vertaling is gemaakt door de toenmalige geliefde van Lisbeth, Cees Notenboom.
1: Nou, een aantal grote namen bij elkaar, mensen. Ja. En nu wordt het uitgevoerd door Britta Maria en Maurits Fons.

0: ze gaan dus binnenkort op tournee. Britta Maria en Maurits Fonsen met het theaterprogramma Stemma V. Maar ze doen dat niet met z'n tweeën. Want jullie hebben ook een virtuoze accordeonist in jullie gezelschap. Wie is dat?
1: Dat is Alec Fatjev, die in ieder geval net hoorde op de opname van La Tendresse.
0: Ja.
1: Maar het is 50-50, want Gert Wantenaar, ook niet de minste,
0: nee,
1: speelt ook 50% mee. En hij speelt ook nog bandoneon erbij.
0: Ah.
1: Dus dat is ook weer een hele mooie aanvulling.
0: Ja, want zonder accordeon kun je eigenlijk geen Franse muziek maken, Maurits.
2: Nee.
0: Toch?
2: Nee, maar ze nemen wel ook hun eigen persoonlijkheid mee. Hè? Oleg die heeft echt het Moldavische, Russische wat hij meeneemt, Oostblok. En Gert is, is van Nederland en die neemt dan weer de Amsterdamse sfeer mee.
0: Ja.
2: Ze zijn alle twee fenomenaal.
0: Hoe hebben jullie dit programma Stemma V samengesteld? Want je moet natuurlijk een bepaalde mix maken van liedjes om het publiek natuurlijk een avond lang mee te nemen.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie dat uitgekozen?
1: Eigenlijk heel organisch van wat zijn mooie nieuwe chansons die we wel eens een keer zouden willen spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijk je heel erg naar de balans. Zijn er genoeg opzwepende liedjes? Mm-hmm. Zijn er genoeg ballades? Welke verhalen wil je vertellen? En dan kom je tot, tot een nieuwe lijst van liedjes. En dan zit je de hele zomer teksten te leren, Jos.
0: Okay.
1: Op de camping in Frankrijk.
0: In Frankrijk, ja, natuurlijk wel. Ja. De kennis van de Franse taal, want die moet jullie natuurlijk wel goed inkrijgen. Wie van jullie spreekt het beste Frans? Even.
2: Ik denk Britta.
0: Ja, jij bent natuurlijk vroeger heel veel in Frankrijk geweest.
1: Klopt.
0: Met je familie.
1: Maar het is niet zo dat ik heel fantastisch foutloos Frans spreek. Kijk, ik leid ook twee Franse chansonkoren, dus ik moet wel wat kunnen.
0: Ja. Moet je het wel goed voor kunnen doen.
1: Zeker, maar ik denk dat ik het toch beter zing dan spreek.
0: Ja.
1: Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar tuurlijk, we zijn altijd bezig met de Franse taal. Ik kijk ook wel Franse televisie.
0: Mm-hmm.
1: Dus
0: Ja, en die liedjes die moet je dus oefenen van tevoren. Je hebt wel het voordeel dat je waarschijnlijk, want dat is wel grappig als je in Nederland heel veel Franse muziek luistert. En dus een heel groot publiek voor.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat mensen vaak heel vaak vallen op de melodie. En die zeggen van ja, ik kan het niet helemaal verstaan, maar ik heb wel het gevoel.
2: Ja, dat is heel apart.
0: Ja.
2: Ja, dat horen we heel vaak van mensen na afloop van de voorstellingen.
0: Ja, en het is zo jammer dat het dan niet. Jullie vertellen het verhaal er waarschijnlijk dan wel bij. Hè?
1: Ja, niet altijd, maar wel vaak. Maar eigenlijk is het bij mij ook zo gegaan. Ik hoorde hele mooie harmonieën en melodieën die me ontzettend raakten en pakten. En pas later ga ik dan kijken, waar gaat dit lied over? Alles vertalen.
0: Mm-hmm.
1: Woord voor woord kijken waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dan ga je echt in de finesse nog meer voelen waar een lied over gaat.
0: Ja, ja,
2: ja, en wat we natuurlijk ook doen, Jos, is dat we beginnen vaak in het Frans.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan halverwege het nummer, dan switchen we naar het Nederlands.
0: Oh.
1: Ja, dat doen wij wel.
2: En La Tendresse had dat ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb daar ook een heel mooi voorbeeld van.
1: Oh.
0: Van een lied dat in het Nederlands begint. Of in het Frans, dat weet ik eigenlijk niet.

0: Au clair de la lune. Je n'étais qu'une sale mourir mien qui ténébrouille à tous les jours, sans amour, sans amis, sans bonheur, sans fortune. Et j'avais tout oublié, ma jeunesse, mon passé, comme ectomolo, j'étais complètement sans famille. Tout à coup là devant moi quelque chose se bougeait, ou soupir de soupir, c'était l'homme charmant d'une fille. Wat Dion schetst in het eerste couplet is het beeld van zichzelf, is het beeld van een man die niet veel heeft te hopen. Hij openbaart hoe hij eens in Parijs in de eenzame nacht zo Claire de la Lune, maar wat liep te lopen. Nou, dat ook Claire de la Lune, dat zult u wel kennen, dat is ook in Holland een zeer populairig wijsje. Dan zit hij voor zich een schim en hij zucht, want die schim is geen schim van een schim, maar die schim is de schim van een meisje. Nous nous avons regardé que beauté, était un rayon de soleil en décembre. J'ai dit bonsoir, je dis mademoiselle, vous êtes belle, puis j'ai dit c'est permis de vous accompagner à votre chambre. Ah, une de ces beaux copains si humains, arrivé à ce chambre, c'est déshabillé sans beaucoup de problèmes. Et nous nous sommes embrassés, nous avons baisé, nous avons crié, après ce 69, je vous aime. Weet u nog wel hoe het zat, het was nacht in Parijs, en hij zet nu uiteen wat hij zei bij die eerste ontmoeting. Hij zei eenvoudig bonsoir, dat is zoiets als bonjour, maar als nachts, dat wordt vaak gebruikt als een vorm van begroeting. Voor een haar mag ik mee naar je huis en dat voorstel van hem kwam er kennelijk uit. Ja, dat leek er wel haalbaar. Dan volgt het slot van het tweede couplet. Dat is technisch wel leuk, maar het is moeilijk Frans en daarom onvertaalbaar. Le lendemain, elle devait travailler. Elle m'a dit, mon chéri, au revoir. Et j'ai de la compagnie à la porte. Elle a tourné la tête, elle n'a pas vu l'autobus. L'autobus a freiné, mais j'ai dû accepter qu'elle est morte. Une sirénie, c'est pas trop, ça m'arrive tout le temps. Pourquoi de je vivre cette vie si terrible et étrange? Ah, je pleurais tous les jours et songeais toute la nuit d'être moitié d'autre self pour refaire mon beau petit ange. Nou, wat gebeurde er toen na die heerlijke nacht waarin beiden zo ongewoon feestelijk hadden gevreden? Zij ging op stap en toen kwam er een bus,
1: l'autobus.
0: En toen kwam er een bus en zij werd overreden. Jammer, maar zo kan het gaan,
1: c'est la vie.
0: Want zo is het bestaan.
1: Le bonheur est fugace.
0: Het geluk duurt maar even.
1: Oui, c'était catastrophal.
0: Het was catastrofaal.
1: C'était ça.
0: Ja, ja, ja, c'est la vie.
1: Oui, oui, zo is het leven.
2: Ach, man. Ja. Fantastisch. Marnix Kappers, Ivo de Wijs en Pieter Nieuwind in het cabaretprogramma Formule 2 van cabaret Ivo de Wijs uit het begin van de jaren 80 was het laatste programma dat cabaret Ivo de Wijs maakte. En ja, het is fantastisch. Het zit zo goed in elkaar. En, het is natuurlijk virtuoos pianospel van Pieter Nieuwind. Ja. Die overigens nog een keer een Chopin-concours heeft gewonnen. Maar dit geheel terzijde. De tekst zelf is natuurlijk fantastisch. En Ivo de Wijs. Nu komen we even bij Ivo de Wijs. Want die heeft ook liedjes dus voor jullie geschreven. Hoe zat dat?
3: Ja, we hebben in 2023 het album De Omweg gemaakt. Mm-hmm. En toen hebben we Ivo de Wijs en Jan Boerstoel gevraagd om daar teksten voor te maken. En Ivo heeft twee liederen voor ons gemaakt.
2: Ja, ging dat makkelijk? Want je moet toch wel toch een beetje moed hebben om Ivo de Wijs te vragen van, zou je een tekst voor me willen schrijven?
4: Hij vond het ontzettend leuk dat we hem vroegen. Want hij werd niet meer zo super vaak gevraagd. Omdat tegenwoordig mensen heel veel zelf een tekst schrijven. Mm-hmm. Zelf muziek componeren en dat ook zelf uitvoeren. Hè, dat is natuurlijk ook wel echt een ambacht. Dus Ivo vond het ontzettend leuk dat wij contact met hem opnamen. Mm-hmm. En we zongen natuurlijk al Zing Dan van hem.
2: Ja.
4: En daar was hij ook van op de hoogte. En uiteindelijk heeft hij twee teksten voor ons gemaakt. Drone heeft hij gemaakt.
3: Ja, Drone, ja.
4: En De Optocht.
2: De Optocht, ja.
4: En daar wil ik toch nog iets korts over zeggen hoe dat dan gaat. Je krijgt dat dan per mail binnen. Mm-hmm. En dan denk je, wauw. Hè, dat is wel even wauw. En dan gaat Maurits met zo'n tekst achter de vleugel zitten. Mm-hmm. En dan gaat hij componeren. Heel vrij. Gaat hij dingen uitproberen. En dan uiteindelijk komt daar dus een lied uit. En ik ben daar dan natuurlijk bij, maar ook weer niet. Want ik hoor hem bezig, maar ik ben dan in een andere kamer bijvoorbeeld. En dan hoor ik zo'n lied ontstaan. En ik moet je zeggen, dat is wel magisch.
2: Dat lijkt me ook wel, ja. Maar het is wel leuk om zijn man in huis te hebben, toch?
4: Absoluut. Het is geweldig.
3: Heel praktisch.
2: Heel praktisch, hoor.
3: Ja. Nou, maar voor mij was het ook voor het eerst dat ik vanuit de tekst liederen ging maken. En meestal schrijf ik de melodie en de harmonie eerst.
2: Ja.
3: Net als Billy Joel trouwens. Dus dat was spannend, maar het is voor mij betreft heel goed gelukt.
2: Ja, zullen we naar De Optocht gaan luisteren? Of is dat verstorend voor jullie Franse, voor de Franse inslag van het programma?
4: Nee.
2: Dan gaan we. Ik heb hem er net ingesleept, Marcel. Zo snel ben ik af en toe. Hè. En als het goed is, als de boel nu ververst kan worden, dan kunnen we hem gewoon horen. De Optocht van Britta Maria en Maurits Fonsen. Tekst is dus van Ivo de Wijs. Is hij er al? Of, nee, wat gek, moet ik iets. Oh ja, ik moet modder.

0: Optocht van Britta Maria en Maurits Fonsen. De tekst is van Ivo de Wijs. Wordt dit nummer ook nog in het Frans vertaald?
1: Nou ja, dat is best inspireert ons.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Kunnen hoor.
0: Een goede vertaler hebben jullie al.
2: Zeker.
0: Hoe hebben jullie die gevonden trouwens?
2: Ik heb eens wat mensen gemaild en gevraagd, kennen jullie een goede vertaalster? En toen kreeg ik de tip voor Emmanuelle Tardif.
0: Ja.
2: Zij vertaalt dus ook boeken van het, even goed nadenken, van het Nederlands naar het Frans.
0: Frans, ja.
2: Ja, maar ze is een Française.
0: Ah, ja.
2: En dat heeft ze bijvoorbeeld gedaan voor Bart van Loo en Anna Enquist.
0: Ja. Maar ja, goed, een lied vertalen, dat is wel een vak apart. Want je moet rekening houden met het metrum.
2: Ja,
1: en dat heeft ze dus gedaan. Het is qua lettergrepen is het precies hetzelfde.
0: Ja. Ja,
1: maar het is ook nog eens in het Frans op rijm.
0: Oké, ook nog eens. Dat is super knap natuurlijk.
1: Dus, dat is echt super knap.
0: Want die Fransen slikken de helft in.
2: Ook.
0: Dus het wordt veel korter.
2: Nou, je denkt, hè? Ja. Nee, ze heeft het precies zo helemaal gemaakt dat het helemaal klopt. En natuurlijk, ik moest daar echt wel even op studeren om dat helemaal weer in me te krijgen. Als je natuurlijk heel erg gewend bent om een Nederlandse versie van je eigen lied en te zingen. En het is opeens in het Frans. Dat wordt heel anders. En het zijn ook andere klanken. Maar dat brengt weer iets nieuws met zich mee. En het is eigenlijk ook net of je weer een nieuw lied hebt.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Ja. En doen jullie ook wel eens dat je denkt van nou, we doen het eerst in het Nederlands, lieve mensen. en daarna doen we het in het Frans. En dan mogen jullie je vinger opsteken of wat je het leukst vond.
2: Ah, ja, interessant. Nou,
1: dat zouden we ook...
2: gaan we ook maar eens meenemen in de voorstelling.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook altijd heel bijzonder. Want de mensen moeten wel meekrijgen natuurlijk waar het over gaat.
2: Ja.
0: En dat gevoel, misschien ga je wel meer met je gevoel luisteren als je het niet helemaal kan verstaan.
2: Ik denk dat dat waar is.
0: Ja.
2: Dan let je net iets minder op de tekst en dan ga je veel meer in de muziek.
0: Mm-hmm.
2: En dan heb je misschien wel een andere ervaring.
0: Ja.
2: Maar daarom maken we vaak een mix. We beginnen vaak dan in het Frans.
0: Ja.
2: En dan ergens na bijvoorbeeld een mooie solo van de accordeon. Mm. Dan switchen we toch nog even naar de Nederlandse tekst. Zodat mensen dat toch nog even meekrijgen, twee coupletten en een refrein.
0: Ja. Hou jij daar rekening mee, Maurits? Als je een lied componeert, dat het misschien ook wel in het Frans gezongen moet worden?
1: Nee. Nee, daar hebben we geen rekening mee gehouden.
0: Oh.
1: Nee, en daarom was ik ook gewoon echt wel verbaasd hoe knap het vertaald is. Ontzettend blij mee dat ze dat zo goed gedaan heeft.
0: Ja. We gaan luisteren naar een lied van jullie, dat heet Houd Moed. Dat heb ik ook in verschillende andere uitvoeringen. Er zijn ook andere artiesten die dit nummer voor jullie zingen. Dat is wel leuk, ja. En de Franse uitvoering. Ja, jullie, ik ga zo zeggen wie.
1: Okay.
0: Schiet me even niet te binnen, namelijk. Maar ik ben ook de jongste niet meer. Maar straks heb ik het gevonden. En we gaan luisteren naar de Franse uitvoering van Houd Moed. Dus in het Frans vertaald met de titel Courage. Is de inhoud echt helemaal hetzelfde? Is de strekking hetzelfde gebleven, Britta?
1: Ja,
0: Ja,
2: de strekking is zeker hetzelfde gebleven. Alleen ja, er zitten natuurlijk net wat andere woorden in. Ook als je het vertaalt weer naar het Nederlands, haar Franse tekst. Bijvoorbeeld, durf het leven onder ogen te zien. Ondanks de tranen, de angst, de verveling, moed. Want alles is nog niet voorbij.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is een vertaling van wat Emmanuel dus voor ons heeft gemaakt.
0: Ja.
2: Dat is weer net iets anders dan hoe wij het hebben geschreven, maar net zo mooi.
0: De essentie blijft hetzelfde.
2: Ja.
0: We gaan er naar luisteren. Courage.

0: Dat was Courage van Britta Maria en Maurits Fonsen. En dat liedje kun je dus zeker horen in een theatertour die ze binnenkort gaan beginnen. Met de titel C'est ma vie, het is mijn leven. Nou, over dat leven gesproken. Hoe ziet jullie leven er normaal gesproken uit op zondagochtend, Maurits?
1: Nou, dan slapen we misschien uit van het optreden van de zaterdagavond.
0: Oh ja.
1: En misschien gaat onze zoon dan naar de bakker voor wat verse croissants.
0: Oh, dat zou fijn zijn.
1: En dan doen we nog een koffie verkeerd.
0: Oké.
1: Café crème.
0: Ja.
1: En zo worden we langzaam wakker. Maar waarschijnlijk zijn we heel wakker en moet het ontbijt ingekort worden. Want dan moeten we weer op weg naar het volgende optreden op zondagmiddag.
2: Ja, dat is vaak het geval hoor. Ja, dat we een matinee doen op zondag.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk ook een heel mooi moment, vind ik, in de week om iets te doen in het theater.
0: Ja.
2: Er komen dan veel mensen die daar heel erg naar uitkijken. En dan, kijk, je ging op zondag heel vaak naar de kerk.
0: Ja.
2: En nu gaan mensen naar een mooie voorstelling, naar een concert. En dan maak je samen toch iets heel moois mee. En dat voel ik zelf op de zondag altijd nog extra.
0: Ja, ik heb het idee dat die zondagmiddag, zondagmatinees, dat het aantal daarvan enorm groeiende is. Hebben jullie die indruk ook?
2: Ja.
1: Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met de fans en hoe oud ze zijn.
0: Zeker.
1: We horen gewoon heel vaak dat mensen niet meer s'avonds weg willen.
0: Ja.
1: En dus is de zondagmiddag, maar ook wat mij betreft een dinsdagmiddag.
0: Ja, die dinsdagmiddag, ook, dinsdagmiddag concerten hoor je ook vaak.
2: Ja, ja. Is ook heel erg leuk om te doen. Zit altijd helemaal nokvol.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, programmeurs, als jullie luisteren, boek ons op de dinsdagmiddag. Ja. Dan is het geheid een succes.
0: Ja, daar kun je wel van uitgaan. En de zondagmiddag blijft ook altijd goed. Ja, ik vind de zondagmiddag ook altijd wel lekker.
1: Meestal
0: weet je niet zo goed wat je moet doen. En dan denk je, nou, pak even een concertje mee.
1: Ja.
0: Dat is altijd wel wat.
2: Zeker.
0: We gaan het hebben over jullie tour. Jullie hebben een afwisselende tour, C'est ma vie. Welke Franse artiesten, ik heb er natuurlijk in het eerste uur al een aantal genoemd, komen er bijvoorbeeld allemaal voorbij in jullie programma?
2: Yves Dutheil.
1: Adamo.
2: Adamo.
0: Ah ja, met zijn Belg.
2: Ja, dat is helemaal waar.
1: Als we zo gaan beginnen, dan blijft er niemand meer over.
2: Nee, precies.
0: Jacques Brel mag ook niet meer.
2: Nee, precies. Barbara Pravi heeft ook Servische roots, volgens mij.
1: Aznavour.
2: Ja, Armeens. Dus ja, het zijn juist allemaal mensen die over de hele wereld komen. Die allemaal naar Frankrijk zijn gegaan. Nou ja, Adamo is dan natuurlijk niet naar Frankrijk gegaan, maar is een Italiaan van oorsprong. Hè? Ja. En zijn vader was volgens mij een mijnwerker. Ja. En uiteindelijk is hij natuurlijk een hele grote geworden. Wij doen twee chansons van hem. En doen ook het bijzondere chanson Inshallah van hem.
0: Oh.
2: Wat hij heeft geschreven over de oorlog die zich afspeelt in Israël.
0: Oh, oké. Okay. Dat is vrij recent dus.
2: Nou, hij heeft dat lied al geschreven in de jaren 60.
0: Oh.
2: Na de Zesdaagse Oorlog.
0: Aha.
2: En toen was het ook een beetje een moeilijk lied in die zin dat heel veel mensen dachten dat het pro-Israëlisch was, maar dat is het helemaal niet. Hij heeft juist een lied willen schrijven dat beide kanten belicht.
0: Mm-hmm.
2: En het drama wil bezingen.
0: Ja, hij leeft nog wel, hè?
2: Ja, en hij geeft concerten.
0: Echt, nog steeds?
2: Ja, hij is 80 plus en hij geeft nog concerten.
0: Ja.
2: Dat doet hij, vind ik fantastisch.
0: Ja, heel apart, ja. Een van jullie favoriete zangers zit er ongetwijfeld ook tussen, Serge Gainsbourg.
2: Je
0: gaat hem dan niet teleurstellen.
2: Dat wordt misschien deze keer.
1: Hij heeft er altijd in gezeten in elk programma.
2: Ja, maar het zou zomaar kunnen dat het deze keer een keer niet zo is. Ja,
0: maar misschien in de toegeeft. Of op verzoek.
1: Misschien. En ja, we zijn zo gek van Gainsbourg. Het is zo'n eigen idioom.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook een van de mooiste programma's die we gemaakt hebben. Denk ik, Serge Gainsbourg Forever. 2015, 2016. Dus ja, hij is altijd aanwezig en wie weet.
2: Nou ja, we weten eigenlijk al wat de toegift is, Jos. Dat wordt namelijk, denken we, kijk, we zijn nog aan het bouwen. Hè? Morgen gaan we bijvoorbeeld weer repeteren.
0: Ja.
2: Maar denken we bijvoorbeeld de Franse vertaling van We zullen doorgaan. En dat heet Restons ensemble.
0: Okay.
2: Dus dan komt Ramses Shaffy erin, maar dan met de Franse vertaling.
0: Oh, dat lijkt me ook heel bijzonder.
2: Ja, en die heeft hij zelf gemaakt, Ramses.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Ja, hij heeft natuurlijk ook Franse roots voor een deel.
2: Ja,
0: ja. Ja. Jeetje. Dus het is een zeer gevarieerd programma. We slaan Gainsbourg even over. Wat is voor jullie zelf, zeg maar, als je zou moeten kiezen uit die enorme rij Franse artiesten die jullie de revue laten passeren, jullie grootste held of heldin?
2: Ja, dat voor mij is dat dan toch Aznavour. Omdat hij zoveel moois heeft geschreven over allerlei soorten onderwerpen. Mm-hmm. Dat hij ook een geëngageerd persoon was. Hij heeft natuurlijk dat eerste lied geschreven over een homoseksuele man, waarin hij niet bespot wordt, de homoseksuele man, maar een mens is. Dat vind ik toch nog steeds een heel, heel bijzonder iets. Aznavour is voor mij toch wel echt een hele, hele grote.
0: En voor jou, Maurits, stelde. Ja,
1: ja, ik wou eigenlijk ook zeggen, Charles Aznavour. Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer Non-Générien Oublié zag, live.
0: Ja.
1: En dat was echt zo'n, dat kwam echt in, sloeg in als een bom bij mij.
0: Ja.
1: Dus ja, ik ga ook voor Aznavour.
0: Ook voor Aznavour, goed. Ja. Nou, ik denk dat de meeste mensen thuis dat ook wel zullen doen. Ik denk dat Aznavour toch wel de grootste naam is op het gebied van Franstalige muziek in Nederland. We hebben nog een aantal nummers voor jullie staan. Mogen jullie een keuze maken?
1: Oké.
0: Ik heb bijvoorbeeld nog Comment te dire adieu. Mm-hmm. Van jullie zelf, maar ook van Serge Gainsbourg. We
2: Zeker.
0: Hebben ook nog L'eau à la bouche.
2: Ook leuk.
0: Ook leuk.
2: Gainsbourg.
0: Ook van Gainsbourg. La Javanese, ook al van Gainsbourg.
2: Ja.
0: En even kijken. Volgens mij hebben we ook nog ergens een liedje staan van jullie. Dat was een speciaal project van jou, Britta.
2: Margot ton vatan.
0: Ja, precies.
2: Ja, die. Is ook een heel erg leuk liedje. Ja. Ja. Nou, Jos, kies jij.
0: Ja, ik heb die laatste, moet ik even zoeken.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, omdat jullie geen Gainsbourg doen in jullie programma, doe ik hem. Dus we gaan gewoon naar Serge Gainsbourg met Je suis venu te dire que je m'en vais.
3: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer.

0: Ja, en als je denkt, wie huilt haar zo? Dat was Jane Birkin op de achtergrond. Fantastisch. Ze kan niet alleen kreunen, ze kan ook huilen. Maar ze kan ook trouwens heel mooi zingen. Ze heeft heel veel goede liedjes ook solo gezongen. Dit was dus Serge Gainsbourg. Maar we gaan het verder hebben over Britta Maria en Maurits Fonsen. Jullie gaan op tournee met die mooie show C'est ma vie. Waar kunnen we jullie zien de komende tijd?
1: Ja, we zijn op allerlei plekken in Noord-Holland. We beginnen bijvoorbeeld in het Verhalenhuis in Haarlem. Dan gaan we naar de Ruïnekerk in Bergen. De Bonifatiuskerk in Medeblik. Brinkhuis in Laren. Nou, noem maar op. We zijn op allerlei plekken.
0: In Noord-Holland te zien, ja, ja. Zowel 's avonds als 's middags. Ja. En als mensen liever even naar de website gaan om rustig een datum uit te pikken, waar moeten ze dan heen?
1: Naar brittamaria.nl.
0: Daar ben jij. Zeker. Ja, heel goed. En Maurits, behalve jullie tour C'est ma vie, treed jij nog ook op met een programma helemaal in het teken van Billy Joel.
2: Ja.
0: Of Billy Joel, ik weet nooit hoe je dat moet uitspreken.
2: Joel. Duitse opa.
0: Duitse opa. Ja. Oh ja. Oh, nou kijk, het is ook duidelijk. Ja. Waar sta jij allemaal? Want kunnen we ook naar jouw programma komen natuurlijk.
2: Ja, ik kom ook regelmatig in Noord-Holland. Ik sta op 10 oktober in De Rijp. Mm-hmm. Ik sta 15 november in Wieringenwerf. En op 22 november... in het kerkje van Oosterleek.
0: Oh, kijk.
2: Mijn tribute aan Billy Joel.
0: Oh, ja. Jullie hebben wel allemaal mooie locaties waar je optreedt, moet ik zeggen.
1: Dank je.
0: Kies je die zelf uit? Of zijn
1: voor een
0: die...
1: deel.
0: Voor een deel, ja.
1: Ja, dus we hebben een impresariaat. George Visser, die doet zeg maar de kleine zalen van de gerenommeerde schouwburgen.
0: Ja.
1: En wij kijken naar cultuurhuizen, kerkjes. En die gaan we zelf aanschrijven. En vaak zijn dat plekken waar we al eerder hebben opgetreden. En daar kom je dan na 2 of 3 jaar weer eens terug. En zo maak je weer een nieuw rondje Nederland.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk dat jullie er waren. Ik denk dat jullie een hele succesvolle tour gaan doen. Hebben jullie nog een artiest waarvan je zegt van nou, daar zouden we later nog wel eens een mooi tribute aan willen brengen?
1: Oeh.
0: Behalve Charles als naar voren en Serge Gainsbourg.
1: Hebben we gedaan natuurlijk. Ja. Lisbeth List hebben we natuurlijk gedaan. Dat spelen we ook nog dit jaar. Nou, daar moet ik echt nog even heel erg goed op kouwen. Wie dat gaat worden. Of heb jij een idee, Maurits?
2: Ja, nou ja, onze liefde is ontstaan naar aanleiding dat Britt aan mij vroeg, heb je zin om een tribute te doen aan Jacques Brel?
1: Ah, waar, ja.
2: Ja, Jacques Brel, ja, daar begin je niet zomaar aan natuurlijk.
1: Nee, maar dat staat nog wel op het lijstje. 20 jaar geleden ontmoeten we elkaar in een café in Amsterdam. En ik zei tegen Maurits, heb jij misschien zin om met mij een ode te brengen aan Jacques Brel? En nou ja, hier zitten we.
0: Nou, zo zie je maar weer. Uit die liefde is heel veel voortgekomen. Onder andere dus ook nu, na 20 jaar, het programma C'est ma vie. Britta Maria en Maurits Fonsen, dank jullie wel. We gaan naar het vergeetmeliedje.
3: NH.
4: Tekst en uitleg.
3: Het vergeetmeliedje.
5: Vergeetmeliedje.
0: Ja, het vergeetmeliedje van deze week, dat is wel weer een bijzonder, van dit tweede uur is wel een bijzonder vergeetmeliedje. Want ik heb dus een brief gekregen. Ja, je zult het niet geloven, maar er zijn nog mensen die brieven schrijven. Het enige is, die brief die zit dus in mijn tas. Ik ga even naar Maurits vragen. Maurits, daar staat mijn tas. En daar zit die brief in. En ik vind hem zo leuk dat ik er even een stukje uit wil voorlezen. Want ja. Ja, die tas, ja. Want het is niet. Het is namelijk zo dat je krijgt niet dagelijks een brief. En kijk echt, er staat ook op Jos Hermans en Radio. Dat soort dingen allemaal meer. Schravenlandseweg 80, daar staat de rest. Dus als je mij ook een brief wil sturen, kan dat. Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum. Daar zitten we momenteel. Het is hartstikke druk hier, want het is Open Monumentendag. Dus af en toe komt er een groep bezoekers langs. Dat vinden we alleen maar leuk. Ik ga even voorlezen. Hallo Jos, ik heb je al eens geschreven over Hildegard Kneef. Dat klopt, dat vind ik heel leuk. En die heb ik een paar keer gedraaid. Dat klopt ook. Maar nu vraag ik een vergeetmeliedje. En wel van Connie van de Bos.
1: Mm.
0: Hij was pas 18. En dat is een vertaling van een chanson van Charles Aznavour.
1: Ah.
0: Het is een gedurfd liedje. Wat je in deze tutterige tijd niet zo snel zult horen. Trouwens, jij draait nog wel eens iets van Connie. Klopt. Verder nooit iemand. Haha, kijk, zo zie je maar. Daarvoor moet je dus bij ons zijn. Nou, die brief gaat nog wel even door. En ik vind het hartstikke leuk, deze brief. En daarom gaan we ook draaien. Het was even zoeken. Het is inderdaad een vertaling. Het heet in het Nederlands. Dus hij was pas 18. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo dadelijk. En deze brief, en daar bedank ik hem hartelijk voor, was van Johan Gertner. Dankjewel, Johan. Hier is hij. Hij was pas 18, van Connie van der Bos.

Ja, speciaal voor Johan dus. Conny van der Bos met hij was pas 18. En de laatste twee regels die doen er natuurlijk toe. En die Nederlandse tekst, dat hebben we even opgezocht. Die was van Lodewijk Post. Dan gaan we alweer naar het einde van dit programma. En dat betekent dat je straks na 12 kunt luisteren naar Ron Kas met Adres Onbekend. En daar zitten een paar mooie speurtochten tussen, kan ik wel zeggen. Dus ik zou zeker blijven luisteren. William van der Locht die doet de hele zondagmiddag tussen 2 en 5... met allemaal muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dan is er natuurlijk gewoon tussen 5 en 7 en NH-sport. En daarin hoor je alles op regionaal sportgebied. En daarna hebben we altijd de muziekmix. Hè. Die gaat de hele nacht door. Dus wat dat betreft zit je altijd goed. En dan kan ik je ook vast vertellen wie er volgende week de gast is. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is dus Lakshmi, de zangeres. Die heeft een nieuw album uit. En daar komt ze uitgebreid over vertellen. En dan gaan we ook verschillende nummers van laten horen. En ik zal je volgende week ook vertellen hoe het was in België. Want ik ga dus naar Sint-Nicolaas. Dat heb ik verteld. De presentatie van dat fantastisch dikke, zware boek. Het Groot Vlaams Liedboek van Peter Voskuil. En daar gaan we volgende week ook wel een paar nummers vast ter opwarming van draaien. Want die is dan weer op de 27e hier te gast in tekst en uitleg. Kortom, je kunt je vingers erbij aflikken bij wat er allemaal voorbij komt hier in tekst en uitleg. Ik bedank nu Britta Maria en Maurits Fonsen. En ik wens je tot slot nog een hele gezellige zondagmiddag.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
12: Ik ben flexibel.
11: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
12: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
11: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
14: Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Ik ben Femiek en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
19: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
20: Ik ben Ronald Boer, ik kom uit het prachtige Oudorp.
21: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: 12 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto botste. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
24: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
25: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
29: Iedere zondag
30: het beste uit 60, 70 en 80.
29: De muziekmiddag.
31: Met Lilian van der Locht.
29: 1967.
31: 1978.
29: 1984.
31: 1969.
29: 1979.

0: van 2 tot 5 bij NH.
1: Wie staat daar dan voor de deur?
0: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
0: of wordt het B?
1: Wat gebeurt er?
0: Rondje van het huis.
1: Ja.
0: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
0: NH.
2: Adres onbekend.
0: Met Roel Kas.
2: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen.

0: adres onbekend.
1: Een hele goede middag. En dankjewel. Adres onbekend werkt al 15 jaar samen met de beste regionale omroepen. En RTV Drenthe hoort daar al vanaf het begin bij. Vanaf het eerste uur is het onze rots in het hele noorden. Zij zijn daar al langer, in hun woorden, in de ban van de ring. En wij zijn dat sinds een week.
2: Vorige week.
1: Reinoud Polé kwam ermee. Hij repareert bedrijfswasmachines in Emmen.
3: En tussen de vezels zat deze gouden ring.
1: Gouden ring?
3: Ja.
1: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
3: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland.
1: Het is in feite een samensmelting. Het zijn twee ringen aan één, met aan de binnenkant de inscriptie Anneke en Sebo, 5 april 1969. Toen we dat voorlazen, sprong een vrouw op. Zij heet Anneke Goren.
4: Ik heb in een ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. Ik moest mijn ringen afdoen. En na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gewreven. En die ring die was te ruim geworden.
1: Ja, wat een gedoe, hè. Die ring verdween dus in haar washand. De ring van haar en van haar in 2022 overleden man Sebo.
4: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij een ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
4: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Ja, alleen, zoekbrigade Anne, er was een complicatie. Het wasmachinebedrijf denkt dat de ring al veel langer dan 6 weken, dat zij het kwijt is, mogelijk al jaren bij hen ligt.
5: Ja, dat was gek, hè? Maar een week later is er toch nieuws en blijkt het toch een misverstand. Er waren 2 soortgelijke ringen gevonden daar en deze ring, die blijkt inderdaad pas 1 week of 6 geleden gevonden te zijn. Tussen de washandjes ook nog eens. Dus alles klopt. Dit moet Anneke's ring zijn.
1: Goh, zeg. Nou, wij gaan eens kijken in Siddeburen, dat is Groningen. Daar woont Anneke en daar staat voor de deur, als het goed is, verslaggever Josien Feitsma van RTV Drenthe. Josien?
6: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sta je daar met ring?
6: Ik sta daar samen met Reinoud Polé. En dus ook met ring. En we staan eigenlijk al in de lobby. We zijn al een beetje binnengesneakt. En we hebben ons laten vertellen dat mevrouw Goree ook thuis is vandaag. Dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Ja, moeten we wel hopen. Dus je gaat nu aanbellen?
6: Wij gaan eens kijken of ze de deur voor ons open doet.
1: Wordt nog spannend.
6: En of ze dit ook verwacht natuurlijk. Want ja.
1: Nou,
6: ze weet natuurlijk dat ze iets kwijt is, maar ja, weet ze ook dat het gevonden is.
1: Ja, misschien denkt ze wel, ik ga snel mijn haar nog even goed doen, want er zat een camera van RTV Drenthe op de stoep met een Josien.
6: Nou, misschien heeft ze ons inderdaad al gezien. We gaan eens kijken.
1: Oké.
6: Okay. Misschien zit ze binnen wel mee te luisteren.
1: Ja. Nou, Anneke, naar de deur dan. Zo snel als je kan. Gebeurt daar wat?
6: Nou, is de bel aan de buitenkant van het gebouw. Nu sta ik echt voor haar deur. Ja, de deur wordt open gedaan. Ja, geen probleem, mevrouw, dat u er even wat langer voor nodig had. We hebben alle tijd. Want mevrouw Goreen, mevrouw Goren, u miste iets, hè?
7: Ja, ik miste mijn gouden ring. Samen met die van mijn man.
6: Ja, en u dacht na de oproep op de radio dat hij gevonden was.
7: Via Facebook kwam ik erachter dat jullie het gemeld hadden. En daar heb ik contact mee opgenomen. Zodoende het balletje gaan rollen.
1: Ja, min of meer.
6: Nou heb ik iemand meegenomen vandaag. Dit is Reinoud Polé uit Emmen. Kom maar binnen, Reinoud. Want Reinoud is helemaal op de racefiets.
7: Ja, ga maar even in de kamer.
6: Ja, we lopen met u mee. We lopen wel even met u mee de kamer in, dat is geen probleem. Want Reinoud is op zijn racefiets vandaag meegekomen. En dat is niet zonder toeval, want daar zit een hele boodschap achter. Want Reinoud, wat heb je bij je?
7: Nou, ik had gehoord dat hij een washandje kwijt was. Dus ik denk, ik geef. Hij is inmiddels dus schoon. Oké. Okay. En als hij er eens in kijkt, misschien zit hij dan al goed.
6: Ja, dus in een washandje verpakt. Heeft hij dat meegenomen op de fiets?
7: Ja, dat is hem. Heel mooi, ja, dat is ze.
6: Oh, en hij past ook weer.
7: Natuurlijk, even van mij.
6: Ja, maar hij was een tijdje te groot natuurlijk.
7: Hij is nog te groot, zie je wel. Maar ik heb de maat ook nog doorgegeven aan jullie.
1: Ja, dat klopt.
7: Het kwartje is gevallen. Hartstikke bedankt.
0: Ja. Heel blij dat je terug is.
7: Nou, maar hoe kwam jij erbij dat er een jaar geleden was?
0: Wij hebben een ring uit een pomp gehaald. Dat is ook een dubbele ring.
7: Ja.
0: En die hebben wij zijn toen op zoek geweest naar van wie is die ring. En we konden niemand vinden. En vervolgens is hier een bakje gelegd met spullen die niet geclaimd zijn. Ik heb vakantie gehad. Ik kwam terug van mijn vakantie. En ik denk, hey, die ring die ligt daar nog.
7: Ja,
0: moeten we toch wel die terugkomt.
7: Ja.
0: Oproep geplaatst via RTV Drenthe. Vervolgens via Battle 5.
7: Ja.
0: En toen bij Adres Onbekend. En toen zei hij van, hey, ik ben hem 6 weken geleden kwijtgeraakt.
7: Ja,
0: dus wij denken van, nou, dat kan helemaal niet.
7: Nee.
0: Als iemand verzint zoiets niet. Dus ik denk van, ja, ik kan ook niet zeggen, hij is niet van u. Misschien wel volgt, maar...
6: Ja, maar alle omschrijvingen klopten natuurlijk verder. De naam, de datum, het ontwerp. Ja.
1: We hebben hier wel een goudsmit die zegt, dat gaatje van dat diamantje, dat moeten we nog wel zien te ontcijferen. Jullie praten daardoor. We weten, Anneke, jij hebt een hele moeilijke tijd gehad. Dus die ring is voor jou heel belangrijk in deze. We kunnen op RTV Drenthe dit allemaal terug gaan zien. En ook op onze social media. Maar Anneke, ontzettend gefeliciteerd. Ja.

0: Sting, die is terecht. My ever-changing mood, daarna van de Style Council. Er is nog een mooie versie van, met alleen Paul Weller op piano.
1: Haast is geboden. Pas geleden stond er een zoon van mijn overleden man voor de deur. Peter Hogerheide. Ik had deze stiefzoon nog nooit eerder gezien, terwijl die al 60 zal zijn. Het ontroerende is dat hij elk jaar samen met zijn vrouw naar Scharendijken blijkt te komen om zijn vaders graf te bezoeken. Peter ging weer en ik heb zijn gegevens niet, maar ik moet hem nog eens spreken.
0: We gaan naar Ann Hogerheide in Scharendijken. Haast is geboden. Ann, wat is er aan de hand?
2: Nou, Peter is geweest, zoals jullie dus nu weten. Maar we zijn vergeten dus telefoonnummers uit te wisselen of wat dan ook. Het was vrij kort, de ontmoeting, want hij had last van zijn rug. Maar ja, ik vind het toch erg, want een paar dagen later krijg ik van de gemeente een brief waarin stond dat het graf geruimd zou worden en hij wil daar graag een andere steen op zetten of wat dan ook.
0: Maar dat is toch stom toevallig?
2: Ja, dat is heel toevallig, ja.
0: Dus Peter klopt bij jou aan en zegt: ik wil mijn vaders graf mooier maken, opsieren. En de gemeente zegt: wij willen het graf ruimen. Dat is wat er gebeurd is.
2: Ja, en dat was los van elkaar. Dus. En ik probeer vragen op een camping, vragen bij de gemeente. Nou, die mogen dat niet doen. Nou, bij de politie hoef je helemaal niks te vragen, want die doen dan sowieso niks.
0: Nee, je moet een adres onbekend, dat is duidelijk. En, ja, kan je dat graf ruimen dan niet tegenhouden?
2: Nee.
0: Oh. En Peter klopte bij jou aan en hij is een zoon van jouw 15 jaar geleden overleden man.
2: Ja, klopt.
0: Kende jij Peter al?
2: Nee, ik had hem nog nooit gezien. We waren wel in de buurt geweest, maar hij wou toen de tijd geen contact.
0: En stond hij ineens op je erf?
2: Hij stond ineens naast mijn tuin. En ik was daar met iemand bezig. En hij zei: is een meneer, wat kan ik voor u doen? Hij was een beetje timide. Hij zei: mijn vader heeft hier gewoond. Oké, wie ben je dan? Ja, ik ben Peter. Ja, Peter wie? Wat? Hoe?
0: Ja.
2: Nou, ik ben Peter Hogerheide. Ik zei: nou, kom op, dan gaan we naar binnen, want dan gaan we buiten niet over staan praten.
0: Nee.
2: Dus we hebben binnen gezellig even gesproken. Ik kreeg nog een warme knuffel van hem toen hij wegging. Dus ja, hij zou nog wel eens terugkomen, maar je weet nooit wanneer.
0: Ja.
2: En dan komen ze met dat bericht: we gaan het graf ruimen. Ja, hallo.
0: Ja, dan valt alles in één keer tegelijk.
2: Ja, dan heb je gelijk de bingo, hè?
0: Ja, maar ja, hij belde dus na al die jaren bij jou aan, terwijl hij dus al jaren achter elkaar bij jou in de buurt het graf van jouw man van zijn vader bezoekt.
2: Ja.
0: Had hij daarvoor nooit de moed om bij je aan te bellen, denk je?
2: Schijnbaar. Hij durfde dat, geloof ik, niet.
0: En hoe was dat voor jou en voor hem om elkaar te zien?
2: Nou, het was even schakelen, want toen hij zei: mijn vader heeft hier gewoond, ja, dan gaat er een belletje rinkelen. En dan denk je: ja, dat kan jij wel zeggen, maar wie ben jij dan wel?
0: Ja, dat snap ik. Ja. En toen hij eenmaal bij jou aan de thee zat, kwamen toen de gesprekken wel los?
2: De gesprekken kwamen gelijk los en ik moet eerlijk zeggen, achteraf gezien geloof ik niet eens dat ik koffie of thee heb gezet.
0: Dus die heeft hij nog te goed?
2: Ja, dat heeft hij zeker te goed, ja.
0: En was het emotioneel voor hem? Want hij zag toch de vrouw van zijn vader.
2: Ja, het was heel emotioneel voor hem en hij vroeg of hij ook op zijn vader leek. Nee, jongen, dat niet.
0: Nee?
2: Maar hij begon te huilen en dat deed zijn vader ook vaak.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Dus daarin leken ze dan weer wel op elkaar.
2: Heb ik toch nog iets van mijn vader. En heeft maar één foto van zijn vader. Zei: nou jongen, als je er weer bent, kom maar langs. We pakken de albums. En ik heb ook nog video's. Dus als die het nog doen tenminste.
0: Ja, dat weet je niet. Nou ja, er is dus van alles. Alleen hij is er niet. Peter Hogerheide uit 1966. Jij was vorige maand nog in Scharendijk. Waar ben je? Kom erbij.

0: Don't Come Easy. Ringo Starr, George Harrison, produceerde het en schreef mee aan dit kleine meesterwerkje. Vader Jan overleed 15 jaar geleden. Zijn zoon Peter Hogerheide stond nu pas op de stoep bij vaders vrouw Anna al die jaren om vaders graf in Scharendijken op te tuigen. En we moeten hem vinden, al was het maar om te vertellen dat het graf op de nominatie staat om te worden geruimd. Hoe krijg je dat bij elkaar in één weekend? Anna Hogerheide, is dat het enige wat je wil? Of wil je hem toch vooral nog een keertje zien?
1: Ja, ik wil hem ook graag zien, hoor. Eerst van harte welkom.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel nuchter in. En hij wil natuurlijk ook wat meer foto's. En hij is van harte welkom.
0: Ja, je moet hem wel hebben, want hoe vaak komt hij naar Scharendijken normaal gesproken? 1 keer per jaar, zei je toch?
1: Ja, en zij zei misschien 1 keer, 2 keer per jaar, ja.
0: Dat is niet vaak. En iedereen om me heen zegt natuurlijk, je kunt natuurlijk ook gewoon de grafrechten alsnog betalen. Want daarmee rek je het.
1: Ja, mooi luisteren, dat kan ik niet oprekken, dus... Daar zou hij wel wat aan moeten doen.
0: Ja, dan moeten we hem wel eerst vinden. Wat is het dat je hem nooit eerder hebt gezien in al die jaren?
1: Ja, hij wilde geen contact in die tijd. Tenminste, dat zei ik tegen hem. Hij zei, weet ik nergens van.
0: Is hij wel op de uitvaart van zijn eigen vader geweest?
1: Nee.
0: Over uitvaarten gesproken? Ook
1: nee.
0: Niet. Dus er is daar wel wat gebeurd in de familie?
1: Ja, daar is heel wat gebeurd in die familie.
0: Heeft hij broers en zussen?
1: Hij heeft 2 broers. De een is Martin, die woont in Koten. En John, dat is zijn jongste broer. En die woont, denk ik, nog in een wijk bij Duurstede.
0: Oké, en die heb je ook geprobeerd te benaderen?
1: Nee, ik niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, dat is toen een beetje fout gegaan. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, over de radio.
0: Hoeft ook niet.
1: Nee, dat...
0: Maar dat geeft misschien ook aan dat als we Martin en John Hogerheide vinden, we nog niet per se Peter gevonden hebben.
1: Nou, een kennisje van me heeft gisteren gekeken op Facebook.
0: Ja.
1: En die heeft een foto gezien van Peter. Oh. Die heeft me gestuurd, maar daar lijkt hij totaal niet op. Zoals ik hem ontmoet heb.
0: Nee, we moeten wel de goeie hebben. We zoeken Peter Hogerheide. Je liet wijk bij Duurstede vallen. Weet je wat voor werk die deed?
1: Hij deed vroeger in die hoogspanningskabels, wat ik gehoord heb. Hè?
0: 0800 30 30 300. Komen we weer uit bij de zoekbrigade, bij onze Anne Groenman.
2: Ja, en we leven allemaal met je mee. Duimen samen dat jouw boodschap Peter Hogerheide vandaag bereikt. En daar zijn niet alleen onze vaste luisteraars bij betrokken, maar ook mensen uit jouw directe omgeving, Anne. Hoor maar.
3: Anne is mijn buurvrouw. Oh. En al 37 jaar of zo.
2: Oh ja.
3: En als er wat is, dan komt ze altijd eventjes de verhaal doen. En dat.
2: Ja. En had ze u ook al verteld over dit hele verhaal?
3: Ja. Ze was aan de deur geweest en toen had ze heel het verhaal verteld. Dus toen stond ik eigenlijk een beetje van, oké. Ik wist niet dat de buurman ook nog een kinderen had gehad.
2: Nee, nu komen de verhalen natuurlijk wel boven. Dit is jouw buurvrouw Marlies, je herkent haar stem vast.
1: Ja.
2: Wel fijn hoor, zo'n lieve buurvrouw.
1: En ja, is het ook.
2: En het mooie is, Marlies heeft misschien ook nog een ingang om jouw zoektocht verder te verspreiden.
3: Ja, ik ben vrijwilliger en ik werk bij de omroep Schouwen-Duiveland. Dus ik zei van, god, misschien kunnen we je verhaal

0: als het bij onbekend is geweest, ook wel delen via de socials van Omroep Schouwen-Duiveland.
1: Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Hoe meer mensen te horen krijgen, hoe groter de kans dat we het oplossen.
0: Ja, en ik zei tegen haar ook, van wie weet is er iemand in de supermarkt die zegt, oh, maar die man die staat bij mij op de camping.
1: Ja, precies.
0: Misschien door iemand die het bericht leest, die hier van het eiland komt en zegt, oh, maar die man die heb ik al een paar keer gezien of zoiets.
1: Ja, ik vind het een heel goed idee. Mooie samenwerking zo. Laten we hopen dat op wat voor manier dan ook de boodschap Peter vandaag bereikt. Moeten we misschien nog altijd naar Wijk bij Duurstede? Ik weet het nog niet. We verzamelen alle reacties op 0800 30 30 300 of mailen mag.

0: I Knew You, Taylor Swift uit de animatiefilm Toy Story nummer 5.
1: Word ik gezocht?
0: Hoe zou het zijn met John van Doesburg, die vorige week nog met zijn been in het gips zat, terwijl hij dacht aan Connie van Meel, liefde van vroeger, die hem ineens belde, terwijl hij zijn zieke vrouwverzorger, die ook nog eens achterdochtig meeluisterde. Hij wilde best terugbellen, maar Connie's nummer was niet opgeslagen.
2: En 3 jaar na Connie's telefoontje kwam de hulp van alle kanten. De naam van Meel viel in de straten van Terweijde. En Connie is weer terecht en ze wilde graag zelf contact gaan leggen met Johan.
3: Nou, in de avond ben ik door Connie gebeld. En ja, daar was ik heel gelukkig mee. Het was een goed gesprek. We hebben even teruggekeken naar het verleden. En ja, zodra het gips van mijn been af is en ik weer normaal mobiel ben, dan zullen we elkaar gaan ontmoeten.
0: Mooi. Nou, deze man moeten we ook eens uitnodigen. Ton in Canada, want wat een verhalen. Hij is nu zelf 60 jaar weg en hij mist jou al 40 jaar. Henny Zok. Als kinderen waren jullie al vrienden in Amsterdam, in de Watergraafsmeer. Jullie gingen samen skiën met kerst. En uiteindelijk ben jij thuisgekomen met Tons oude liefde.
2: Ja, zelfs de liefde is dus doorgegeven aan Henny Zok. En dat schrijf je Z-O-C-K. Bijzondere naam. Hij groeide op rond de Eerlichtstraat in Amsterdam. Hij chauffeurde agenten. En thuis stak hij zijn aandacht in modeltreinen. Hij verhuisde met zijn vrouw en 2 kinderen naar Flevoland. En zoeker Ton die vierde een paar jaar terug zelf vakantie in Zeewolde. Daar woont geen Zok.
0: Dit is ook wat. Een relatie die ontstond in de aula tijdens het MAVO-eindexamen Engels. Harry raakte daar in Hoge Zand eindelijk in gesprek met jou. Greetje Westerdiep, jij werd zijn eerste liefde een jaar lang. En voor hem is dat nog altijd van grote betekenis, want hij kreeg van thuis zo weinig ruimte. Kreeg hij nog maar eens lucht van jou.
4: Wat ik mij met name herinner van Greetje is dat zij altijd een heel lekker geurtje droeg. Dat heette Soir de Paris. Het zat in een klein paars glazen flesje, wat ik mij kan herinneren. En ja, dat was echt haar lijfgeurtje. Dat had ze altijd op. En ja, als ik eraan denk, ruik ik het nog.
2: Tja, Harry ruikt Greetje Westerdiep nog al sinds eind jaren 70. Toen ze met haar moeder, mevrouw Knip, aan de Stadhouderslaan 80 woonde in Hoge Zand. Na haar eindexamen MAVO op de Aletta Jacobs scholengemeenschap ging ze naar Groningen om directiesecretaresse te worden. Haar beste vriendin was Francis van den Berg en Greetje verhuisde naar Frederiksoord. Of was het toch Fledder?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: wel een dag voor. Een heerlijk druilerige radiodag. Mag het licht uit van de dijk.
1: In maart van dit jaar overleed Chantal Capelle, de Belgische moeder van Tine. Moeder en dochter deelden weinig, zeker over wie de vader van Tine is. Moeder had het wel over een Chinees die in de jaren 70 een restaurant had in Amsterdam, voor wie ze België verlaten had. Maar verder niks. Tine hoopte op een brief, een teken, een naam toen moeder stierf. Op vaderdag was Tine hier, met lege handen.
2: Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden te vondeling gelegd, in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet, maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan twee kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ja, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopte het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet. Hè. Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker, zeker door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70. Hè, dan had je op Belgische scholen, want ja, ik kom uit België eigenlijk. Dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chineesje.
0: En dan zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang, ik ben 1,77 meter.
0: En ze noemt zichzelf de lange Chinees, dochter van een restauranthouder. De horeca speelt ook nu nog een rol in haar leven.
2: De vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Ja, dat is het verhaal. Martine zegt ineens, ik heb wel iets. Een foto?
2: Ja, ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
3: Ja, en daar kwam ook een foto bij uit DNA. En de achternaam Wong. Maar ja, die komt heel veel voor. Wij hielden stil bij een Yukam Wong uit 1933, overleden in 2018. En we vonden een achterneef, Alex Wong, die naar de foto keek.
4: Dat is die rechterman. Dat is die lange.
5: Die lange man. Is dat wel, ja. Kang Wong?
4: Yukam heet dan.
5: Yukam.
3: Ja. Ja, en van het een kwam het ander. Uiteindelijk is van de zomer DNA getest met, ja, toch maar die achterneef Alex, de enige die we hadden. Als hij nou een paar procenten overeenkomt met haar mogelijke vader, Yukam. De uitslag horen we zo van Tine.
6: Ain't no

0: ook weer. Ain't no sunshine, Bill Withers. Onmogelijk. Begin er niet aan. Dat zeggen mensen dan als je een Chinese restauranthouder uit Amsterdam zoekt, jaren 70. Martine geloofde erin. Haar moeder Chantal uit België had iets met hem. Tine, er vielen namen uit DNA. Mogelijke vader Yu Kam Wong. Je hebt getest met deze Alex. Neef, of wat was het, achterneef?
1: Ja, we gaan testen met een achterneef. Want ik had met Alex al 2 jaar contact.
0: Ja.
1: Ik ben ook al een keer met hem uit eten geweest. Hij had gezegd tegen mij, ja, het zal waarschijnlijk een neef, een oom zijn van mij.
0: Uiteindelijk is het dus met hem tot een DNA-test gekomen.
1: Ja, ja, ja, hij heeft toen Emily gesproken, zijn nicht in Duitsland. Die hebben onderling gezegd van, wij willen dat jij, Alex, een test gaat doen. En toen, ik ging kijken na 3 weken. En toen zag ik staan, Alex of Cha Yewon. Is jouw halfbroer.
0: Hè?
1: Ja. Heel bizar.
0: Maar
1: ja,
0: die kende je dus al 2 jaar?
1: Ja, ja.
0: Daar ben je mee uit eten geweest?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En die wijst iemand op de foto aan die zegt, dat kan je vader zijn?
1: Ja, dus kijk. Hij is er zelf van geschrokken. Ik heb rust, want ja, mijn vraag is eigenlijk beantwoord. Hij wil me niet voorstellen. Hij wil het niet aan zijn broer en aan zijn zus vertellen. Dat vindt hij nog moeilijk.
0: Hij heeft het totaal verkeerd ingeschat.
1: Dat denk ik, ja. Ja.
0: Moet hij daaraan winnen, denk je?
1: Zeker. Zeker. Je moet je voorstellen dat je een broer en een zus hebt. En dat ja. Je in één keer krijg je dat nog 1 bij, biologisch. Niet ja. Dat ik zijn echte. Biologisch, dat is natuurlijk. Dat past niet in een. Hoe zeg je dat? In een perfect normaal gezien. En het is iets onverwachts, toch?
0: Ja.
1: Als je krijgt.
0: Want hij dacht dat je een kind was van zijn oom en je bent een kind van zijn vader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En valt dat in te passen? Ben jij dan ergens tussen 2 van hun kinderen geboren? Wat is er gebeurd in het verleden dat jij toch zijn halfzus bent?
1: Alex zegt, ja, ik ben eigenlijk altijd de jongste geweest. Hij zegt, ja, ik dacht altijd dat ik de jongste was. Ik ben ook altijd verwend door mijn vader. En nu ben jij de jongste.
0: Ben jij binnen of buiten een relatie geboren?
1: Dat is ook een, ja, dat weten we niet.
0: Wat brengt het jou vooral? Is dat toch het geluk rust. Dat het opgelost is?
1: Tuurlijk, rust. Ik heb nu een foto waar ik kan zeggen, nou kijk, dit is hem. Ik lijk er ook op.
0: Ja.
1: Want het is niet dat ik het alleen zeg. Er zijn ook heel veel mensen rondom mij die dat zeggen, dat ik erop lijk. Dus, en ik heb rust. Weet je, ik heb hem in mijn telefoon staan. Ik heb hem, het is goed zo. Mm-hmm. Ik zou hem toch nooit meer leren kennen.
0: Nee.
1: Maar het is wel zo dat ik weet, oké, het is meneer Wong geweest. Het is een Chinees. En dat is goed.
0: Weet jij iets van je vader nu?
1: Nee, nog niet. En dat zou ik wel willen weten, om te kijken van hoe was hij als persoon.
0: Maar dat lijkt me zo ingewikkeld, hè? Want jij leert net een neef kennen. En daar heb je mee aan tafel gezeten. En het is nu net alsof je hem beter kende als neef. Of achterneef, ja. Dan dat hij nu als broer voor je is.
1: Ja, ik vond het contact toen we wisten dat hij een neef zou zijn, vond ik wel wat beter, wat opener dan nu. Het is nu meer een beetje een soort blokkade wat ik voel.
0: Ja, hij is zich rotgeschrokken.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hoe zou het zelf zijn als je 60 jaar bent en dan komt iemand aan de deur en zegt, ja, ik ben jouw jongere zus, maar wel 5 jaar jonger.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu is het waarschijnlijk aan jou om alsnog dichter bij hem te komen. Nu jullie een andere verhouding hebben.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou, wel fijn dat je het met ons deelt. We hoeven niet meer te zoeken. En jij ook niet.
1: Nee, daarom. Nou, maar ik hou jullie wel op de hoogte. Stel dat er nog helemaal van die fantastische verhalen boven komen. Je weet het nooit.
0: Dat is wel even genoeg, hoor.
1: Ja, tuurlijk, zeker. Nee, top, Ron. Nou, ik wil jullie ook zeker bedanken. Het was heel fijn, het was leuk.
0: Ja.
1: Zeker.

0: My Baby was destijds een cadeautje van een vriendje in 92 van Lenny Kravitz voor Vanessa Paradis. Ann Hogerheide zoekt al een paar weken naar de zoon van haar overleden man. Zoon Peter Hogerheide. Maar waar moeten we zijn, Anne?
1: Ja, er wordt veel gereageerd op je verhaal, Anne. Zo zou er inderdaad een M. Hogerheide in de oude telefoongids van Koten staan. Misschien is dat Peters broer Martin wel. Ja. We hebben het nummer gedraaid. Weet niet of je dat zelf ook al had gedaan.
2: Nee, ik heb dat nummer niet.
1: Oh, nou, wij kregen wel een nummer doorgestuurd. Dus wij hebben dat direct geprobeerd natuurlijk. Maar helaas is het, zoals zo vaak, niet meer actueel. Dus dat nummer is afgesloten. Dus de vraag is, wie kan ons met Martin en John Hogerheide in contact brengen? En hebben zij dan misschien het nummer van hun broer Peter op 0800 30 30 300? En online vinden we ook best wat opvallende dingen. En ook best grappige dingen eigenlijk. Er wordt een Peter Hogerheide genoemd op een soort technisch forum over draaiorgels. Geen idee of je daar iets mee zou doen.
2: Nou, nee, denk het niet.
1: Oké, nou, dan is dat hem denk ik niet. En nog een hit bij een soort radio-website waar een Peter Hogerheide op de Limburgse zanger Hey Bodde heeft gestemd een paar jaar terug.
2: Nou, kan ik me niks bedoelen.
1: Wat ik de meest kansrijke vond en de meest concrete tip ook is een Peter Hogerheide die lid is geweest van de dorpsraad in Halsteren. Misschien dat dat hem zou kunnen zijn. De secretaris heeft in ieder geval onze mail doorgestuurd naar deze Peter Hogerheide om te kijken of die zich erin herkent.
0: En er komen ook heel veel mensen die met een tip komen over grafrechten en zo. Dat is allemaal heel interessant. Misschien gaan we er ooit wat mee doen, maar het zou natuurlijk veel sneller zijn als we Peter zelf voor die tijd vinden. De omgeving bemoeit zich ermee. Je eigen buurvrouw heb je erbij betrokken. Heb je enig idee, logeerde hij toen hij met zijn vrouw bij dat graf was ook in Scharendijken, bij jou in de buurt?
2: Nee, in de Rijshoor. Dat is een paar dorpjes verder, richting Nieuwekerk.
0: En hoe zat dat dan? Zat hij daar op de camping, denk je?
2: Ik denk het.
0: Oké.
2: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want dan zou ik de boel...
0: Flessen.
2: Ja, in de ellende helpen misschien.
0: En denk jij nou ook de hele tijd wat ik denk? Goh, hoe zou jouw man, hoe zou zijn vader erop gereageerd hebben dat hij nou ineens voor de deur staat bij je?
2: Dat zou die jongen niet aankunnen.
0: En hoe zou je man het gevonden hebben, denk je?
2: Ja, dat zou die niet aankunnen.
0: Dat zou die niet aankunnen?
2: Nee, want toen wij zijn zoon... We kregen toen de tijd de telefoon van de politie... dat zijn zoon op politiebureau was en die konden we dus ophalen. Gelukkig had ik hier lieve mensen in de buurt die wilden rijden. Toen zijn we zijn zoon op gaan halen en toen kon hij dat niet verwerken. Toen is hij het ziekenhuis ingegaan.
1: Sorry Anne, ik moet je heel even onderbreken. Ik kom maar heel even tussen, want er komt hier net een voicemail binnen... en ik krijg ingefluisterd dat het misschien wel om Peter zou kunnen gaan. Dus luister snel even mee, dit is de voicemail.
2: Ja.
3: Ik ben Peter Hogerheide... En het lijkt of jullie naar mij op zoek zijn. Althans, ik kreeg de indruk, ik kreeg weer een mailtje van de dorpsraad... waar ik een paar jaar geleden nog secretaris van ben geweest. Maar ik kan die Peter Hogerheide niet zijn, want hij zou geboren zijn rond 66. En ik ben van 41... hij zou moeten komen van Wijk bij Duurstede.
1: Ik denk toch dat dit hem niet is. Ach, wat jammer. Ik dacht echt, we zitten goed. We zitten op de valreep goed. Maar dit kan hem volgens mij niet zijn.
2: Nee, dat is hem niet. Nee,
0: dat zeg je op alles.
2: Het is wel
0: dat doet,
2: heel
0: alle
2: fijn
0: tips.
2: Dat je dan daarop reageert.
0: Je bent wel duidelijk. En het is Hogerheide met één O, hè, zie ik hier staan. Zo heb jij hem ook staan. Ja, dat weet jij wel. Nou, we blijven zoeken op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het laatste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: voordeeluitjes.nl.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
13: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
14: Ik ben Sarah uit Bergen.
15: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op om de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 maal is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen ook zon, af en toe een bui en dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer ook 10 minuten oponthoud. En op de A7 Heerenveen Horen bij Den Oever is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Iedere zondag
7: het beste uit 60, 70 en 80.
8: De muziekmiddag.
9: Met Lilian van der Locht.
8: 1967.
9: Nineteen eighty-seven. 1989. 1969. 1979.
7: Het beste uit 60, 70 en 80.
8: Muziekmiddag
9: met Lilian van der Locht.
7: Zondag van 2 tot 5 bij NH. NH helpt.
10: Wie is een taart?
11: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
10: Waard. Wie is een taart waard?
12: Ja, en
13: hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
11: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
10: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?
14: Noord-Holland.
10: Adres onbekend.
7: Met Roel Kas.

0: Tres onbekend.
1: Er wordt veel aangebeld vandaag tussen Groningen en Scharendijken. Daar woont Anne, de weduwe van Jan Hogerheide. 15 jaar na vaders dood belde zijn zoon Peter aan bij Anne. Peter, waar ben je toch? Weet jij het nou eindelijk, Anne?
2: Nou ja, we hadden net al de verkeerde Peter Hogerheide. Noem ik het maar even op de voicemail staan. Hij kon het niet zijn, was een stuk ouder dan de Peter die wij zoeken. Maar Anne, in de tussentijd meldt zich nog iemand bij ons. Hij schrijft: via mijn zusje heb ik vernomen dat jullie op zoek zijn naar Peter Hogerheide. Ik ben bereikbaar op dit en dit nummer. Met vriendelijke groet, Peter Hogerheide.
3: Je meent het.
2: Dus we hebben natuurlijk zo snel mogelijk gebeld. Zou hij dan wel degene zijn die we zoeken vandaag?
4: Ja, dat denk ik wel.
2: Ik zoek een Peter Hogerheide. Die is opgegroeid in Wijk bij Duurstede.
3: Ja.
2: Geboren rond 1966 ongeveer.
4: Ja, 64.
2: En een zoon van Jan Hogerheide en moeder Gerrie.
4: Ja, klopt.
2: Klopt ook?
4: Ja, klopt ook.
2: Ja, dan bent u de man die ik zoek.
3: Peter. Oh, jongen.
2: Ja, Anne. Het is hem.
3: Ja, dank je wel.
2: En dat hij nu gezocht wordt in Adres Onbekend, dat is wel even gek natuurlijk.
4: Oh, ja. Heel spannend, joh. Ja, nou, dus even, we luisteren al jaren, zeg maar, altijd naar het programma.
2: En dan zit u opeens zelf in Adres Onbekend.
4: Ja.
2: Ja, vaste luisteraar zijn en dan plots zelf gezocht worden, dat is al heel wat. Maar dat hij dan ook nog gezocht wordt door jou, Anne, dat vindt hij wel heel speciaal. Hij begon gelijk 100 uit te vertellen over jullie ontmoeting. Ik zei, hou het nog even vast, want Peter Hogerheide is voor je aan de telefoon. Dus hij kan het jezelf vertellen.
1: Ach, wat geweldig. Gelukkig, Peter is er. Dag,
3: hallo,
1: Peter.
3: Hallo, Peter, lieverd.
4: Hallo.
3: Blij dat ik je hoor.
4: Ja, apart zo.
3: Ja, ik moest je echt spreken vanwege die tegel die jij wou doen.
1: Op het graf.
4: Ja,
3: en dat ik dan 3 dagen later een brief krijg dat het gaat ruimen.
4: Ja, want ik had al die briefjes op die andere graven gezien. En die waren van dezelfde datum als van pa. Dus daarom... mijn vraag van of je er wat van af wist.
1: Mm-hmm.
3: Dus, nee, ik wist er verder niks van af natuurlijk.
4: Nee.
1: Ja. Maar het is goed om te weten, anders ga je een graf optuigen dat geruimd wordt.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar hetgeen wat er nu nog hangt, dat mag ik eraf halen. Dat krijg jij in ieder geval.
4: Oké, ja, want we hadden er pas nog wat opgezet in augustus, dus...
1: Ja. Neem jij daar genoegen mee, Peter? Is dat genoeg?
4: Ja, ik heb gevraagd of we het bij konden kopen, zeg maar dat lukt niet.
1: Mm-hmm.
3: Oh.
4: Dat is niet zo, want mijn oma ligt daar ook. En die ligt er al vanaf 74. Dus, en onder dezelfde voorwaarden, zeg, als mijn vader.
3: Ja.
4: Dus ik weet ook niet hoe het zit.
3: Het is wel zo, ze halen dus de schoenmacht eraf. Maar hij blijft daar wel liggen.
4: Ja.
3: Indien nodig wordt er iemand overheen gezet.
1: Oh ja. Ja. Oh ja. Nu zitten we in de techniek van het begraven en het opgraven.
3: Ja.
1: Jij hebt wel wat stappen gezet daar even, Peter. Want jij hebt na 15 jaar aangebeld bij Anne. Was dat moeilijk voor jou?
4: Ja, ontzettend. Ja.
1: Waarom heb je het toch gedaan?
4: Ja, nou, weet ik, omdat ik op die graven zag, die briefjes allemaal.
1: Ja.
4: En mijn pa was van dezelfde datum als die andere graven.
1: Ja. Maar deed het jou ook goed om aan te zien?
4: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè. Het is ook een beetje durf. En nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want ja, ik wist ook niet of ze nog leefden natuurlijk. Toen ben ik toch met de stoute schoenen aangetrokken.
1: Ja.
4: En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
1: Ja, en ik weet ook niet precies wat ik wel en wat ik niet vragen moet. Want jij bent niet op de uitvaart van je vader geweest.
4: Nee.
1: En je
4: hebt
1: er wel 15 jaar lang iets gedaan op dat graf. Je bent er naartoe gegaan.
4: Ja, ik zat altijd zeg maar naar Zeeland op vakantie met mijn vrouw. Dus, dus daar gaan we altijd even langs.
1: En nu heb je daar toch iemand? Nou, niet zomaar iemand. Je hebt daar nu Anne.
4: Ja, klopt, ja. Nou, dan...
1: Ze heeft je toen geen koffie gegeven. Dat gaat ze nu wel doen.
4: Ja, dat is water. Maar wij wilden ook geen koffie, hoor. Dus...
1: Hey, Anne, we gaan dit keer wel nummers uitwisselen. Maar als jij hem nu vast uit wil nodigen voor een bezoekje, dan mag dat nog even. Goed? Ga je gang.
3: Peter, je bent van harte welkom. Wanneer je ook wil.
4: Ja,
3: en nou wil ik graag je nummer hebben.
4: Ja, gaan we uitwisselen.
1: Ik zou dat niet op de radio doen, anders wordt het heel druk. Ja.
3: Nee, anders wordt het heel druk. Dat is niet leuk.
1: Oké. En als Anne in de achtertuin staat, dan nodigt ze iedereen uit. Dus dan weet je het vast goed. In Schaarendijken. Gefeliciteerd, Anne.
3: Dank je.
1: En gefeliciteerd, Peter.
4: Ja, dank je wel.

0: trouwens nog eens een keer George Harrison, een adres onbekend. Nu met The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Een vakantievriend in Oostenrijk. Zo begon het in de jaren 80 met Hans Dankaerts. Handige Hans, die gelijk hielp toen we de lekgeslagen tent uitstroomden. Lieve Hans, met zijn schare kinderen uit hun vorige relatie. Michel, Linda, Petra. En met zijn ook al zo aardige vriendin Helen kreeg hij er nog een paar. Lieve, handige Hans wandelde voor dag en dauw met zijn Sint-Bernard over de camping.
0: Zijn we toch weer in Emmen bij Koert Leinema, die ons meeneemt naar 40 jaar geleden, naar Deubriach in Oostenrijk, naar een tent verder. Daar ritst de tent open van Hans Dankaerts. Wie is hij?
2: Spontaan. Leuk. Drie kinderen had hij bij zijn, Michel, Linda en Petra. Ja, dat klikte.
3: Wat maakten jullie mee op die vakantie?
2: Oh, op die vakantie waar hebben we meegemaakt. Een lekker tent. ja, ik had een tent bij me. Wij hadden een tent bij me van mijn zwager. Maar die is geen lekker zijn. Heeft Hans ons geholpen. We hebben gebarbecued. Petra die is een paar keer met Frauke en mij mee geweest naar een grote stad in de buurt van Deubriach. Spital. Nou weet ik het weer. Net of je elkaar al heel lang kende.
3: En was Hans de man van voor de tent Potje Klaverjassen of was hij actiever?
2: Actiever. Ja, hij was actiever. Want ik heb hem foto's opgezocht. Hij deed aan surfen. Dus hij heeft op het meer heeft hij ook vast op de surfplank gestaan. Hij was altijd bezig.
3: Was jij dat ook?
2: Ik was wat passiever. Ja,
3: was jij, maar was jij meer de man die op het tafeltje voor de tent zat met potje kaarten?
2: Zeg maar ja.
3: Kennelijk hield je aan die vakantie een vriendschap over met deze familie.
2: Ja, we hebben contact gehouden. We zijn naar Leidschendam geweest. Toen wonen ze nog op een flat. Adres rond. Ik hou me te goede week niet meer.
3: Wou ik ook niet vragen.
2: Wij kwamen vanuit Emmen. En het staat mij zo bij, dat toen wij teruggingen, dat was al rond de tijd van de Bijlmerramp.
3: Ja.
2: En ik kan me nog herinneren dat het onderweg hartstikke druk was.
3: Ja. En je noemt onderweg ook allemaal namen van kinderen. Hoeveel kinderen hadden ze wel?
2: Toen Hans in Oostenrijk stond, toen had hij Michel, Petra en Linda. En toen hij bij Helen was, even kijken, Tom, Niels, Diede, Fleur.
0: Ja, dat zijn dus 7 kinderen uit 2 relaties. Het laatst met Helen, die ook in Oostenrijk was. Intussen overleed wel jouw eigen vrouw, Frauke, eind jaren 90. Wat was voor jou het moment om toch het verleden weer aan te gaan?
2: Ja, toen zijn er... Ja, dan heb je nieuwe dingen in Emmen, ander werk. Het verwatert. Tot op een gegeven moment denk je... Hé, hoe zou het zijn? Waar blijft het thuis?
3: Ja.
2: Weg. Goed zien. Maar goed, dan pak je adresboekjes ook, man. Ik had het adresboekje van vrouw, had ik om een adres. Toen denk ik van, hé, Hans, Helen, hoe zou het gaan?
3: Je hebt ons ook wat gegevens gestuurd. Ik zie staan, laatste adres, het Hert 47, Leidschendam.
2: Ja.
3: Heb je dat geprobeerd of daar nog
2: Dat heb ik geprobeerd, het nummer. Niks gehoord.
0: En dan zullen ze daar niet meer wonen. Waar wel? Het Hert 47 was het adres in Leidschendam, waar Dankaerts met CK dus op het naambordje stond.

0: Zandvoort. Op ze gleden enigszins onder ons door. We hadden de tijd nodig, want een behulpzame, sportieve vader van een groot gezin, Hans Dankaerts, buurman tijdens de leukste vakantie ooit, is er niet meer. De man van gouden herinneringen. Ja, dat hoorde je dan net, Koert.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ik weet niet meer precies hoe oud hij was. Ik word 70. Mm-hmm. Nou, schat 5 jaar ouder.
0: Ja, zo oud is hij dus niet geworden. Anne, hoe kwam je daarachter?
2: Ja, het ging eigenlijk allemaal heel snel. Wij hoorden het via een nicht van Hans en ook via zijn dochter Fleur. Uiteindelijk spraken we Helen, de tweede vrouw van Hans. En Helen heeft jou natuurlijk ook goed gekend, Koert. Ze vindt het heel fijn om je te spreken. En ja, ze is nu ook maar gelijk voor je aan de telefoon.

0: je programma, was aan het programma aan het luisteren. Marja heeft meteen Fleur gebeld en Fleur heeft meteen mij gebeld. Het ging het balletje rollen.
1: Ja.
0: Goh. Jeetje, jongen. Dat is wel inderdaad, jij wordt... Ja, was erg ziek, ja. Het is allemaal wel heel snel gegaan ook. En weet je, en dan hoor je nu en dan komt alles weer zo vers omhoog. Want ja, ik weet nog heel goed inderdaad met Frauk. Ja, we hebben ook natuurlijk allerlei ellende meegemaakt. En jij hebt het net over, van we reden terug van Leidschendam via hem. En ik weet nog die avond dat jullie weggingen, dat je zei, gaan wij over Amsterdam of gaan we door Flevo? En wij duimden nog toen wij dat hoorden van dat vliegtuig. En ik hoop dat jullie de andere kant op zijn. En dat is ook gebeurd, gelukkig.
1: Ja.
0: Jeetje, jongen.
1: God.
0: Het is zo stom. En ik zou je zo graag gewoon, weet je wel, face-to-face eens een keer willen spreken. Dat ik weet niet hoe jij daarin staat. Dat gaan we doen, hè?
1: Zeker. Oh, God, ja.
2: Jullie zijn gewoon blij dat jullie elkaar spreken.
0: Ja, het is echt... Ja. Je komen zoveel emoties ineens omhoog.
1: Nou.
2: Ja.
0: Echt, hè? En ik dacht, ik ga het allemaal wel eens even vertellen zonder tranen, maar ze komen gewoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel stom. En ook als ik aan Frauk denk, en ik weet nog dat Hans naar de begrafenis is geweest van Frauk.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren. En toen daarna is het gewoon alles is verwaterd wat je zegt. Maar het zou heel fijn zijn als we elkaar dus ergens gaan treffen. Jij een uurtje rijden, ik een uurtje rijden. En dan kunnen we wandelen en we kunnen lunchen en we kunnen kletsen. Want ik denk dat we heel veel te vertellen hebben.
1: Oh, ga je zo veel.
0: Ja. Jongens.
1: Nou, ik ben blij dat je spreekt.
0: Ja, ik ben blij dat ik jou weer hoor. Ja, fijn is dit. Absoluut. Goh.
2: Er is nu pijn te verwerken, maar zo te horen kunnen jullie als vrienden verder.
0: Absoluut.
1: Zeker weten.
0: Ja. Ik vind het super, super leuk dat je ons gezocht hebt.
1: Ja, ik ben blij dat ik je hoor.

0: toch altijd een beetje kerst als Tangerine zingt. Zeker met Venice erbij. Family Tradition heet het nieuwe album van Tangerine. En dit was By Your Side. De ene zoektocht roept toch altijd weer de volgende op. Anne, is dat met ringen ook zo?
1: Ja, zeker. Want Ineke stuurt ons: goedemiddag, ik hoorde over de trouwring. Een dubbele ring van een mevrouw en haar overleden man, samengevoegd met een diamantje. En ik heb hetzelfde meegemaakt. Waarschijnlijk ben ik mijn ring kwijtgeraakt bij Terme 2000... Alles geprobeerd, maar nooit meer gevonden. En nu dacht ik, misschien is die andere ring die in Emmen is gevonden wel van mij. Er staat Marius en Ineke in. Maar helaas, Ineke, slecht nieuws, want die andere ring uit Emmen die is al lang en breed weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dus dat kan jouw ring niet zijn. Maar ja, als iemand hier iets in herkent, ooit een ring gevonden heeft, 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?
0: Nou, ring ook nog een schilderij. Jullie vader was van veel markten thuis. Kinderen van Leo Nanninga. Jullie vader Leo was conrector en leraar Frans op school. Hij bouwde zijn eigen pipowagen, hij schilderde ook. En daar gaat het nu om. Wij hebben hier een schilderij van een collega van vader op de HAVO, waar ze samen werkten, die dat schilderij van hem kocht.
3: En toen nodigde hij ons uit voor een tentoonstelling in Amsterdam-Oost. En toen kwam het grappige, we kwamen daar binnen en daar hing dus dit schilderij. En ik zei, nou, dat zal toch niet waar zijn, dat is zo'n mooi schilderij. Dat kan toch niet een amateur geschilderd hebben. Maar ja, dat was dus inderdaad van Leo Nanninga.
1: Zijn kinderen, die moeten we hebben. Die zullen nu ook rond de 80 jaar oud zijn. Leo Nanninga werkte tot in de jaren 80 op de HAVO aan de Zoggerstraat in Amsterdam. Hij woonde met zijn vrouw Beb en met de zoon en dochter die we zoeken in Amsterdam-Oost. En die zoon die vertrok naar Friesland.
0: En er is ook weer eens naar Emmen verhuisd, waardoor oude contacten in het gedrang kwamen. John is er zo één, waardoor hij jou, Koos Hageman, niet meer ziet, terwijl hij zo aan je hechtte. Samen trokken jullie door de Rotterdamse Afrikaanderwijk als Jehova's getuigen. Jij met je rode krullen en een brilletje.
1: Samen luisterden ze naar Pink Floyd en de Moody Blues op hun duo platenspeler. Koos Hageman woonde met zijn ouders Jan en Nan Hageman en met zijn zus Suus in de Bloemfonteinstraat. Hij was Jehova's getuige en werkte ook nog in de haven als loods. En bij de laatste contact 25 jaar geleden in Drenthe leefde Koos alleen.
0: Getuige op een huwelijk in 1976. Dat was jij, Suzanne Verhoef. De bruidegom van toen, Herbert, wil u spreken. En haalt bij die gelegenheid meteen gouden herinneringen op. Je was getrouwd met chirurg Kees Cox. Daar gaan verhalen over. Jij werkte zelf ook in het ziekenhuis en snabbelde intussen bij de bekende familie Pon, bekend als Volkswagen-dealer.
4: Hij heeft zijn s'nachts op de moeder van de familie Pon gepast, want die was een beetje aan het dementeren. En voor geest de vader lag ze. Maar zij moest ook werken overdag. Zij moest ook slapen. Dus had ze een touwtje aan de arm van mevrouw Pon gedaan, als die dacht te slapen. Dus als die ging spoken, dan trok die mevrouw het touwtje en dan werd ze wakker.
1: Ja, goed verhaal dit. Over deze Suzanne Verhoef, die als verpleegkundige werkte in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Haar man, Kees Cox, opereerde intussen in het AMC. Ze wonen met hun vier kinderen in Bussum. Allemaal jongens die geboren zijn na 1976, toen Suzanne Verhoef een twintiger was.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Chuck Berry schreef het in de gevangenis. You never can tell, Emmylou Harris.
1: Er zijn veel redenen om Gerard Kootstra terug te halen uit 2024. Gerard en de zoektocht naar zijn vader Hilco uit Almere. Daar woonde die 25 jaar geleden nog. Wat altijd dwars heeft gezeten, is dat zijn vader er niet voor hem was. Dat speelde vooral op toen dertiger Gerard zelf een dochter kreeg. Toen kwamen de vragen opzetten.
2: Ja, van jou. Waarom? Waarom laat je kind soort van in de steek, zeg maar? Waarom, ik weet niet hoe je dat moet zeggen eigenlijk, maar...
0: Ik snap het wel, als je zelf vader wordt.
2: Je hebt een kind, zeg maar, en... daar blijf je bij, toch?
0: Want je kunt het je helemaal niet voorstellen.
2: Nee, ik kan me echt niet voorstellen dat iemand dat doet. Toen mijn eerste dochter werd geboren, toen dacht ik dat van... Hoe kan dat? Dan ben je gewoon echt verliefd op, zeg maar, op je eigen kind. En daarom snap ik het niet dat dat is gebeurd zo.
0: En voel je je dan door je vader in de steek gelaten?
2: Ja, zeker. Ja. Gewoon van... waarom? Waarom? Dat is de grote vraag eigenlijk. Waarom? Waarom? Doe je dat? Waarom laat je iemand... een kind kan niet... hoe moet je dat nou zeggen? Een kind... die kan dat eigenlijk niet fout doen.
0: Moet er iets gebeurd zijn in het leven?
2: Ja, er moet zeker iets gebeurd zijn met... ik denk, met mijn moeder, mijn vader, iets. Ja, dat weet je niet. Daarom die vraag waarom.
0: Hoe oud was jij toen ze uit elkaar gingen?
2: Ik was 4 toen ze gingen scheiden.
0: Dus dat weet jij nog wel een beetje?
2: Ja, zeker, ja. En daarna hadden we zo'n weekendregeling. Tot en met mijn 11e ongeveer. En dat ging op zich wel goed. Maar op een gegeven moment had mijn vader gebeld van... het kan niet dit weekend. En toen zei mijn moeder tegen mij van... hij wil je niet meer zien. En dus toen was ik een beetje puberachtig. Toen zei ik, dat niet, weet je wel. En zo ging het een beetje. Van, laat maar. En toen was ik op een gegeven moment 17. Dus we vliegen wel voor in de tijd. En toen zocht hij mij op. En toen stond hij opeens op de camping waar wij altijd stonden. En toen werd ik gebeld door mijn tante van, je vader staat hier. Ik dacht, oké. En ik zat in Amsterdam en, een beetje apart natuurlijk, 's avonds. En toen hebben we ook afgesproken, dag daarna, zijn we uit eten geweest met mijn vader en zijn vriendin. Ja.
0: Maar dat was het ook niet?
2: Jawel, maar toen ging ik dienst in en druk.
0: Ja. Maar ligt het dan wel helemaal aan hem? Want hij heeft dus wel een paar pogingen gedaan.
2: Hij heeft één poging gedaan. Ik denk dat... Nee, ik wil geen niemand schuld geven of iets. Zeker niet.
0: Want anders zoeken we hem niet, hè? Want anders zegt hij...
2: Nee.
0: Dan zou je eerder achter de bank wegduiken dan de telefoon pakken. Als je...
2: Ja, nee. Tuurlijk zoek ik hem gewoon van... kijk, hij hoeft geen vader te zijn. Dat is hij nooit geweest. Maar hoe moet je dat zeggen? Gewoon benieuwd. Benieuwd, hoe is het met hem? Waarom zijn die dingen gebeurd?
0: Wil je hem begrijpen?
2: Ja. Dat je toch iets weet, zeg maar.
0: In zo'n weekend, wat deed hij dan met je?
2: Oh, we deden veel dingen. We zijn zelf op vakantie geweest. Denemarken bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon... op zich gewoon normale dingen. Ook bij mijn opa en oma op bezoek. En allemaal dat soort dingen. Eigenlijk gewoon normaal.
0: Dit was het verhaal 2 jaar geleden, 2024. Vader bleef weg. Er kwam een stiefvader. Moeder wilde niet meer praten over jouw vader. Je bent hier weer, Gerard. 2 jaar later, je hoort jezelf. Hoe is dat?
2: Hoi, goedemiddag. Om zo terug te horen. Ja, apart. Ik heb nooit teruggeluisterd.
0: Nooit?
2: Nooit teruggeluisterd, nee. Nee, nooit. Nee. Maar nu heb ik het gehoord. Ja, het valt best wel mee.
0: Ja, zie jou, ik wil niet zeggen tevreden naar jezelf luisteren, maar dit is wel jouw verhaal.
2: Dit is zeker mijn verhaal, ja.
0: Ja, en je hoort van begin tot eind dat brok in je keel.
2: Brok in mijn keel, zeker.
0: Ja, maar wat had daarbij de overhand in je hoofd? Was dat onbegrip naar je vader of wat zat daarachter?
2: Eigenlijk meer het verhaal dat iedereen het hoort. Eigenlijk half Nederland, denk ik, dat die luisteren, dat ze dat horen. Want ik ben niet echt een prater over dat. En het was moeilijk om te vertellen toen. En nu is het veel makkelijker allemaal, vind ik. Ja. Na 2 jaar en een stukje verder.
0: Ja, er zijn dingen gebeurd. Daar ga je ons zo over vertellen. Wat voor vader ben jij zelf?
2: Een goeie.
0: Durf je dat over jezelf te zeggen?
2: Ja? Zeker. Streng, maar wel rechtvaardig.
0: Oh ja. Dat is wat het is.
2: Ja.
0: Nou ja, er is nieuws van jou, waar wij blij, verrast mee waren. Maar het zou zomaar kunnen dat wij zometeen ook iets voor jou hebben. Maar dat houden we dan nog wel nog even voor ons. In ieder geval tot...

0: is van mij.
1: Doe maar. Sinds een dag of twee, bijna 2 jaar geleden, zocht Gerard Kootstra toenadering tot zijn vader Ko. Hielko, kun je ook zeggen, voluit. Kootstra, dat leek niet te lukken. Maar, Anne.
2: Ja, uiteindelijk ging het via. Er waren veel aanknopingspunten over zijn werk. Ook over waar vader Ko woonde. En dit is voor het eerst dat we het ook hier in Adres Onbekend kunnen delen. Maar Gerard, je hebt je vader gevonden in de tussentijd.
1: Ja. Ik ga toch klappen. Dan gaan we nu eens even kijken. Ja, want het is wel opgelost. Heb jij na al die jaren je vader ook weer gezien?
3: Ja, ik kreeg ongeveer een jaar na de uitzending kreeg ik een berichtje. En daarna is het heel snel gaan. Binnen 2 weken was mijn vader bij mij thuis met zijn vrouw. En we hebben intensief contact gehad, foto's gestuurd van alles wat. En ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. Dus,
1: ja, je hebt best veel vragen.
3: Ik had heel veel vragen, zeker. Ik heb nu geen vragen meer. En ik heb ook echt mijn rust gevonden erin. Ja. Dus daar ben ik echt blij om. En dankzij jullie heb ik me gevonden.
1: Nou, dat is fijn. Maar wat ik ook wel belangrijk vind in deze, want je hebt er best veel in geïnvesteerd. Je hebt het gedeeld met die hele wereld zoals dat voelt voor jou. Was het een goed contact?
3: Het was eerst wel goed contact. Maar achteraf zijn de dingen die gezegd zijn over hem, zeg maar, die kloppen wel. Dat het eigenlijk niet echt een fijne man was. En dat, daar moet je zelf achterkomen. Dus daar ben ik achtergekomen, helaas.
1: Ja, dus je had heel veel vragen, maar eigenlijk was het antwoord op die vragen niet wat je hoopte. Dat...
3: Ja, ik heb wel. Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, wel omdat het beantwoord is. Maar B, je had natuurlijk gehoopt dat er een warme band zou ontstaan.
3: Ja, precies. Ja.
1: Kon hij wel verwoorden wat het toch is dat hij dat niet heeft kunnen opbrengen jegens jou?
3: Nee, niet echt eigenlijk. Hij gaf meer schuld aan anderen en zo. En dat het, daar lag het eigenlijk aan de moederskant van de familie, zeg maar. Dus.
1: Nou ja, jouw moeder wilde niet meer over hem praten. Nee, maar hij wilde ook niet over haar praten. Dus daar is gewoon veel gebeurd waar wij.
3: Er is te veel gebeurd, ja.
1: Waar wij niks mee te maken hebben.
3: Nee, ik ook niet.
1: Maar hoe vaak heb jij daarbij gedacht, de geschiedenis herhaalt zich weer? Want ik kreeg niks destijds, hij hield af en nou doet hij het eigenlijk nog steeds.
3: Ja, dat was wel pijnlijk, maar ja, kijk, het leven is gewoon hard en ik weet hoe ik het niet moet doen, zeg maar.
1: Dat is de les.
3: Dat is de les. En,
1: maar het moet toch ook ergens een laagje eelt bij jou geven van je denkt, ja, daarmee zet ik me toch wel een beetje tegen hem af. Ik doe het anders dan hij, maar als dat een beweegreden is...
3: Dat zeker, ja. Ik doe het anders. Het blijft altijd in je rugzak zitten, dat verhaal. Het is gewoon jammer, ja. Eigenlijk.
1: Ja. Zijn jullie ook samen geweest onder 4 ogen?
3: Nee, niet onder 4 ogen. Ik heb dat wel gevraagd, zeg maar. Van, zullen we met z'n tweeën afspreken, iets? Nou, toen had hij iets voorgesteld, maar... Ja, dat ging niet. En keer op keer, nee. En toen dacht ik ook van, ja, weet je... Na 3 keer iets vragen, nog een keer nee. Ja, dan is het wel klaar eigenlijk. En ik blijf niet investeren. Ik heb hem gevonden. Ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. En het is hoe het is.
1: Ja, hij heeft wel kleinkinderen waar jij zo trots op bent. Je hebt de vorige keer gezegd, nou, een opa is het dan ook niet. Nee. Was hij daar nog enigszins ontvankelijk voor hen?
3: Nee, niet echt. Hij is bij mij thuis geweest en met 2 dochters ook ontmoet. Maar ja, niet echt. Het was best wel keel eigenlijk, vond ik. Dus, maar ja... Ik heb mijn doel bereikt, dus...
1: Ik ga nu toch iets zeggen. Ik heb je uitgenodigd. Dan heb je eerst ja gezegd. Dan heb je nee gezegd, omdat je dit eigenlijk niet wil delen. Twee vragen nog. Gaat daarmee het boek nu wel voor jou dicht als het om je vader gaat? Voor altijd, denk
3: Zeker,
1: je?
3: Zeker, ja. Het boek is dicht. Opgelost, zeg maar. Hoofdstuk afgesloten.
1: En voor die andere vraag heb ik eigenlijk Anne hier staan.
2: Ja, want jij zegt het boek gaat dicht. Ik wil toch eigenlijk dat boek voorzichtig een klein beetje openslaan... als je het goed vindt, want er is nog meer wat we je te vertellen hebben. Wij kregen deze zomer bericht van, ja, hoe moet ik het zeggen, van mogelijke familie van jou. Het is iemand die wel heel veel overeenkomsten ziet. Niet alleen tussen jullie verhalen, maar ook in de foto van jou... en de foto van Ko. Dus ik zou zeggen, blijf toch nog even rustig zitten waar je zit.
1: Geen foto?
3: Oké.

0: rehab, schreef Sunny voor zijn oudere broer. Die is doodgestoken in Nashville. Ja, dan denk je Sunny, maar zo zonnig was het niet.
1: Het vertrek.
0: Wij gaan nog 15 keer Adres Onbekend samen met jou maken. Dus als je nog iemand zoekt van vroeger, juist de toekomst aan te gaan, je weet waar je moet zijn. Adresonbekend.nl. De ring met zoveel waarde voor Anneke is thuis bezorgd. Koert leeft met de gedachte dat vriend Hans er niet meer is, maar hij heeft Helen van Hans wel weer terug. Tine dacht een achterneef gevonden te hebben. Maar Alex Wong is haar halfbroer. Vooral voor hem is dat wennen. En er was haast geboden bij Ann Hogerheide, de zoon van haar 15 jaar geleden man. Peter Hogerheide stond op haar erf en is ook weer terug. Hadden we eigenlijk nog maar één ding over. Gerard Kootstra vond zijn vader, maar ervoor afstand bij hem. Wij kunnen niet leven met deze leegte.
2: Nee. En ik zou bijna zeggen, de zoektocht is daarmee nog lang niet af. Want er kwam een interessant bericht op onze voicemail binnen tijdens de zomerstop van een mevrouw, zij heet Kizem. Zij kwam online jouw verhaal, jouw zoektocht tegen. En toen gingen bij haar de radertjes draaien. Zoon zoekt zijn onbekende vader, Co Kootstra. Het zal toch niet?
3: Ik zag een artikel van jullie uit 2024. Ik heb geen specifieke tip. Alleen mijn man is ook op zoek naar zijn vader. En die heeft exact dezelfde naam en ongeveer dezelfde geboortedatum. En hetzelfde verhaal als die van Gerard, zijn vader. Dus ik ben benieuwd of we in contact kunnen komen met misschien met Gerard hierover, om zijn vader te vinden. Of eventueel heeft hij een broertje.
2: Eventueel heeft hij een broertje. Gerard, alles lijkt overeen te komen. Haar man Nick heeft zijn vader ook nooit gekend. De naam Kootstra werd genoemd door moeder, werd ook al bevestigd in de DNA-databank. Sterker nog, Nick heeft inmiddels zijn moeder de foto laten zien van jouw vader Co en haar daarmee geconfronteerd. Mm-hmm. Zij zegt, hoe ben je hierachter gekomen? Hoe Zo. Kom je aan deze foto? Dat lijkt dus de bevestiging te zijn dat Co ook Nick's vader is. En dus, Gerard, hebben we Nick en zijn vrouw Gizem uitgenodigd om naar hier te komen. Ze stonden in de file, ze hadden het bijna niet gehaald, maar de deur gaat gelukkig open. En misschien krijg jij er vandaag wel deze halfbroer bij. Hey. Dit is Nick.
4: Gerard. Hey. Hey. Alles goed?
5: Zeker, met jou?
4: Lekker, man.
5: Ja, maar groot, man. Maar goed, ja. Lekker.
6: Veel groter dan jij, Nick.
5: Zeker, veel groter dan ik, ja.
6: Maar je vrouw mag er ook bij, want jij bent eigenlijk een beetje toch wel de aanstichter.
7: Ja,
6: dit is de grote Gerard.
7: Hi, Gerard. Kies hem.
4: Hallo.
7: Aangenaam.
5: Ja, spannend.
6: God. Ja, dat is heel gek, hè?
5: Dat is heel gek, hè?
6: Want denk jij nu, dit is mijn halfbroer, of denk je, we moeten toch eerst maar eens DNA testen? Alles wijst erop.
5: Ja, er werd gezegd dat er wel vergelijkingen waren, natuurlijk. En,
6: zie jij het?
4: Nog niet.
5: Nog niet, nee.
7: Ik zie het wel.
6: Ja. Zie jij het wel?
7: Ik heb natuurlijk iedere dag in zijn gezicht aan. Dus dat zijn wel dingetjes die ik kan zien.
6: Wat zie je vooral?
7: De wenkbrauwen, het ronde gezichtje. De oren vind ik ook al een beetje lijken. Ja, ik vind het wel apart, hoor.
6: Ja, maar jou...
5: Zo in één keer te zeggen of het klopt, hè. Mm-hmm. Dus dat is voor mij ook... als de omstandigheden dat allemaal zeggen, dan... Dat zal het misschien zo zijn, hè? Maar inderdaad, verhaalvergelijking, dat komt aardig over.
6: Maar ja, vooral, DNA liegt niet.
5: Klopt.
6: Je moeder die zegt het, die voelt zich een beetje... Nou, betrapt is het niet, maar die dacht wel, dat had hij misschien niet moeten weten.
5: Nee, er is wel een foto van hem, wat ik ooit heb gezien. En dat was, dan was je ook kaal. Snor en zo, checkjes draaien.
4: Ja.
5: En dat is de enige foto die ik weet. Dus, ja... Ja. Of het gelijke vergelijking is natuurlijk, kan je ook niet zeggen. Maar inderdaad, dat de zoektocht die jij hebt gedaan... Mm-hmm. Twee weken terug?
7: Ja, voordat ik dat artikel had gezien, ja.
6: Voordat je het artikel had gezien.
5: Ja, dus 2 weken terug heb ik een LinkedIn berichtje gekregen van Co Kootstra.
4: Oké.
5: Wat het wel heel raar maakt in één keer.
6: Oeh, daar komt het wel heel dichterbij. Maar heeft jouw vader ooit gesproken over Nick?
4: Nee, nog nooit. Niks. Nee.
6: Wel bijzonder allemaal, hè? Ik denk dat jullie DNA gaan testen. Wat denken jullie?
5: We zien het wel. Ja, hoe jij er tegenover staat.
6: Je hebt mee kunnen luisteren in die lange file. Je hebt het verhaal ook gehoord. Hij zegt, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met mijn vader. Wil jij je vader nog ontdekken?
5: Goeie. Ja, dat is lastig. Lastig, ja. Ja, ik heb hem nooit gekend. Dus aan de ene kant is het eigenlijk ook best wel een gesloten boek natuurlijk. Maar weet je, ik leef zoals ik met mijn gezin ook.
6: En wij gaan verder. We danken jullie dat je hier naartoe gekomen zijn. En heel graag tot volgende week. Dankjewel.

0: net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
16: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
17: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
18: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
19: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 2:00.
22: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1:00 werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn derde wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
20: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
21: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
23: voordeeluitjes.nl.
24: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
30: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
31: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
32: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
33: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
32: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
33: De olifanten van Botswana? NRV.
32: Of luipaarden in Sri Lanka?
33: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
31: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
34: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
35: De Muziekmiddag
36: met William van der Locht.

0: Lekker vrolijk, hè? Je hoorde de Supremes. Was een nummer 1 hit. The Happening.
1: De Muziekmiddag. NH.
0: Het kwam uit 1967 en het ging over de onvoorspelbaarheid van de liefde en hoe snel het leven plotseling kan omslaan. Goedemiddag, tof dat je erbij bent. Dit is de gezellige zondagmiddag van NH die bol staat van heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William, straks een postuum hit van John Lennon. Maar eerst is hier Hot Chocolate, Everyone's a Winner.

Het is een liedje dat gaat over de chaos die je soms meemaakt in het dagelijkse leven. Ja, dat klinkt me toch een beetje bekend in de oren, moet ik eerlijkheid wel toegeven. Je hoorde de postume hitsingle Nobody Told Me van John Lennon uit 1984. Grote en vergeten kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80 gooi je in de muziekmiddag van en na. Laat me nog even weten wat je leuk vindt na al die jaren. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Dit is Daniel van Elton John.

Je hebt het vast wel eens gehoord. De uitdrukking Big in Japan. Ja, dat is een heel bekend excuus voor westerse popartiesten die in hun eigen land nauwelijks doorbreken. Maar in Japan natuurlijk razend populair zijn. En ironisch genoeg was dit nummer geen hit in Japan. Je hoorde Elvenfiel op NH Big in Japan. Robert uit Haarlem stuurde me vorige week een berichtje of ik de Wallace Collection kan draaien. Hij heeft het liedje herontdekt omdat het gebruikt wordt in de televisiereclame van de campagne Save the Children.

0: Zielo.
1: NH. Van 2 tot 5.
2: De Muziekmiddag.
1: Muziekmiddag.
0: Jorde, Don't Bring Me Down. Het zou gaan over een meisje dat alleen maar bezig is met feesten en indruk maken op haar vrienden. Ze praat veel, maar ze zegt weinig. Ja, ze zou natuurlijk nog altijd radiodisjockey kunnen worden. Het duurt natuurlijk nog even, maar over anderhalf uur is het zover. Dan herbeleven we samen 13 september 1985. Wat stond er vandaag in de top 3? Jorde, direct van me na het nieuws van 4 uur. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Straks heb ik de T-set voor je klaarstaan, maar eerst uit ons eigen Amsterdam, Lois Leen.

Ja, natuurlijk gaat het gewoon over een kruidenvrouwtje die dol is op kopjes thee. Je hoorde She Likes Weeds van de T-set, 1970. Misschien was dit je eerste singeltje wel die je ooit kocht of kreeg. Laat me dat eens even weten. Wat was jouw eerste single die je kocht en op de draaitafel legde? Ik bedoel, dat is toch een bijzonder moment. En vooral, heb je dat singeltje nog steeds? Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Straks voor Ruurt uit Haarlem, The Animals, naar Tom Brown.

Het was een protestliedje van de Animals. We've gotta get out of this place. En het was ook een beetje het protestliedje van Ruurt uit Haarlem. Hij schreef dat dit zijn vakantieliedje was als zijn ouders weer eens een stomme camping hadden uitgekozen. Stomme camping of niet? Tot 4:30 draai ik het leukste uit de jaren 60, 70 en 80 voor je in de muziekmiddag. Uit de hoogtijdagen van OMD hoor je nu Forever Live and Die.

Het origineel van het leuke liedje is van de Righteous Brothers. Hun versie ging helemaal nergens naartoe in de hitlijsten. Dat flopte enorm. Maar de versie van de Zuid-Afrikaanse meidenband Cloud, dat werd natuurlijk een enorme hit door de Substitute uit 1978. Het liedje gaat over Sam. En Sam is al een tijdje ongelukkig en eenzaam, omdat zijn grote liefde hem heeft verlaten. Hij zit trouw en hoopvol bij het raam te wachten op haar terugkeer. En de zangeres in het liedje is hopeloos verliefd op diezelfde Sam natuurlijk. Ze probeert hem de ogen te openen. En ze zingt dat zijn ex waarschijnlijk nooit meer thuis komt. En ze stelt hem voor. Als hij haar dezelfde trouwe toewijding geeft, dan zal zij hem alles geven wat zijn hartje begeert. Je luistert naar de muziekmiddag van daarna. Hij was de zanger van Toontje Lager. Ik heb het over Erik Meesie.

Dat is natuurlijk wel even leuk. Het zat Erik Even Meesie. Hij had een grote hit op zak met deze Duitse cover. Je hoorde Zonder Jou. Het nieuws van 3 uur hoor je straks hier op NA. En daarna dan ben ik natuurlijk nog even bij je terug. Een uur lang, 1,5 uur lang zelfs. Met al het moois uit de jaren 60, 70 en 80. Heel graag tot zo.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
13: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
14: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 3:00.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
23: Hey Remo!
24: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
28: De muziekmiddag
29: met William van der Locht.

0: Ik wil zeker wel voelen hoe je hoorde ABBA.
1: De Muziekmiddag.
0: Het kwam uit 1979. Het gaat over flirten en vluchtige ontmoetingen op de dansvloer. Uit de tijd dat we nog massaal met z'n allen naar de discotheek gingen. Want ja, die bestaan tegenwoordig amper niet meer natuurlijk. Tof dat je bent blijven luisteren naar de Muziekmiddag van NH. Je hoort tot 4:30 het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait straks Elvis voor Francine. Maar eerst hoor je The Cure.

Francine stuurde me 2 weken geleden een berichtje. Ze liet me weten dat ze niet zoveel heeft met Elvis Presley, maar toch altijd kippenvel krijgt van dit liedje. Je hoorde in de ghetto. Laat me nog even weten wat je leuk vindt na al die jaren. Wat je nog steeds weet te raken uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje. Muziekmiddag@nrradio.nl. Dit is een beetje iets van alle tijden. Blind Date. Het is een plaat die je niet meer zo vaak hoort. Ik heb het over Ginger. Blind Date.

Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, waag de sprong met mij en Jump. Je hoorde heerlijke muziek van The Pointer Sisters. Het liedje zou eerst alleen Jump gaan heten, maar Van Helen was de dames net voor met die titel. Dus besloten de zingende zussen om verwarring te voorkomen om maar gewoon te kiezen voor een Jump for My Love. Wie trouwens ook een sprongetje waagde door mij een mailtje te sturen, dat was Evelien. Die was in haar puberteit een groot fan van Nick Lowe.

Je hoorde Eddie Grant, Electric Avenue, 1983. En ik draaide ook nog voor Evelien, Nick Lowe en I Love the Sound of Breaking Glass. Nou, dat wordt weer vegen en stofzuigen, dat zie ik nu alweer aankomen. Straks in de muziekmiddag zet Johnny Hayes Jazz de klok terug. Maar eerst zetten we de klok terug naar 1966. Het zijn de Golden

Er is Johnny Hates, Yes of Na, een Turn Back the Clock en daarover gesproken. Straks, en dat duurt nog even, direct na het nieuws van 4 uur... is het 3 platen lang, 13 september 1985. Wat stond er vandaag in de top 3? Nou, nog heel even geduld. Deze, die zou je kunnen kennen van Ann Peebles en Tina Turner. En Eruption, die had de allergrootste hit en die hoor je nu.

is dan wel genieten met de grote G. Het is die prachtige doorleefde stem van Willie Nelson en het geweldige gitaarwerk van Santana. Je hoorde Deo Went to Mexico 1983. Tot 16:30 voor het beste uit de jaren 60, 70 en 80 in de muziekmiddag van de na. En dit is zo lekker vrolijk. Zet je radio maar wat harder. Dit zijn de Small Faces.

Dat betekent zoiets als ga ervoor of zet hem op. Jorden, de enige hit van de band Maniaca. Misschien was dit jouw eerste singeltje wel die je kocht of kreeg. Oftewel, mijn vraag aan jou is, wat was je eerste single? Ik bedoel, dat is toch iets bijzonders, hè? Ik bedoel, de rit naar de platenwinkel, dat singeltje in je handen. Welk singeltje was dat? Laat me dat eens even weten. En stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Kost je helemaal niets? Wel, nee. Vrolijke muziek nu. Het is Casey and the Sunshine Band.

Keep It Coming Love van Casey en de Sunshine Band. Straks na het nieuws van 4 uur is het 3 platen lang, 13 september 1985. Wat stond er vandaag in de top 3? Jordi direct van me na het nieuws.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhaartjes.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ik ben Joyce uit Annapolona.
11: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
12: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
13: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
14: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Vier uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Kort daarvoor was er een fatbike gestolen en de politie wilde controleren of dit die fiets was. Op beelden is te zien dat de man van 51 hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Hij werd onwel na de arrestatie en reanimatie mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlakbij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten zeker 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grand Prix van China gewonnen. In Shanghai finishte de kersverse wereldkampioen zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was zijn 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. Vorige week verzekerde de Nederlander zich al van zijn derde wereldtitel. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder zo goed als droog en soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost 4 kilometer file, vertraging is 10 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
29: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: De muziekmiddag
31: met William van der Locht.
32: Gezellig.
31: De top 3 van
32: 13 september
31: 1985.
32: Je hoort een oud succes van Sonny & Cher.
31: Nummer 3.

0: Dat was de allereerste nummer 1 hit voor Madonna in ons land. Je hoorde Into the Groove. 3 weken lang mocht ze staan op het Erepodium.
1: De top 3 van
0: 13 september
1: 1985.
0: Het was een vrij frisse, half bewolkte en grotendeels droge dag. Het werd een graad of 17 en Nederland telde 14,5 miljoen inwoners. Ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Neil Horan, Gijke Aarnaert, Sabine Koning en Marilou van Steenis. Nummer 3 onderweg naar nummer 1. UB40 en Chrissy Hynde. En de samenwerking tussen UB40 en Chrissy Hynde. Die samenwerking was niet echt een toeval of een platenmaatschappij trucje. Wel nee, de twee acts die hadden al een diepe vriendschap achter de rug. In 1980 namelijk was Chrissy Hynde met haar band The Pretenders al een grote gevestigde naam. Ze zag toen nog de volstrekt onbekende jongens van UB40 optreden. Gewoon in een kleine pub. En ze was erg onder de indruk dat ze hem vroegen als voorprogramma van haar tournee. Chrissy gaf UB40 hiermee natuurlijk hun allereerste grote doorbraak. En 5 jaar later inmiddels, toen UB40 een zelf wereldberoemde band was, vonden ze tijd om als vrienden samen de studio in te duiken. Dan op nummer 2 deze week, Baltimora, Tarzan Boy. Het was de zomerhit en kwam van nummer 1. En op nummer 1 deze week, Madonna. Het kwam uit de kaskraker. De film Desperately Seeking Susan, waarin Madonna haar allereerste grote hoofdrol speelde. Terwijl het wereldwijd een gigantische hit was, werd Into the Groove in Amerika vreemd genoeg nooit uitgebracht als officiële losse single. Stond namelijk op de B-kant van de single Angel. Volgende week rond deze tijd heb ik weer een hele andere top 3 voor je. En misschien neem ik je dan wel mee naar 1977. Uit dat jaar hoor je nu Smokey.

0: Het goede doel op NA en Gijzelaard zit er alweer op deze muziekmiddag. Veel plezier met NA Sport zometeen. Heel graag tot aanstaande vrijdag.
1: Sport.
2: Met Edward Dekker.
3: Goedemiddag en inderdaad William, NH Sport neemt het stokje hier van jou over. Dank daarvoor, want in Volendam gaat om 16:45 precies de bal rollen. De FC speelt dan thuis tegen FC Den Bosch in de Eerste Divisie, is dat uiteraard. Thuis of uit, dat is dit seizoen voor de Volendammers echt een wereld van verschil. Nou, ze spelen thuis, dus dat is alvast een goed begin. Erik-Jan Brinkman is er ook bij, dat is ook goed nieuws. En in de opstellingen nog een verrassing, Erik-Jan?
4: Ja, de doelman, Hidde Jurrius, tot voor kort reservedoelman bij FC Volendam. Maar hij staat onder de doellat. Dat gaat ten koste van Roy Steur. Hij stond die 5 voorgaande competitiewedstrijden in de basis, maar nu dus op de bank. Er is geen reden voor. Ja, de reden is dat de trainer Erwin van der Looy kiest voor Jurrius. En verder dezelfde naam als vorige week tegen Emmen.
3: Ja, nou, reden zou kunnen zijn dat er natuurlijk 10 ingevlogen zijn in de afgelopen 5 wedstrijden, toch, Erik-Jan?
4: Ja, zeker.
3: Maar omdat wel alleen de keeper als ze schuiven gaat maar wat verder, hoor. Dat bedoel ik niet, maar het zou een reden kunnen zijn.
4: Ja, wat ik had begrepen, want het viel mij niet op dat hij 1-3 een blunder heeft gemaakt. Maar wat een beetje tussen neus en lippen naar voren is gekomen, dat hij op voetballend vlak vaak de backs inspeelt. En dat mag wel wat dieper.
3: Nou, wel iets, ja. Misschien in de coaching ook. Jurrius is meer ervaren.
4: Ja, inderdaad. En er moet natuurlijk wat gebeuren. Hè? Want wat je terecht zei, uit en thuis is een wereld van verschil. Thuis 2 wedstrijden gewonnen, uit 3 keer verloren. Dat is natuurlijk niet goed. En niet goed genoeg om te promoveren als je deze lijn doorzet. Dus dat is dan de verandering. En hoopt Van der Looy de 3 punten naar eigen huis te houden.
3: Ja, en als je heel eerlijk bent, Jurrius halen als tweede doelman, dat lag toch ook niet heel erg voor de hand. Als je heel eerlijk bent, toch?
4: Nee, en Roy Steur overtuigde niet in de voorbereiding. En inderdaad, het is een ervaren doelman. Dus het zat er een klein beetje aan te komen. Iedereen dacht wel dat gaat gelijk in het begin gebeuren. Maar Roy Steur kreeg in het begin de voorkeur. En nu dus in wedstrijd 6, Jurrius.
3: De overige 10 namen die krijgen we zo dadelijk van jou. We blikken in deze NH Sportuitzending natuurlijk terug op de verrichtingen van de andere Noord-Hollandse ploegen. Telstar speelde zojuist 0-0 tegen sportclub Heerenveen. Ajax won overtuigend gisteren met 5-1 van Fortuna Sittard. En AZ bleef vrijdagavond op 1-1 steken tegen Willem II. Er is honkbal, de Holland-series, de strijd om de landstitel is beslist. Amsterdam Pirates is er niet geslaagd om regerend landskampioen Neptunus te onttronen. En we hebben om 18:30 en om 18:30 het regionale nieuws. Het weer van Jan Visser. Arthur Verberne zit achter de schuiven, de knoppen en alle andere technische spulletjes. En Milton Pus houdt het live blog voor je bij. En dat sport is er tot 7:00 vanavond.

0: LaFool Cardigans, om eens even kijken. 4:09 in deze NH Sportuitzending, de muzikale aftrap. Ja, Hidde Jurjes staat onder de lat bij FC Volendam. En wie treft hij allemaal nog aan binnen de lijn, Erik Jan?
1: Nou, vlak voor zijn neus de 4 verdedigers. Rechtsback Oekwu in het centrum, Schouten en Blondeau. Klein, de linksback, driemans middenveld met Huisman, Bukala. En met de punt naar voren is het Niemeyer. Rechtsbuiten, Dodeman in de punt van de aanval, de topscorer. Veerman en dan op papier staat hij een beetje linksbuiten. Maar het zal een beetje hangend zijn. Alex Plat.
0: Ja, dat blijft. Hè. Ze blijkbaar Plat een beetje daar. Ja, dus natuurlijk geen linksbuiten avant la lettre.
1: Nee, het is een beetje een vierde middenvelder. Het is ook geen loopwonder natuurlijk die over de linkerkant gaat razen. Maar die zal vooral naar binnen komen. Want hij heeft wel veel voetballend vermogen. En dat, ja, dat is wel opvallend dat dat zo blijft.
0: Het is vooral zaak om achterin de zaken gesloten te houden. Want dat zei je net ook al. Hè? Dat is wel een probleem bij Volendam tot dusver.
1: Ja, 10 tegendoelpunten tot nu toe. Dat is op zich veel in 5 wedstrijden. 2 natuurlijk per wedstrijd. Daartegenover staan wel 14 doelpunten. Maar ja, dat heeft natuurlijk vooral te maken met Henk Veerman. 7 treffers heeft hij al gemaakt. Maar ja, thuis gaat het veel beter. 3-0 overwinning tegen Topos. Geen tegendoelpunt. En die vorige thuiswedstrijden was helemaal mooi. Tegen FC Dordrecht 6-1 overwinning. Dus ja, thuis valt het wel mee. Maar het probleem ligt uit.
0: Ja, en daar is moeilijk de vinger op te leggen.
1: Dat is heel moeilijk de vinger op te leggen, ja. Ja,
0: hoewel, Volendammers en buiten het klaphek is altijd wel een probleem.
1: Vorig jaar was dat ook natuurlijk het geval. In de Eredivisie duurde het ook heel lang voordat Volendam punten ging pakken buitenshuis. Ja, Volendammers die zijn gewoon graag thuis in het eigen dorp. En wat ook wel mooi is, het is de eerste divisie voetbal. En het gaat nog niet geweldig. 15e plek op dit moment al. Volendam wel een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste ploegen in de eerste divisie. Maar best aardig gevuld. In ieder geval veel meer dan het uitvak van vorige week, hè?
0: Ja, ja,
1: dat toen was zaten er 30 in.
0: Maar het was kermisweekend, hè?
1: Toen dus was het kermis, ja, dat was een goede reden.
0: Excuus. Ja, maar goed, 15e. Voordat we daar te snel aan voorbij gaan. Ja, Volendam mikt gewoon op een plek top 5 en meedoen voor promotie in de Eredivisie. Dus het moet echt wel heel snel beter.
1: Ja,
0: want het gat is al behoorlijk groot, hè?
1: Het gat is zeker groot, want Heracles 6 wedstrijden, 6 keer gewonnen, 18 punten dus. Ja, dat is 14 meer dan FC Volendam. Maar
0: mogen nou, 12.
1: Ben ik slecht?
0: 18 min 6.
1: Sorry, ja. Ja, inderdaad, 12.
0: Nou ben je ook verslaggever geworden, hè?
1: Nou, je geloofde niet, maar op de middelbare school ging het altijd best goed, wiskunde, hoor.
0: Ja, oké.
1: Ja, maar ja, ik ben ook een chaotisch persoon, hè. Dan zie je heel veel getallen voor je neus. Denk ik, oh ja. Anyway.
0: Een grote achterstand.
1: Ja, bij winst klimt Volendam in ieder geval wel naar de 10e plek vandaag.
0: Ja, dat zou een eerste stap zijn richting in ieder geval het linkerrijtje, zoals we dat noemen in de eerste divisie. Tegenstander FC Den Bosch, valt daar nog iets zinnigs over te zeggen?
1: Ja, die staat nog niet al te hoog. Nee, die staat nu 1 plekje lager dan FC Volendam op de 16e plek. Maar ja, dan gaat het niet goed. Hè. Vorig jaar hebben ze nog de play-offs gehaald. Wel als nummer 9. Eerste ronde toen eruit gevlogen tegen Almere City. Het was natuurlijk de ploeg van Ulrich Landvreugd. De oud-trainer van AFC Amsterdam en Telstar. En de trainer daar, dat is op zich wel weer grappig. Hè. Dat is dan Bart Schreuder. En dat is dan het jongere broertje van Dick en Alfred Schreuder.
0: Ja, Schreuder, daar, die weten het wel, hè, wat voetbal gespeeld moet worden.
1: Ja, is wel een nakomertje. Hij is iets van 11, 12 jaar jonger dan die andere twee. Maar uiteindelijk hij ook de voetbalkant op gegaan.
0: Het is een leuke huiskamervraag of er überhaupt een gezin bestaat waar meer dan, of tenminste 3 jongens of meiden trainingsvak in zijn gegaan. Dat is toch
1: wel
0: bijzonder.
1: Want ik zag dat ergens, een artikel zag ik daarover, dat uniek is.
0: Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Goed, 4:15 gaat het beginnen. Nou, stadion aardig gevuld. Nou ja, Volendam heeft ook behoorlijk wat seizoenkaarten verkocht. Dus dat is ook niet zo heel verbazingwekkend. Dat op zondag spelen, dat is natuurlijk wel eventjes wennen, hè, voor Volendam weer.
1: Ja, ik zit te denken. Dit seizoen hebben ze natuurlijk al heel wat dagen gehad. Hè. Ja. Vrijdag en zaterdag.
0: Maandag ook al gehad, ja.
1: Maandag inderdaad al gehad. Dus zo komen bijna alle dagen van de week al een keertje naar voren. Nou, lekker gevarieerd voor de Volendamse supporters, zou ik zeggen.
0: 4:15, daar gaat de bal rollen in het Volendamstadion voor de wedstrijd FC Volendam tegen FC Den Bosch. In de Eredivisie wordt ook 4:15 gevoetbald. Kijken met een schuin oog hier in de studio naar de wedstrijd die Feyenoord speelt tegen PEC Zwolle. En ik zei het al eerder, vanmiddag speelde Telstar 0-0 tegen Heerenveen. Over die wedstrijd gaan we het zo dadelijk nog hebben. Net als Excelsior tegen Utrecht tegen elkaar speelde. En Utrecht, de ploeg van Anthony Correa, boekte zijn eerste overwinning bij zijn nieuwe club. Het werd 2-1 voor FC Utrecht.

0: Let the music play, daar kan ik van alles op zeggen natuurlijk. Op NR Radio doe ik niet. Barry White was dat. Inmiddels zou de bal moeten rollen in Volendam. Is dat ook zo, Erik-Jan?
1: Ja, we zijn er een paar seconden onderweg hier aan de dijk. Volendam uiteraard weer in het oranje shirt. Dat was die vorige thuiswedstrijd wel anders. Maar dat had te maken met de kermiswedstrijd. Toen die 6-1 overwinning tegen FC Dordrecht. En vandaag is FC Den Bosch de tegenstander. Zwart shirt, geel broekje. En het begint rustig de openingsfase. Balletje wordt er teruggekopt naar de doelman van FC Den Bosch. Dat is Van der Merbel. Die maakt zich vorige week, of eerder deze week, want dat was op maandag heel erg boos. Den Bosch verloor met 3-1 van PSV. En de 3 tegendoelpunten die waren er in 3 minuten. Ja, daar was die doelman van FC Den Bosch niet blij mee. Nu is het Volendam in balbezit ter hoogte van de middenlijn. Met Niemeijer die daar aan de bal komt. Maar daar vlak daarvoor wordt er een overtreding gemaakt op een teamgenoot, wou ik zeggen. Maar de scheidsrechter, dat is Richard Martens. Die geeft toch een vrije trap voor de bezoekers. Blijkbaar is een Volendammer geweest die een overtreding daarvoor heeft gemaakt. Die bal wordt snel genomen. Fortes daar aan de bal. Dat is de aanvoerder van FC Den Bosch. En zo is het rustig. Henk Veerman die huppelt rustig die kant op. De man die natuurlijk in vorm is. 7 treffers. De aanvoerder van FC Volendam blijft toch altijd wonderbaarlijk. 35 jaar inmiddels. 26 doelpunten heeft hij ooit een keer gemaakt. Het zou mooi zijn als hij dat nog in het einde van zijn carrière daar overheen kan gaan. Hij heeft al wat concurrentie erbij gekregen. Dat is de man uit Denemarken. Frederik Ihler maakte zijn debuut vorige week tegen FC Emmen. Die zal er vast ook nog wel inkomen, dit duel. Kleine 2 minuutjes onderweg, nog geen kans gezien. Rustige openingsfase. Nu is er wat ruimte voor FC Den Bosch. Net buiten het strafschopgebied is daar Bouma Souidi. Maar die wordt uiteindelijk eenvoudig van de bal weggezet. En heeft Volendam daar weer balbezit in die achterste linie met Erik Schouten, Blondeu. Dat zijn de 2 centrale mensen. Geen allemaal voor. Toch al een aantal weken dus wisselspelen bij FC Volendam. Opvallend, want vorig jaar en de jaren ervoor was hij altijd een zekerheidje daarachterin. Duurde even voordat hij bijtekende hier bij FC Volendam deze zomer. Maar nu dus op de bank. Want Erwin van Looy kiest op die plek voor jeugdspeler Blondo. En die is nu aan de bal. 2-3 meter net voor de middenlijn. Alle spelers dicht daar bij elkaar. Rond de middenlijn. En dus even rustig rondtikken bij de verdedigers van FC Volendam. Slechte bal daar van Erik Schouten. Het moet een eenvoudige bal zijn naar Bukala die daar naast hem staat. Maar die bal die rolt zo over de zijlijn. 3 minuutjes onderweg bij FC Volendam. FC Den Bosch 0-0.

0: Langley, Goulsing, Texas. Het is, eens even kijken, 4-6 minuten voor 5. Dus je hebt nog een paar minuutjes, Erik-Jan, tot het nieuws van 5 uur. Eerste balomwentelingen, Volendam, bovenliggende partij.
1: Nee, het is een beetje gelijk, maar de eerste kans is er wel geweest voor de bezoekers. FC Den Bosch, Kevin Montiala, nu ook aan de bal. Montiala, moet ik eigenlijk zeggen. Hij gaat er nu buiten Nom, geeft een voorzet, strakke voorzet over de grond in het 5-meter gebied. Maar die wordt vervolgens weggewerkt door FC Volendam. 7 minuten onderweg, 0-0 de stand. Maar die Montiala, die Fransman, die kreeg een behoorlijke kans een paar minuten geleden. Ramde met zijn linkervoet net langs de linkerkant van de paal. En dan kwamen de Volendammers goed weg. Het is nu nog steeds de Brabanders. Die zijn in balbezit, hoogte van de middenlijn. Alle Volendammers op eigen helft. En dus even zoeken naar een vrije man. Daar neemt FC Den Bosch de tijd voor. Balletje gaat rustig rond. En langzaam terug naar de doelman Pepijn van de Merbel. En dan kan Volendam wat opschuiven richting het strafschopgebied van FC Den Bosch. Diepe bal nu. Daar komen de centrale verdedigers van FC Volendam in actie. Onder andere Blondo. Boukala, die is daar ook bij betrokken. Gaat de bal opzij naar Di Montiala. Vorig jaar 18 doelpunten. Geeft nu de bal opzij. Komt iemand overheen vanaf de rechterkant. En er wordt goed verdedigd door Klein. Hoekschop voor FC Den Bosch. We zijn 8 minuten onderweg. Nog niet gescoord. Thank you.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Isia.
12: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
13: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Geen verkeersinformatie, wel Erik-Jan Brinkman bij FC Volendam tegen FC Den Bosch.
16: 17 minuten onderweg, nog niet gescoord tussen Volendam en Den Bosch. Den Bosch nu wel in de aanval. Dat gaat niet door, want de scheidsrechter fluit. We hebben wel een grote kans gezien voor FC Volendam. De eerste kans van de wedstrijd voor de Volendammers. Niemeyer 1-1 met de doelman van FC Den Bosch. Maar die kon die helaas niet passeren. 0-0 in Volendam.
17: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Hey Remo!
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
23: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
22: Ah, check.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: NH Sport.
4: Met Edward Dekker.
5: Goedemiddag, het is inmiddels 7 minuten over 5 op deze zondag. Wat is het? 13 september alweer in het jaar. De tijd vliegt. We waren al wat eerder begonnen. En dat heeft er alles mee te maken dat FC Volendam voetbalt in de eerste divisie. Dat doen ze tegen FC Den Bosch. En Erik-Jan Brinkman is erbij.
6: Ja, de laatste paar minuutjes is er niet zoveel gebeurd. De stand is 0-0. We zijn iets meer dan 20 minuten onderweg. Het begin was voor FC Den Bosch. Die kregen een mogelijkheid, waaronder nog een bal op de paal. En FC Volendam ook een keertje met Niemeijer. En nu is het plat met een voorzet naar de tweede paal. En dan staat diezelfde Niemeijer. Die glijdt richting de bal en glijdt ook richting de tweede paal. Maar de bal die wordt niet echt geraakt. Nou, misschien wel, want het is een doeltrap voor FC Den Bosch. Maar de bal gaat in ieder geval langs de verkeerde kant van de paal. Twee keer een kans voor Volendam. Twee keer is het Niemeijer en twee keer is het geen treffen. En dan staat het dus 0-0.
5: Natuurlijk komen we terug op de 3 eerder gespeelde wedstrijden in de eredivisie van de Noord-Hollandse clubs. Sportclub Heerenveen tegen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0.
7: Uiteindelijk dat je hem gewoon met de nil over de streep trekt. Een puntje. Na zo'n week dat je ook vroeg in het seizoen dubbel programma, dan is dat heel lekker hier uit bij Heerenveen.
5: Fortuna Sittard tegen Ajax werd gisteravond 1-5.
8: Gewoon goede overwinning.
5: En Willem II bracht AZ vrijdagavond het eerste puntenverlies van de eredivisie toe.
9: Ja, je weet dat dit erbij hoort. Je hoopt het niet, maar er is niemand gestorven. We gaan gewoon weer verder.
5: Dat zei Leo Echtold. Milton Pus houdt het liveblog voor je bij in de app en op de site nhsport.nl. Nou, de laatste kansen zijn daarin verwerkt, neem ik aan, Milton. Tenminste, je bent druk aan het tikken en aan het luisteren. Dat is altijd knap, want je twee dingen tegelijk kan, toch?
10: Ja? Nou, niet altijd, maar in dit geval wel. Goedemiddag, Edward.
5: Hebben we nog ander sportnieuws wat vermeldenswaardig is op dit tijdstip?
10: Nee, nog niet. Wel dat er ook nog in de vrouwen-eredivisie een aantal wedstrijden bezig zijn. Onder andere AZ, PSV en Heerenveen Ajax. Maar daar geef ik straks wel even een update over.
5: Heel goed, heel goed. Verder hebben we om 6:30 en 6:30 het regionale nieuws met Jan Visser. Arthur die zit achter de knoppen. Die kijkt mij een beetje verbaasd aan. Gaat het al goed? Ja, gaat echt wel goed hoor, Arthur. Goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben weer een flink stapeltje platen liggen. En dan voor je het weet is het 7 uur vanavond.

0: De muzikale aftrap van dit uur van NH Sport, gedaan door Steve Winwood en Higher Love. Als we gaan kijken naar de expected goals, Erik Jan, dan staat FC Volendam voor tegen Den Bosch, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik weet niet precies wat het is. Maar we hebben in ieder geval veel kansen gezien voor Volendam de laatste paar minuten. We zijn nu 27 minuutjes onderweg. 0-0 de stand. Niemeyer, had ik al gezegd, die had twee grote kansen. En de laatste paar minuten was het Henk Veerman. Eén keer schoot hij, lag die Niemeyer in de weg. En tweede keer, dat was een minuutje later, schoot hij de bal richting de linker onderhoek naar een mooie beweging. Een mooie lichaamsbeweging van hem. Maar de doelman van FC Den Bosch, Pepijn van der Merpel, zat daar goed bij. Dus de kansen zijn er absoluut voor FC Volendam. We hebben één mogelijkheid gezien voor de bezoekers. Dat was een bal op de paal van Moncialo. En dat is het eigenlijk wel. Dus het is een beetje wachten op een doelpunt. Dat zou ook mooi zijn. En bovendien, FC Volendam heeft toch laten zien dat ze makkelijk scoren. Zeker thuis. 3-0 overwinning op Top Os. Dat was de eerste thuiswedstrijd. En het tweede thuisduel tegen FC Dordrecht twee weken geleden. Dat leverde 6-1 overwinning op. En bovendien, FC Volendam heeft ook wel de nodige spelers die gevaarlijk kunnen zijn. Wat dacht je van Nick Dodeman, weggestuurd over de rechterkant. Eén mannetje voor zich. Strafschopgebied in, gaat richting achterlijn. En dan wilde hij hem terugleggen op de inlopende Henk Veerman. Die weet hij niet te bereiken. Hij krijgt nog wel een duimpje van de topscorer van FC Volendam. En wat volgt is een hoekschop vanaf de rechterkant. Die gaat hij Nick Dodeman zelf geven. 5 assists heeft hij al gegeven dit seizoen. Daarin is hij natuurlijk ook het gevaarlijkst. Vanaf de rechterkant met mooie voorzetten. Kijken wat hij kan doen met deze hoekschop. Hij neemt de tijd. Balletje in de hand richting die kwadcirkel. Kijkt eens even naar het strafschopgebied. Welke medespelers zijn allemaal mee naar voren gekomen? Nou, onder andere Henk Veerman dus. Die heeft lengte. Ook Blondo, Erik Schouten. Die kunnen daar wel gevaarlijk zijn met die voorzet van Nick Dodeman. Uitdraaiende voorzet van rechts dus. Bal wordt weggekopt. Bal komt dan voor de voeten van Precious Oogwu. En die denkt dat hij een hand heeft geraakt. Vandaar ook het fluitconcert vanaf de tribune. Scheidsrechter Richard Martens wil van niets weten. En dus gaat dat feest niet door. Bal weer ter hoogte van de middenlijn in bezit van FC Volendam. De bal gaat naar rechts. Daar staat Dodeman nog steeds. Die struikelt half over de bal. Moet dan de bal terugspelen. Maar dat is niet zo best hoe hij de bal terugspeelt. Die bal komt zo in de voeten van De Korte. Dat is een middenvelder van FC Den Bosch. En die gaat vervolgens over de heup van Blondo. Is dat een gele kaart? Dat is een gele kaart. Ja, een gele kaart. De eerste van de wedstrijd voor de centrale verdediger van FC Volendam, Blondo. En de vrije trap die FC Den Bosch krijgt is ter hoogte van de middenlijn. Allemaal niet zo gevaarlijk. 0-0. We hebben natuurlijk nog wat minuten richting de rust. Maar het zou fijn zijn als er hier gescoord wordt tussen FC Volendam en Den Bosch.
0: Kan ik een mooi bruggetje maken naar Zwolle? Want daar wordt ook gevoetbald in de Eredivisie. PEC Zwolle tegen Feyenoord. Daar is wel gescoord, al een paar keer zelfs. Feyenoord maakte er 3, er tellen er 2. Eentje werd er afgekeurd wegens Hens van Marmol. Maar Graves met een eigen doelpunt in de 18e minuut zorgde voor de 0-1. En Ferry in de 23e minuut zorgde voor de 0-2 bij PEC.

0: Rackling Ball van Lenny Mansell. Het is 6:09. Het is nog altijd 0-0 bij FC Volendam, FC Den Bosch. Gaan zo dadelijk weer even buurten bij Erik-Jan Brinkman. Er was nog een wedstrijd vanmiddag met een Noord-Hollandse profclub. En dan wel in de eredivisie. Telstar haalde op het tandvlees een punt op bij SC Heerenveen. Het begon met 0-0 en het eindigde in Friesland met 0-0. Mede dankzij knap keeperswerk. Je hoort verdediger Jeff Hardeveld over het zwaar bevochte punt van Telstar.
1: Uiteindelijk dat je hem gewoon met de nul over de streep trekt. Een puntje. Na zo'n week dat je ook vroeg in het seizoen dubbel programma, dan is dat wel heel lekker je uitberen.
2: Want inderdaad, tegen Twente probeer je het ook, zo'n uitpot. Hoe ga je deze in?
1: Eigenlijk ben je hetzelfde. Dat je gewoon of gewoon hoog druk zetten, of gewoon laag en niks ertussen. En ik denk dat we dat gewoon goed hebben gedaan. Dat het lastig is om er doorheen te komen als ze zo laag staan en compact. Dat zag je ook bij Twente. En vandaag hebben we gelukkig wel de nul.
2: Ja, hoeveel discipline vraagt het?
1: Veel. Want je gaat wel gewoon aanvallen natuurlijk. En dan ga je eruit. En dan weet je dat Heerenveen goed kan counteren met die spitsen. Dus dan moet je snel terug zijn met z'n allen. En ik denk dat we dat gewoon heel goed hebben gedaan.
2: Twee potjes in een week. Nou ja, dat kunnen jullie dus schijnbaar ook.
1: Kennen wij ook, zeker. Dus dat is geen probleem.
0: Al dus de aanvoerder van Telstar, Jeff Hardeveld, na het gelijkspel van Telstar op bezoek bij Heerenveen. En net als Hardeveld is ook de trainer van Telstar, Henk Brugge, best tevreden.
3: Ik denk dat we wederom goed verdedigd hebben. Het is de derde wedstrijd in één week. Zware uitwedstrijd afgelopen woensdag tegen Twente. Zondag met 10 man heel lang tegen Cambuur. En als je dan ziet wat die jongens nog brengen tot de 95ste minuut. Ja, en wij halen hier een punt weg. Ja, daar ben ik tevreden.
4: Eerste helft, zo'n typische wedstrijd waarbij je zegt de organisatie staat goed en aan de bal moeten we eigenlijk meer brengen?
3: Ja, hetzelfde verhaal als tegen Twente. Dus, en dat blijft nog steeds bij ons. Wij staan organisatorisch goed en verdedigen is ook een onderdeel van voetbal en dat beheersen we goed. Alleen aan de bal moet het wel beter.
4: Dat was het begin van de tweede helft. Lukte dat beter? Hè? Toen kwamen jullie er wel.
3: Ja, we hadden een goed kwartier en toen hadden we ook een grote kans bij de tweede paal met Jeff, die kopbal. Blijkbaar kopte hij hem, want we kregen geen corner. Dus dat is dan een grote kans. En ja, we hadden nog een paar mogelijkheden. En je weet ook dat zij met Ulrike is de laatste 10 minuten kwartier gaan stormen. En hoe we dat overleefd hebben, daar ben ik echt trots op mijn ploeg.
4: Nu wel met een grote glimlach nog even naar boven. Even een paar handen schudden. Ben jij iets meer blij dan zij?
3: Ja, ik hoop dat ze me nog de handen willen schudden. Maar ik ga nog wel even naar boven. Wat bekenden weer bezoeken. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn er. Dus daar ga ik wel even naartoe.
0: Dat is leuk natuurlijk voor Henk Brugge. Vorig seizoen was hij nog assistenttrainer bij Heerenveen. Nu de hoofdtrainer van Telstar. Hij speelde 0-0 met zijn ploeg in het Abe Lentstra stadion. Milton Pus, het liveblog, daarin kun je de hele wedstrijd nog eventjes teruglezen. Jij hebt daar van alles in gezet, tenminste van alles. Het was voor de neutraal toeschouwer wel een lange zit, hè?
5: Ja, zeker die eerste helft waarin Telstar echt niks kon klaarspelen. Het was eigenlijk aan het begin van de tweede helft, het eerste kwartier, vond ik ze echt wel, kwamen ze er eindelijk uit. Had ik ook wel het idee van, misschien zit er wel een doelpuntje in. Maar ook daarna eigenlijk geen moment meer gedacht van Telstar gaat een doelpunt maken. Dat was echt wel Heerenveen dat de klok sloeg. Maar ook die kreeg niet super veel kansen, moet ik zeggen.
0: Nee, collega Stefan Brandhorst was woensdagavond in Enschede bij Twente Telstar. Dat eindigde dan uiteindelijk in 1-0. Een beetje gelukkige boogbal die over Koeman heen ging. Toen zei hij tegen de trainer van, jullie zijn wel heel erg bezig met tegenhouden. Dat vond Brugge niet zo heel leuk om te horen. Maar eigenlijk is het verhaal van deze wedstrijd toch hetzelfde. Alleen nu lukt het.
5: Ja, het is identiek aan die wedstrijd van woensdag. Alleen dan de score is anders, dus nu houden ze het wel vol. Ja, het is vooral eigenlijk gebrek aan kwaliteit bij Telstar.
0: Aanvallende kwaliteit.
5: Ja, precies. Ja. Dat is een harde conclusie. Want Kai Tejan is daar natuurlijk vertrokken. En ik denk dat dat echt wel een speler is die ze in dit soort wedstrijden wel gewoon goed hadden kunnen gebruiken. Ze speler wel een beetje log en niet snel. Maar hij hield wel altijd verdedigers bezig. En daardoor konden mensen om hem heen meer vrijheid creëren en ook ruimte creëren en daardoor beter presteren.
0: Ik denk dat Telstar vorig seizoen terecht heel veel credits kreeg. Dat wordt dus nu wel wat minder.
5: Ja, terwijl je aan de andere kant ook kan zeggen, het is wel een beetje scoreboardjournalistiek, maar dat ze nu alweer 5 punten bij elkaar hebben gesprokkeld.
0: Zeker, zeker. 0-0, dat is nog een aardig statistiekje. Hoe zit dat precies?
5: Ja, ik mag niet te veel statistieken van jou erin gooien, maar deze keer ga ik deze toch gewoon gebruiken. Nou, het is de eerste 0-0 van dit prille Eredivisie seizoen. Nou ja, vorig jaar. Toevallig was het ook dat Telstar die in die eerste wedstrijd dat het 0-0 eindigde speelde.
0: Toen tegen?
5: FC Twente uit.
0: Ah, oké.
5: Was ik toevallig bij, maar dat was in november uit mijn hoofd.
0: Nu oktober?
5: Nu, na september al.
0: September, sorry.
5: Half september. Dus het is iets vroeg in het seizoen, maar ja, het moet een keer op een gegeven moment 0-0 eindigen, zo'n wedstrijd. En dit is wel voor Telstar fijn dat het 0-0 eindigt.
0: Maar het wordt voor Telstar wel een open deur in trap is dat natuurlijk een zwaar seizoen. Hè? Want aanvallend, dat wordt gewoon lastig. Hè? De volgende wedstrijd is dan AZ uit. En dan gaan we de interlandbreken in. En dan kom je inderdaad in oktober uit, vandaar dat ik maar even versprak. Telstar ADO Den Haag, Telstar Feyenoord, Go Ahead

0: Den Bosch. Maar het liep gelukkig goed af voor Volendam. Die poging van FC Den Bosch ging over het doel van de Volendammers. Die kwam weer van Moncialo. Dat is die gevaarlijke man bij de Brabanders. Zoals gezegd, vorig jaar 18 treffers. Hij leek een transfer te maken. En dan zal FC Den Bosch dan 1 miljoen euro opleveren. Toch gebleven. En dat is prettig, denk ik, voor de FC Den Bosch fans. Maar mooi voor Volendam dat hij nog niet heeft gescoord. Aan de andere kant, de laatste paar minuten niet zoveel gevaar geweest. Misschien nu, want het is Plat die naar binnen komt. De bal gaat naar Niemeyer, randje 16 meter. Maar die kan de bal niet kort bij zich houden en raakt de bal dan kwijt. Kan de Bosch er weer uitkomen met de korte. De aanvallende middenvelder in de as van het veld gaat richting het strafschopgebied. Balletje gaat opzij. Buitenkantje rechts. Maar die bal komt in de handen van Hidde Jurrius, basisdebutant bij FC Volendam. En die bal heeft hij klem vast. We zijn 40 minuten onderweg. Nog een paar minuten te gaan tot aan de rust. En de meeste kansen heeft FC Volendam gehad. En had ook zeker een doelpuntje kunnen opleveren. Maar 0-0 nog.
1: NH Sport.

0: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
1: Ik ben Christina, oud Volendam.
2: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
3: Ik ben Liliane, op Marken.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
2: In Volendam is het 20 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 13 september. Bij een schietpartij gisteravond op een festival op Sportpark Riekerhaven in Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Ze liepen allebei een schampschot op. De politie heeft vanochtend een 19-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden als verdachte. De recherche is nog op zoek naar getuigen en ook beelden van het incident. De Dam-tot-Damloop tussen Amsterdam en Zaandam wordt op 20 september voor de 40ste keer gehouden. Sinds dit jaar kun je de wedstrijd ook virtueel lopen. Fanatiek hardloper Mathieu Magielsen uit Den Helder kiest voor die optie en legt de 16,1 kilometer af vanuit zijn eigen stad. Voor hem is dat een tijdelijke oplossing.
5: Ik heb eigenlijk nog nooit de Dam-tot-Damloop meegedaan. Dus nu virtueel is het mogelijk om gewoon in Den Helder

0: lopen. Daar heb ik in ieder geval een keer meegedaan. Maar ik beloof dat ik hem nog een keer echt kom lopen.
1: De Dam tot Droom lopen is volgende week natuurlijk live te zien op televisie en ook via de online kanalen. Na de moord op een Britse crimineel in Hiergewaard zijn twee verdachten extra beveiligd uit angst voor een nieuwe liquidatie. Volgens hun advocaten kwam er informatie binnen dat iemand vanuit Engeland naar Nederland zou komen om een van hen te vermoorden. Ook familieleden en een advocaat zouden zijn bedreigd. De politie heeft inmiddels laten weten dat de dreiging niet meer actueel is, maar de advocaten zetten daar vraagtekens bij. De A9 bij Amstelveen is dit weekend nog in beide richtingen dicht. De snelweg gaat morgenochtend om 5 uur weer open voor het verkeer. Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen door de nieuwe verdiepte bak, zo'n 12 meter lager dan voorheen. In beide richtingen zijn 3 rijstroken beschikbaar, met een maximumsnelheid van 90 km per uur. De A9 gaat de komende maanden nog 2 keer een weekend dicht voor werkzaamheden. En een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velsen-Zuid. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht en is nog altijd niet aanspreekbaar. De politie weet nog niet wat er precies gebeurd is en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een eenzijdig ongeluk, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nhnieuws.nl. Gaan we voor het weer naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Edward, goedemiddag.
1: Wat is het lekker gevarieerd, hè, dat weer. De ene dag zon, de andere dag regen.
2: Ja, en zelfs en ook op dezelfde dag. Hè, want ja. Vanochtend hadden we veel bewolking. En uiteindelijk begon het. Gisteravond viel er natuurlijk tijdelijk behoorlijk wat regen in sommige plaatsen. Meer dan 10 millimeter. Niet overal, hoor. De afgelopen nacht werd het geleidelijk aan droog. En vanochtend, in de loop van de ochtend, begon het weer wat te regenen. En vooral in het zuiden van de provincie niet zo heel veel ook. En vanmiddag kwam de zon erdoor en werd het 20 tot 22 graden. Het deed echt wel aangenaam.
1: Ja, is lekker toch?
2: Ja, hoor. Ja. Nou ja, vanavond zien we nog steeds wat neerslagactiviteiten ten zuiden van ons. Want in het zuiden van het land is veel meer regen gevallen. En daar trok ook, daar bevond het front zich. Een beetje een front dat stil lag. Maar werd geactiveerd door storingen langs het front. We noemen dat golfstoringen. De bovenlucht werkte tussen aanhalingstekens goed mee. En dat leverde plaatselijk zo'n kleine 40 mm op in Brabant en Limburg. Dus daar heeft het echt gegoten. En die hadden het ook echt wel heel hard nodig, hoor. Want daar is het al veel langer dan bij ons droog. Vorig jaar begon dat al. En dat heeft zich dit jaar natuurlijk verergerd. Dus die regen was daar zeer welkom.
1: Ja.
2: Nou, vanavond eigenlijk meest droog weer. Er zijn wat wolkenvelden. Er komen ook wat opklaringen voor. En de komende nacht kan in gebieden waar het wat langer opklaart mist ontstaan. Er is weinig wind overigens. Trekt een zwak hoge drukgebiedje vannacht over. En dan morgen in de ochtend lost de mist op. Dan hebben we een afwisseling van bewolking. Wat zon. Blijft waarschijnlijk wel droog. In de middag komt het front wat boven het zuiden ligt en in activiteit afneemt. Trekt dan weer naar het noorden. En dat levert dan in de middag plaatselijk wat lichte regen of motregen op. Het wordt dan wel zo'n 21 graden, dus het blijft aanhoudend vrij warm. En de wind is morgen matig uit richting tussen zuid en west. Dinsdag gaat de temperatuur verder omhoog, maar aan het eind van de dag komt er een koufront met enkele buien. En vanaf woensdag is het dan wat langere tijd. Temperaturen onder de 20 graden, 18 tot 19 graden. En je ziet toch langzamerhand dat we richting de herfst schuiven. En verder valt er van tijd tot tijd regen of een bui. Ook af en toe wel wat zon. Aha. Dan wordt het wat wisselvalliger dus.
1: Ja, ja, ja. Twee maar vragen nog.
2: Geen grote neerslaghoeveelheden, hoor, dat niet.
1: Ja, Jan, er vraagt iemand op de app wat voor weer wordt het op Texel. Is daar nog iets specifieks over te zeggen of niet?
2: Nee, niet zo heel veel. Het is zo'n beetje hetzelfde als de rest. Ja.
1: Texel toch altijd relatief veel zon?
2: Ja, maar dat is meer voor het voorjaar en de voorzomer. Okay. Ja. Ja,
1: dus dat hebben we gehad. En dat waren eigenlijk al twee vragen, maar ik speel mijn joker uit. Volgende week de Dam lopen, Jan. Ik hoor jou zeggen, na dinsdag gaan we in temperatuur omlaag en wordt het natter. Nou, dat zie ik volgens mij in de rest van de week ook een beetje, dat beeld. Kan je al iets zinnigs zeggen over zondag? Precies over een week als die Dam lopen wordt gehouden?
2: Nog niet helemaal. Het valt wel een beetje onder het wisselvallige deel van de periode die we gaan krijgen. Maar het kan natuurlijk ook best wel redelijk uitpakken overdag, hoor, dat het gewoon droog is. En qua temperatuur, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Want een beetje regen kan niet zo heel veel kwaad. Maar 18 tot 19 graden, ja, dat is best wel veel beter dan zeg maar 24, 25 graden.
1: Maar sluit je dat laatste uit? Of is er best wel een mogelijkheid dat
2: Nou, dat sluit ik wel uit, door die hoge temperatuur.
1: Ja, dus we hoeven niet bang te zijn voor dat soort krankzinnige hoge temperatuur. Nee, wat we de laatste jaren wel eens gehad hebben.
2: Nee. Ik denk dat dat niet echt aan de orde is.
1: Nou, dat is in dat geval dan wel weer goed nieuws. Goed, Jan, ik dank je hartelijk en we horen je morgen weer op NH Radio.
2: Ja, hoor.
1: Fijne avond.
2: Hetzelfde. Hey,
1: Ja, Volendam 20 graden en 0-0. Dat is de ruststand, Erik Jan.
3: Dat is zeker de ruststand. Wel verrassend, want er zijn best wel wat kansen geweest. Vooral voor FC Volendam. Maar die prikt hem niet binnen. Niet Henk Veerman, niet Reuven, niet bij hem. Dus beide ploegen gaan rusten met een 0-0 stand.
1: En nu, valt een beetje tegen.
3: Ja, zeker omdat de thuiswedstrijd is 3-0, zoals gezegd eerder dit seizoen tegen Topos. En die 6-1 twee weken geleden tegen FC Dordrecht. Dat ging allemaal vrij gemakkelijk. Maar laten we hopen dat het in de tweede helft beter gaat. Nu eerst even Joey Nicolai.
1: Joey Nicolai?
3: Ken je die?
1: Nee, die...
3: Joey Nicolai. Ja, dat is iemand die graag in kroegen zingt en bij feesten partijen.
1: Okay.
3: Ik weet niet of je binnenkort een feestje geeft nog.
1: Ja, toevallig ben ik binnenkort jarig. Maar ik denk niet dat ik Joey Nicolai ga uitnodigen.
3: €1.450 zie ik. Excessief 9%
1: BTW. Nou, als we even met de pet rondgaan bij Noord-Holland, dan is dat zo geregeld.
3: Is toch leuk voor je verjaardag?
1: Ja, laten we heel even luisteren. Dan roep ik, als jij even je mond houdt, dan kunnen we even luisteren of dat wat klinkt. Nu komt het, hè?
3: Kroegtijgen.
1: Ja, het is wel. Ik €1.450 voor hoe lang treedt hij dan op?
3: Ja, dat staat er dan niet bij.
1: Oh.
3: Maar ik neem aan voor de hele avond.
1: Nou, een stuk goedkoper dan Jan Smit in ieder geval, dus dat scheelt.
3: Goed, ja, dat heb ik niet gezien trouwens.
1: Erik Jan, ik zou lekker even naar binnen gaan. Dan heb je geen last van de muziek. Dan kan je lekker een bakje koffie of thee halen. Meld ik nog eventjes dat het ook rust is in Zwolle. Ongetwijfeld een ander artiest daar op het veld. Bij PEC Zwolle tegen Feyenoord is de ruststand zelfs 0-3 geworden. CGL heeft er weer eentje ingeprikt. En Milton wil ook nog wat zeggen. Ja,
4: dat ik ook nog zou vertellen welke de uitslag of die tussenstand was in het vrouwenvoetbal.
1: Oh, kan niet wachten?
4: Nee, kan niet wachten.
1: Wel wachten. Toto, zeg het maar. Toto eerst. Ja, hij is Toto.
4: Oh, ja.
1: Hey. Nou, dat deze.

0: difunto.
1: La camisa negra. Juanes. Ja, ik zit nog op mijn oor te luisteren ondertussen naar muziek van Joey Nicolai. Die kroegtijger. Wist je trouwens, Milton, jij kent hem, hè? Die Joey Nicolai, dat hij in die video ook een tijgerpak aantrekt.
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Dan moet je maar even kijken op YouTube.
2: Maar wist jij dat hij ook een nummer heet Mijn Tante uit Texas?
1: Nee.
2: Zo goed ken ik hem dus.
1: Oké. Okay.
2: Nee, ik heb zelfs met hem gevoetbald.
1: Heb je met hem gevoetbald? Kon hij een beetje voetballen?
2: Hij kon wel beter voetballen dan ik.
1: Ja, dat is niet zoveel voor
2: nodig. Ik weet wel nog een keer dat op een gegeven moment ging hij weg uit ons team. En toen speelde ik nog een keer tegen hem. En toen hebben we echt dik verloren. En dat wreef hij echt wel onder mijn neus.
1: Dat zou ik ook onmiddellijk hebben gedaan. Ja. Maar goed, hij kan dus beter zingen dan... Maar hij kan ook wel aardig voetballen dus.
2: Hij is ook loodgieter.
1: Jeetje, veelzijdig mens.
2: Hij is ook best wel vaak op NH Radio geweest bij Nick Velderman op vrijdagavond.
1: Ah, ja, dat...
2: Jij en ik.
1: Dus. Ja. Oké, okay, Joey Nicolai. Nou, goed, leuk dat we dat even weten. Jij wilde de vrouwenheredivisie Rusland doorgeven. En daar moeten we natuurlijk wel even tijd voor nemen.
2: Ja, laten we even verder gaan met serieuze zaken. Want ook de vrouwen van Ajax en AZ speelden vandaag. Die spelen op dit moment. Bij de Amsterdamse voetballers staat het 0-1. Die staan achter tegen Heerenveen. En AZ leidt wel met 1-0 door een doelpunt van Jet van Beide tegen PSV. Dus dat is echt gewoon een topper.
1: En eerder vandaag verloor Feyenoord met 4-0 van FC Twente. Dat is wel opvallend, hè? Dat Feyenoord wilde toch wel bij de vrouwen Eredivisie ook een rol van betekenis gaan spelen. Maar dat lukt niet best.
2: Ik krijg gewoon 10 doelpunten tegen 2 wedstrijden.
1: Ja, die hadden vorige week met 6-0 van PSV verloren. Ja. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja, oké. Okay. Dus,
2: ja, die wilde, ja, dat, volgens mij vertelde ik het vorige week, dat die echt wel serieus mee wilde doen en een gooi wilde doen naar de titel. Maar die
1: vliegen er ook wel eens trainers uit in de vrouwen Eredivisie. Dachten we wel, hè? Is toen wel een keer gebeurd.
2: Ja, nou, ik weet dat bij Ajax toen Hesterine de Reus is ontslagen. Dat had ook vooral met haar uitspraken te maken.
1: In de media, ja, dat
2: zeker.
1: Als je dan op 4-3 staat, dat is niet al te best. Terwijl Ajax en AZ op dit moment op 3-9 staan. Dus dat is wel een groot contrast. Goed, later hoor je nog de eindstanden in deze uitzending van NH Sport. Die vind je uiteraard ook in het liveblog op nhsport.nl. Nou, genoeg over voetbal. We gaan over honkbal praten. Want het honkbalseizoen zit er sinds dit weekend op. Gisteren viel de beslissing in de Holland-series. Dat is de finale van de play-offs en gaat over een best-of-seven-serie. Landstitel wordt dan verdeeld. De Amsterdam Pirates verloor met liefst 4-0 van regerend landskampioen Neptunus. Coach Mervin Gario en speler Roelie Anrieke.
3: Ah, het is altijd vervelend. Maar in dit geval moet ik zeggen dat de 4-0 is voor mijn gevoel een beetje geflatteerd. Want we hebben 4 hele goede wedstrijden gespeeld. En helaas telkens in 1 inning weggegeven. En dat is gewoon zonde.
4: Ze waren gewoon op dit moment beter dan ons.
5: Ja, want als je 4-0 verliest, dan is dat duidelijke taal.
4: Ja, zeker, zeker. We hebben toch gevochten. Je ziet er van de eerste wedstrijd tot aan de vierde wedstrijd. We hebben gevochten, punten gescoord. Maar elke keer krijgen we punten terug. En dat was ook lastig om daarbij bij te houden. Maar die jongens gingen aan de overkant. En ik moest ze ook... Ik moest echt de props geven.
5: En dan zie je dat zo gebeuren, dat zij die schaal krijgen, de medailles, de blijdschap. Hoe sta je dan hier?
3: Ik heb het niet zien gebeuren, moet ik heel eerlijk zeggen.
5: Express?
3: Nee, niet per se. Maar ik was hier een beetje afgeleid. Dus ik probeer er eigenlijk ook niet helemaal niet naartoe te kijken, hoor. Ik laat het gaan. Het is hun feestje, wij hebben dat niet. Dus ik gun het zo van harte. Alleen ik hoef er niet van te genieten.
5: Maakt het nog extra pijnlijk dat het Neptunus Rotterdam is?
3: Nee. Een verlies is een verlies, moet ik zeggen. Al was het een van de andere teams. Je wil gewoon niet verliezen. En het is nu wel gebeurd. Dus het is heads up en move on. Volgend jaar weer. Ja.
5: Wat is dan het verschil tussen jullie en Rotterdam Neptunus?
4: De verschil. Ik denk niet dat het een heel groot verschil is. Ik denk dat we allebei team met honkballers en talenten. Maar ja, goed. Als je aangaat, dan ga je aan. En wij waren aan, maar dan toch niet 100% aan. Ja. En dan gingen we wel alleen maar stijgen.
5: Daar stonden de hele tijd aan.
4: Ja, klopt. En we probeerden ze uit te zetten, maar het is nog niet gelukt. Maar we hebben toch gevochten.
6: NH Sport.

0: Paul Simon.
1: You Can Call Me L uit 1986. Tweede helft is begonnen. FC Volendam tegen FC Den Bosch. Stand nog 0-0. Is dat de reden voor de trainer om in te grijpen, Erik Jan?
2: Ingrijpen is een groot woord, maar hij heeft in ieder geval een wissel toegepast. Eentje, achterbleven in de kleedkamer, Alex Plat. Die stond op papier linksbuiten, maar is natuurlijk meer een middenvelder. En nu staat er een echte linksbuiten van Jong Ajax overgekomen afgelopen zomer. Caden Wolf. Hij speelt ook met rug nummer 11. Dus dat geeft aan dat hij een echte linksbuiten is. Tweeënhalf minuut onderweg in die tweede helft. Eén gevaarlijk momentje. Dat was voor het doel van FC Den Bosch. Combinatie tussen Henk Veerman en Niemeyer. En die laatste, ja, die schoot wel, maar het schot werd geblokt. Zag er gevaarlijk uit. Was ook best wel een mogelijkheid. Maar leverde dus niet veel op. Niemeyer wel twee keer gescoord dit seizoen. Maar beide keren met zijn hoofd. Dus het is nog wachten op zijn eerste doelpunt met zijn voet. Daar heeft hij nog wel even voor in deze tweede helft. Bal ter hoogte van de middenlijn. Stevig duel daar met onder andere Oekwu. De rechtsback van FC Volendam. Die wint dat duel. Kan de bal spelen naar Dodeman. Maar die moet helemaal terug richting de rechtsbackpositie. Balletje gaat terug naar Hidde Jurjes. Voor degene die later zijn ingeschakeld. Hij voor het eerst in de basis ten koste van Roy Steur. Steur wel gewoon op de bank. Maar gepasseerd vanwege de reden dat de trainer Erwin van der Looy kiest voor Jurjes. En aan de andere kant van het veld, die Wolf die er net in is gekomen, die komt naar binnen. Vuurt met zijn rechtervoet. De afstand is ongeveer 17, 18 meter. Maar die bal gaat recht op doelman Pepijn van der Merbel af. En dus geen doelpunt. 0-0 tussen FC Volendam en FC Den Bosch.

0: Kimmy James en de Vagabonds. Er is weer gescoord bij PEC Zwolle Feyenoord. Ferry maakt zijn tweede van de middag. En Feyenoord leidt inmiddels, terwijl ze pas 6 minuten bezig zijn in de tweede helft, met 4-0 tegen PEC Zwolle. Ja, zoveel doelpunten, daar kan jij alleen maar van dromen, Erik-Jan.
1: 52 minuten, geen één treffen.
0: Wel wat kansen. Karig.
1: Ja, het is heel karig. Het zou toch leuk zijn. Er zijn heel wat mensen op dit duel afgekomen. Niet alleen supporters van FC Volendam, maar ook van Den Bosch. 300 zelfs hebben de reis gemaakt vanuit Noord-Brabant hier naartoe. En die zien dat FC Volendam een vrije trap heeft met Dodeman. Die wipt die bal in het strafschopgebied. Maar ik zie daar wel een hoofd heel hoog komen. Dat is een hoofd van FC Den Bosch. De bal wordt weer ingebracht. Een omhaal en een doelpunt. Een doelpunt van Henk Veerman. Een omhaal van de topscorer. En hij zet FC Volendam op voorsprong. Ja, dan is het even wachten op een treffen. Maar als je dan ziet hoe hij scoort. Geweldig. Dat deed hij natuurlijk ook op een prachtige wijze tegen FC Dordrecht. Toen met de hak. En in diezelfde hoek, een beetje de linkerhoek. Nu met een omhaal. Die bal gaat rechts onderin in het doel. En heerlijk hoor. Wat is alweer zijn 8e treffen. Henk Veerman zet FC Volendam dus op een 1-0 voorsprong.
0: Knappe
1: ja,
0: goal, hè?
1: Ja, heb je hem gezien?
0: Ja, ik zie hem voorbij komen. Mooi omhaal.
1: Ja, prachtig. En je denkt altijd bij Henk Veerman. Dat is een
0: technisch
1: een
0: kan niet veel, denk je dan.
1: Nee, en je denkt een lange man is niet altijd zo heel technisch. Maar hoe die ballen aanneemt en hoe die ballen verwerkt. En hoe die deze voorzet afwerkt. Ja, geweldig hoe hij dat doet. En hij is toch wel echt wel, zoals Louis van Gaal dat zou zeggen. Die heeft alles behalve harde voeten. En een hele fijne techniek. Mooi om te zien hoe hij dat vaak doet. Nu een kans voor FC Den Bosch. Dat is Wang. Metertje of 17, 18. En die bal gaat net langs het doel van Hidde Jurrius. Komt Volendam goed weg. Oppassen hoor, want ze zijn wel wat beter. En ze staan nu ook voor met 1-0 na 54 minuten. Maar Den Bosch heeft zeker wel wat spelers die gevaarlijk kunnen zijn. We hadden het eerder al over Moncialo. Die is gevaarlijk geweest vooral in de eerste helft. En nu was er dus Wang met een afstandsschot. Doeltrap is inmiddels genomen. Bal in de voeten van Hidde Jurrius. Die kijkt naar Henk Veerman. De bal die dus net het doelpunt maakte. Maar die bal is net te kort voor de spits van de Volendammers. Kan Den Bosch overnemen, maar dat is van korte duur. Nu zit Mike Klein in balbezit. De linksback van FC Volendam. De bal gaat weer terug naar Hidde Jurrius. Hij bouwt op. Balletje gaat opzij naar Luca Blondo. Blondo naar Precious Ogwu. En die speelt hem dan naar Henk Veerman ter hoogte van de middenlijn. Maar die rekende daar niet helemaal op. En wordt die bal weggewerkt door Den Bosch. Bal in de handen van Hidde Jurrius. 55 minuten onderweg in een vrij zonnig FC Volendam. En helemaal omdat de thuisploeg met 1-0 voorstaat door Henk Veerman.
0: En de wedstrijd is daarmee opengebroken. Voldoende reden om ook het laatste uur van NS Sport te blijven luisteren. Tot zo dadelijk na het nieuws van 6 uur.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey Raymond!
12: Je
8: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
15: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
16: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Geen files op de Noord-Hollandse wegen, dat is goed nieuws. Ontstaan er al files richting het doel van FC Volendam, Amerikaan?
1: Nee, hier ook geen files. Ja, het is 1-0 nog voor FC Volendam. Uurtje, ruim een uur gespeeld. Een prachtig doelpunt van Henk Veerman. Met een omhaal zette hij zijn ploeg op een voorsprong. Dus hier goed nieuws.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
23: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: NH Sport.
5: Met Edward Dekker.
0: Goedenavond, het is ruim 6 minuten over 6 op deze zondagavond. Leuk dat je luistert naar NH Sport. Je hoort in dit uur of FC Volendam 3 punten kan bijschrijven. Dan moeten ze wel winnen van FC Den Bosch. Maar ze zijn goed op weg, hoorden we Erik-Jan voor 6 vertellen. Erik-Jan, nog steeds 1-0?
1: Nog steeds 1-0. Henk Veerman, de maker van het enige doelpunt tot nu toe. Dat deed hij op een prachtige wijze een omhaal. Nog een klein half uurtje te spelen en dan weten we of de 3 punten hier blijven. Er is al wat gebeurd. De minuut geleden een wereld redding van Hidde Jurrius. Hij voor het eerst in de basis. Goede keus van de trainer Erwin van der Looy. Want het dus was Wang, de middenvelder van FC Den Bosch, die kon de bal zo binnenkoppen. En dat deed hij ook, richting de linker onderhoek. Maar er zat ook de hand van Jurrius tussen. Dus hij voorkwam de gelijkmaker. Die doelpunt valt hij nu. Ja, het doelpunt. Aan de andere kant is het... ik zie niet helemaal wie het is, want het is ver weg in een laag hangende zon. Maar belangrijker is FC Van der Dam staat op een 2-0 voorsprong. Een beetje een Vormogel daarbij de tweede paal. Dus even de vraag wie dan als laatste die bal raakte. 2-0 dus voor Volendam. Veel blijdschap hier in het stadion. En ik denk dat de stadionspeaker ook even aan het nadenken is van wie heeft dat doelpunt nou gemaakt. Want je kent het stadion van Volendam, Edward.
0: Ja, het is geen schande dat je deze niet gezien hebt, hoor.
1: Zie jij het toevallig?
0: Niemeyer.
1: Oh, ja, Niemeyer. Ik had nog gezegd 2 keer met hoofdscore in dit seizoen. Maar nu eindelijk met zijn voet. En hij dus
0: lekker
1: met
0: klus.
1: Hij dus met de tweede.
0: Ja, voor de duidelijkheid, jij zit helemaal aan de andere kant achter de achterlijn zo'n beetje. Dus tegen de zon in te kijken. Dus dat je dat niet kan zien, dat begrijp ik voorkomen. Want die bal die blijft een beetje hangen daar in de doelmond. En hij prikt hem binnen.
1: Ja,
0: dat zie ik allemaal op schermen.
1: Ja, dat maakt het wat makkelijker soms.
0: Het leven een stuk makkelijker, ja. Beetje mazzel wel, hoor. Maar neusje voor de goal, die niet meer, hè?
1: Absoluut, zijn derde van het seizoen.
0: Nou, dan is de overwinning wel binnen, toch?
1: Dat lijkt me wel. Hoe lang hebben we nog? 25 minuten te spelen. Dus dat moet goed komen.
0: Dat zijn geruststellende woorden van Erik-Jan. Maar misschien maakt Volendam nog wel een derde of een vierde. Je weet het, nooit thuis gaat het altijd erg lekker. Nou, die wedstrijd blijft natuurlijk volgen tot na 6:30 als het laatste fluitsignaal klinkt. Er wordt ook gevoetbald in Zwolle. Bij PEC Feyenoord staat het 0-4. We komen in deze uitzending nog terug op de wedstrijden die eerder dit weekend werden gespeeld door Ajax. Ze wonnen met 5-1 van Fortuna Sittard. En AZ bleef steken op 1-1 tegen Willem II. Om 6:30 hebben we dan nog het regionale nieuws en weer. En in de app en op de site kun je natuurlijk het liveblog zien dat Milton Pus bijhoudt. Straks hoor je nog wat de vrouwen hebben gedaan van Ajax en AZ. En ook nog even een zaalvoetbal vandaag. Dus dubbel programma in de eredivisie.
6: Ja, leuk toch?
0: Ja, zeker leuk. Ja, maar er hebben nog geen uitslagen, zijn er nog binnen gedruppeld.
6: Nee, ik zal nog even snel checken, maar ik vrees van niet, want die wedstrijden zijn wat later begonnen. En,
0: ja, zondag is dat wat later. Goed, nou, dat moet je lekker onze blog in de gaten houden. Of lekker blijven luisteren naar NH Sport. Tot 7 uur. Vanavond.

0: Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Nou, dat geldt ook voor PEC Zwolle Feyenoord. Daar is het inmiddels 0-6 geworden. Hach Moussa met de vijfde en Zinnagel met de zesde treffer. Er zijn er nog geen 70 minuten gespeeld en de eerste set is voor Feyenoord. En Volendam staat met 2-0 voor tegen FC Den Bosch. Daar gaan we zo dadelijk eens eventjes verder luisteren bij Erik-Jan of Volendam de score ook nog wat weet op te krikken. Waar de score ook aardig op liep, dat was gisteravond in Sittard. Want Ajax boekte een zeer overtuigende uitzege in de Eredivisie. Het won met liefst 5-1 van Fortuna. Dat toch ook niet slecht draait dit seizoen in de Eredivisie. De goals waren van Julian Brandt, Davy Klaassen, Kasper Dolberg, Tilo Kehrer en Juri Baas. Dat ook nog eens 5 verschillende doelpuntenmakers. En de Duitse Kehrer die maakte zijn debuut in de basis voor Ajax. Hij scoorde dus een doelpunt, gaf ook nog eens een assist. En laten we eens even gaan luisteren naar de Duitse over zijn glansrol.
1: I'm happy for the performance. I'm happy for the goal, of course, the assist. But the most important is that the team won. I think it's a good win for us. We had to work hard until we opened up the game. And then in the end, it looked like a comfortable win. But
2: was it really comfortable?
1: No, it was a lot of work behind. Because Fortuna played a good game. They created chances. They were good defensively and difficult to defend on the counterattacks. But I think we did well. I think we did well and we can be happy with the game tonight.
0: Zei Tilo Kehrer in gesprek met een van onze collega's van ESPN. Nog een korte vertaling van zijn teksten. Hij is blij met de prestatie van het team, maar ook van zichzelf, van de doelpunten en de assist die hij heeft gegeven. Maar het gaat er natuurlijk om dat Ajax heeft gewonnen, team. Goede overwinning spreekt hij over. Er is hard gewerkt door Ajax voordat het openingsdoelpunt werd gescoord. Uiteindelijk zag het er allemaal uit als een comfortabele overwinning. Maar zo zegt hij, we moesten er wel hard voor werken. Fortuna speelde een goede wedstrijd, creëerde kansen en ze verdedigden vooral erg goed. Lastig waren vooral de counters van Fortuna Sittard. Maar zegt hij, we hebben het goed gedaan. Kunnen blij zijn met de afloop van deze wedstrijd. Tilo Kehrer was dat. Nou ja, blije gezichten dus in het Amsterdamse kamp. Aanvoerder Steven Berghuis zag dat de ploeg zich goed heeft hersteld na de zepert van vorige week tegen PSV.
3: Gewoon goede overwinning. Ik denk goede fases in de wedstrijd. Ook gedaan wat de wedstrijd vroeg. Fortuna is of hoog 1-1 of in een heel laag blok. En wij wouden graag dat ze in een laag blok kwamen, zodat we in ons aanvalsspel kwamen. En dat kwamen we echt genoeg. En ik denk gewoon heel veel goede aanknopingspunten. Ook voor jongens, Victor die goed invalt, Dolberg die zijn goaltje meepikt. Ik denk gewoon veel goede dingen om mee te nemen na de nederlaag tegen PSV.
4: Welke fase zitten jullie nu als team? Want er zijn natuurlijk wel jongens die nog relatief weinig ritme hebben, die toch al 90 minuten spelen. Jongens die er nog niet zo lang zijn, die nog moeten wennen. Welk gevoel heb je daarover?
3: Ja, dat is wat ik net zeg. Daarom ben ik blij met deze wedstrijd. Dat het weer een stapje verder is in onze weg, in onze reis. Hopelijk naar iets moois.
4: Er zit nog heel veel rek in.
3: Ja, er is een groep net bij elkaar met veel nieuwe jongens. Hè. Dus dat moet ook gaan vormen. En daar helpen dit soort avonden wel bij. Al is het één avond. En moeten we door naar dinsdag.
0: En dinsdag speelt Ajax de inhaalwedstrijd tegen Willem II. Steven Berghuis was dat met een vrije vertaling van Eens Waluw maakt nog geen zomer. En dat is natuurlijk ook zo, Milton.
5: Zeker.
0: Want het is nu weer Hosanna. Dat was aan het begin van het seizoen ook bij Ajax. Toen was het weer even diepe droevenis. En nu zitten we weer op de roze wolk, hè?
5: Ja, niet zo opportunistisch als de voetballerij, om maar even een cliché uit de lade te trekken.
0: Maar ze speelden goed, Ajax.
5: Ja, ze speelden...
0: Eerlijk is eerlijk.
5: Nou, zeker die tweede helft. Op een gegeven moment dat er twee wissels inkwamen, Davy Klaas en Victor Tsikhankov. Dat maakte eigenlijk wel het verschil in deze wedstrijd. Want bij het doelpunt van Kehrer was er een. Of sorry, bij het doelpunt van Klaas was er een goede bal van Tsikhankov. Kehrer kopte hem terug en Klaas kon hem simpel binnenlopen. En even later maakte ook nog Dolberg een doelpuntje. Dus je zag wel dat die invallers Ajax over het dode punt heen.
0: Had jij ook nog gemaakt, hoor. We hebben het eerder over jouw voetbalkwaliteiten gehad. Maar Dolberg die stond zo'n beetje op de doellijn. Ik dacht zelfs nog dat hij buitenspel stond. Maar goed, dat was blijkbaar niet te zien. Maar dat was,
5: Ik heb ooit een keer, om dan toch even heel kort in te zoomen op mijn voetbalkwaliteit. Ik heb ooit een keer zo'n kans gekregen als Klaassen kreeg. Die tikte wel binnen. Het ene was alleen dat ik kreeg ook zo'n bal voor het doel. Ik stond toen rechts buiten en ik...
0: Arthur gaat er nu heel goed voor zitten. Nu komt er een verhaal.
5: Ja. En ik schoot keihard. Ik denk, die jaag ik zo vol in de kruising. En wat denk je? Vol op de paal.
0: Ja.
5: Dus, en dat was echt
0: zit
5: wel het
0: niet meeleven.
5: Dan durf jij zo... Fijn.
0: Er is geen groot voetbaltalent aan jou voor. Aan mij trouwens ook niet, hoor.
5: Ik kan beter erover praten dan voetballen.
0: Verder nog iets over Ajax. Ja, die spelen dan dinsdag tegen Willem II. Dat wordt natuurlijk, we spreken straks nog even over Willem II dat AZ-punten afhandig maakte. Maar ja, dinsdag moet Ajax natuurlijk even die drie punten nog wel eventjes pakken tegen Willem II. Dat zal best nog wel een uitdaging worden.
5: Dat lijkt me ook. Maar om toch nog even terug te keren op gisteren. Dus vielen me wel twee dingen op die ik toch nog even kort wil benoemen. Dat Soufiane Amrabat de hele wedstrijd speelde. Wat op best 6, opvallend ja. is. Ja. Want zijn laatste wedstrijd voor vorige week tegen PSV was op het WK. En dat hij nu al meteen 90 minuten maakt. Dat overviel me wel een beetje.
0: Je bedoelt fysiologisch is dat niet logisch.
5: Exact.
0: Dan zou je verwachten dat hij na 60 minuten er wel afgaat.
5: Ja, maar Michel had het erover dat hij hem eigenlijk wel wilde wisselen. Maar Jordi Mocchio die had al geel gepakt. Dus dat was logischer om Mocchio naar de kant te laten gaan.
0: Je kan ook tegen Mocchio zeggen, jij moet een beetje rustig aan doen. Want we moeten toch, ja toch? Nee, is dat nou zo gek? Ja.
5: Nee, zeker niet.
0: Ja,
5: nee,
0: okay. Nee. Maar goed, dat viel je op. En verder?
5: Nou, dat Dolberg blijkbaar nu tweede spits is achter.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar, heeft Michel gezegd. Die heeft niet gezegd dat hij Leonardo gepasseerd is. Deze wedstrijd vroeg nu even om Dolberg.
5: Ja. Maar Edward, je kan iets zeggen, maar je kan het altijd recht voor jezelf breien, toch?
0: Ja, maar het kan de volgende wedstrijd wel weer zijn. Tegen Willem II kan Leonardo wel weer erin komen. Dus dat is ook iets typisch van de journalistiek, toch? Om mensen als 1-2 en 3 aan te wijzen.
5: Ja.
0: Nee, dus je moet het met meer dan 11 doen.
5: Dat is ook wel zo. En in dat kader zou ik het niet verbazen als Oezana, want die viel gisteren ook weer fantastisch in. Dat hij op linksbuiten staat in plaats van Edvardsen of wie we daar nog meer hebben gezien dit seizoen. Die vallen allemaal Klog. Tegen. Klog, ja, die vallen allemaal tegen eigenlijk.
0: Maar goed, Ajax staat er goed voor eigenlijk. Dinsdag winnen van Willem II en dan zaterdag nog van Excelsior. Dan gaan we de interlandbreek in. En ja, als Ajax die allebei wint, dan staat ze er goed voor, toch?
5: Ja, dat is het verschil met AZ vrij klein. Drie
0: moet het nog wel gebeuren, maar dat ziet het er allemaal goed uit. Oké, wat er ook goed uitziet is Volendam tegen FC Den Bosch. Nog kwartiertje op de klok. Het is 2-0. Nog meer gewisseld inmiddels, Erik-Jan?
6: Ja, zeker. Ja, dat hou ik allemaal goed bij. Twee verdedigers eruit. Dat is niet te gebeuren zo vaak, hè, tegelijkertijd. Dat was Schouten en Klein daarvoor in de plek. Amafor en Peen. En Peen, die komt gelijk in redactie. Verdedigt goed bij een voorzet van FC Den Bosch. Gooit zijn lichaam ertussen. Hij was er een tijdje uit. Geblesseerd geraakt in die thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch aan het begin van het seizoen. Maar nu dus weer fit. Hij op de rechtsbackpositie betekent dat Oekwu zo'n beetje in alles kunnen. Kan centraal achterin, kan rechtsback, kan op het middenveld, maar kan dus ook linksback. En daar staat hij nu, Precious Oekwu. En Amafor, zoals eerder gezegd, is zijn baasplek kwijtgeraakt aan Blondo. Daar staat hij nu wel samen mee achterin. Maar Amafor moet het de laatste tijd doen met een plek vanaf de bank. Corner vanaf rechts indraaiend van FC Den Bosch gaat richting de tweede paal. En ja, Hidde Joris heeft die bal klemvast. Komt met zijn handen boven iedereen uit. Ja, hij denkt 2-0, dat is natuurlijk prettig. Niet alleen die twee doelpunten, maar ook die nul. Want hij heeft de plek overgenomen van Roy Steur voor het eerst in de basis. En de clean sheet, dat wil je dan als doelman. Heeft nu de bal aan de voeten, geeft hem goed mee aan Bukala. De middenvelder in de as van het veld. Die ziet dat de ruimte ligt aan de linkerkant. Kaden Wolf, die kwam erin in de rust in plaats van Alex Plat. Goede zet was dat van Erwin van der Looy. Want hij gaf de voorzet bij de openingstreffen. Bij die omhaal van Henk Veerman. En sowieso is die bedrijvig, die Kaden Wolf. Ook al wat schoten richting het doel. Belangrijk dat hij erin is gekomen. 2-0 voorsprong. Iets meer dan 11 minuten nog te spelen in Volendam.

0: Tom Milieu om 7:05 in deze uitzending van NH Sport. Ja, ik blijf je maar lastigvallen met Feyenoord, maar ze blijven ook maar scoren. Het is 7-0 geworden inmiddels in Zwolle bij PEC. Nou ja, daar hebben ze wel goed opgelet in kamp nou afgelopen week, zou ik kunnen zeggen, in die masterclass. Toen gingen ze met 5-1 af, nu staat Feyenoord 7-0 voor. Doelpunt nummer 7 werd gemaakt door Hach Moussa. En er zijn inmiddels veel toeschouwers in dat stadion die al naar huis zijn. Bij Volendam gaan ze ook wel vaak wat vroeger weg. Erik Jan, ze komen laat aan en willen ook altijd vroeg weer weg.
1: Ja, ja.
0: Dus er zijn er 6.000 waren er. Zijn die er allemaal nog? Of denken die bij 2-0, nou het is wel binnen, het is wel gedaan?
1: Ik zie wel wat beweging daar in de omloop. Wat supporters. Even deze vrije trap van Den Bosch. Randje 16 meter gebied. Altijd een gevaarlijke plek. En de man die achter de bal ging...

Wat mensen richting de uitgang lopen. Dus die denken wel dat de punten hier blijven. Drie punten, drie belangrijke punten. Klimt SC Vanendam naar de 10e plek in de eerste divisie. Nog lang niet genoeg voor de prijzen. Voor een playoff ticket, voor directe promotie. Maar in ieder geval wel belangrijk om weer wat omhoog te kijken. Voorzet kwam vanaf de rechterkant. Af van de bal nu bij Caden Wolf. Die brengt er weer het 5 meter gebied in. En die wordt gevangen door de doelman van FC Den Bosch, Pepijn van de Merbel. Geeft daar de bal mee aan een van de verdedigers. Hele slechte bal van hem. Al kan Caden Wolf door een ongelukkige manier van lopen. Komt hij niet lekker uit met zijn passen. Kan daar niet van profiteren. Wat hebben we nog? Iets minder dan 6 minuten te gaan. Ik wilde eigenlijk al je nog wat zeggen. Ja, er was inderdaad nog een grote kans voor FC Den Bosch. Dat was een paar minuten geleden. Siele. Die kwam oog in oog met doelman Hidde Jurrius. Maar die schoof die bal naast het doel. Omdat ook Jurrius goed opgesteld stond. Ja, zo is die doelman toch wel een aantal keren belangrijk geweest. Eerder deze radio-uitzending vertelde ik al dat hij een keer een wereldredding had. Op een kopbal van Wang. Geweldige manier hoe hij een doelpunt voorkwam. En zo was hij nog wel vaker belangrijk. Dus dat doet hij toch goed voor het eerst in de basis. Hidde Jurrius, die ziet nu dat die vrije trap wordt genomen. Die bal komt vlak voor zijn neus. Maar die wordt weggewerkt door een medespeler van hem. 5 minuutjes nog te spelen. Een comfortabele voorsprong voor FC Volendam. Door 2 treffers van Henk Veerman en Reuven Niemeyer.

0: ben Bakker Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: In Kallandsoog is het 18 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 13 september. Bij een schietpartij gisteravond op een festival op Sportpark Riekenhaven in Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Ze liepen allebei een schampschot op. De politie heeft vanochtend een 19-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden. Die wordt verdacht. De recherche is op zoek naar getuigen en beelden van het incident. De Dam-tot-Damloop tussen Amsterdam en Zaandam wordt op 20 september voor de 40ste keer gelopen. En sinds dit jaar kun je de wedstrijd ook virtueel afleggen. Fanatiek hardloper Mathieu Magielsen uit Den Helder kiest voor die optie. Hij legt de 16,1 kilometer af vanuit zijn eigen stad. En dat is voor hem een tijdelijke oplossing.
5: Ik heb eigenlijk nog nooit de Dam-tot-Damloop meegedaan. Dus nu virtueel is het mogelijk om gewoon in Den Helder te lopen. Dat heb ik in ieder geval een keer meegedaan. Maar ik beloof dat ik hem nog een keer echt kom lopen.
4: Volgende week op zondag 20 september is de Dam-tot-Damloop live te zien op televisie en ook via al onze sociale kanalen uiteraard. Na de moord op een Britse crimineel in Heergewaard zijn twee verdachten extra beveiligd uit angst voor een nieuwe liquidatie. Volgens een advocaat kwam er informatie binnen dat iemand vanuit Engeland naar Nederland zou komen om hen te vermoorden. Ook familieleden en een advocaat zouden zijn bedreigd. De politie heeft inmiddels laten weten dat de dreiging niet meer actueel is, maar de advocaten zetten daar wel hun vraagtekens bij. De snelweg A9 bij Amstelveen is dit weekend nog in beide richtingen dicht. De snelweg gaat morgenochtend om 5 uur wel weer open. Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen door de nieuwe verdiepte bak en die ligt zo'n 12 meter lager dan voorheen. In beide richtingen zijn dan 3 rijstroken beschikbaar waar maximaal 90 km per uur mag worden gereden. A9 gaat de komende maanden nog 2 keer een weekend dicht voor de werkzaamheden. En een fietser is vannacht zwaar gewond gevonden op het Hoge Land in Velzen-Zuid. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht en is nog altijd niet aanspreekbaar. De politie weet nog niet precies wat er is gebeurd en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een eenzijdig ongeluk, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Tot besluit dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag met wat lichte regen of motregen. Daarna wordt het overwegend bewolkt met af en toe zon en temperaturen van toch wel 21 tot 22 graden. Ja, dinsdag dan is het Prinsjesdag. Dan wordt het tijdelijk zomers warm met temperaturen tussen de 22 en de 25 graden. Maar in de middag trekken vanuit het noordwesten wel weer buien over. Daarna is het gedaan met de zomer en wordt het wisselvallig met buien en af en toe zon. Temperatuur daalt de rest van de week naar 17 tot 19 graden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Slotfase van de wedstrijd FC Volendam tegen FC Den Bosch. Zit je al in de blessuretijd, Erik Jan?
6: Zeker, 2 minuten van de 3 minuten blessuretijd zitten er al op. Dus de absolute slotfase, 2-0 de voorsprong voor FC Volendam tegen FC Den Bosch. Is dit terecht? Dus ja.
4: Nou, ja, dat is duidelijk. Dus, ja.
6: Ja, maar niet een overtuigende ja.
4: Nee, maar het gaat wel terecht zijn.
6: Het is iets meer kansen. En uiteindelijk ook 2 keer gescoord natuurlijk. Dat is de bedoeling van het hele voetbalspel. En geen doelpunten tegenkrijgen. Maar de bezoekers uit Brabant hebben ook absoluut kansen gekregen. En die doelman voor het eerst in de basis al vaker gezegd deze dag. Heeft goed werk gedaan. Belangrijke reddingen. 1 geweldige redding. Een mooie reflex was dat met zijn linkerhand. Werd de bal uit de linker onderhoek getikt. En die Hidde Jurrius die neemt nog een doeltrap. Dat gebeurt allemaal nog met nog 15 seconden op de klok. Balletje gaat opzij naar Kaden Wolf. Ook een speler die ik er even uit wil halen. Want die viel prima in. Die verving Alex Plat halverwege deze wedstrijd. Gaf de assist op Henk Veerman. Hij is trouwens net benoemd tot man of the match. En dat mag ook wel met zo'n prachtige omhaal. En Kaden Wolf had ook nog wat pogingen op het doel. Dus allemaal prima. Uitstekende tweede helft. Want voor rust was het niet heel veel soeps wat FC Volendam liet zien. Een paar kansen. Maar het was niet heel veel beter dan Den Bosch. En na rust hebben ze laten zien dat ze toch wat hoger horen te staan. Naar die 15e plek voor dit duel. Ze zijn nu geklommen naar de 10e plek. En de volgende wedstrijd, kijk eens even, dat is op bezoek bij de buurman bij Jong AZ. En laten we hopen dat FC Volendam het dan beter gaat doen tijdens een uitwedstrijd. Want dan hebben ze nog geen punt verzameld. Maar in ieder geval, ze zijn wel heel erg goed in de thuiswedstrijden. 3 wedstrijden, 9 punten.
4: Zo is dat. En reacties van deze wedstrijd vind je later natuurlijk in ons liveblog en op de site nasport.nl en uiteraard ook in de app. En Erik-Jan zei het al, Volendam stijgt met stip van 15 naar 10. 9 punten, dat is evenveel als Jong AZ. Die hebben ook 9 punten. Die hebben wel een wedstrijd meer gespeeld volgens deze stand. Ik weet niet of dat allemaal klopt, want Jong AZ komt morgen ook weer in actie, zie ik. Dus dan weet ik niet of dat allemaal klopt. Maar goed, we gaan ervan uit van wel. Het is morgen Jong PSV tegen Jong AZ in elk geval. En vrijdag dus Volendam op bezoek daar in Weidewormer.

0: Down Under van Man at Work brengt de tijd op. 6:11. Dat betekent dat de wedstrijd in Zwolle ook afgelopen is. PEC Zwolle tegen Feyenoord is 0-7 geworden. Waardoor Feyenoord nu op 2 punten van AZ op de 2e plaats staat. PSV komt straks nog in actie. Die zouden nog op gelijke hoogte met de Alkmaarders kunnen komen. Moeten ze wel eventjes winnen van Sparta Rotterdam. En over AZ gesproken. AZ speelde dus afgelopen vrijdag in eigen stadion tegen Willem II. Liep daar voor het eerst deze competitie afrij op. Het bleef 1-1. Jordi Klaas nam AZ nog wel bij de hand en zette de ploeg op een 1-0 voorsprong. Maar Devin Haan beroofde de thuisclub met zijn gelijkmaker in de tweede helft van de 6e zege in de eredivisie voor AZ. En gezien het speelbeeld, Willem II hield tegen, AZ viel aan, was dit puntenverlies onnodig. Middenvelder Teun Koopmeiners.
1: Klopt, maar ik denk dat, dat mensen weten hoe dat kan gaan in het voetbal. Ja, als je ze zelf niet maakt, dan vallen ze aan de andere kant soms. En dat is heel cliché. Alleen, ik denk dat dat het verhaal is van deze wedstrijd. Dat we degelijk tot goed wel spelen en de juiste dingen doen. Alleen vergeet onszelf met meer doelpunten te belonen. Ja, en dan verlies je me 1 keer knullig. En dan ligt het ook te open bij die goal. Alleen moeten we onszelf aanrekenen dat we weer geen 3 punten hebben.
2: Is dit dan een tik die hard aankomt bij jullie? Of hoe is de stemming bij jullie nu?
1: Nou, het is in die zin ja, een tik. We spelen tegen Willem II thuis en wij zijn gewoon verplicht in de vorm die we hebben dat we die winnen. En ook gezien de wedstrijd moeten we dat gewoon doen. Dus daar zit op het moment wel de emotie aan.
2: Toch na 7 wedstrijden nog steeds bovenaan. PSV moet dan weliswaar dit weekend. Hoe is bij jou het gevoel eigenlijk nu we al wat wedstrijden onderweg zijn?
1: Ja, goed, in die zin een goede groep en er wordt hard gewerkt. En er leeft ook iets dat je ziet hoe iedereen aan het balen is en de emoties ziet na zo'n wedstrijd die je weggeeft.
2: Kan je ergens op inzoomen waarvan je zegt, ja, dat doen we beter dan vorig jaar? Dat merk ik ook in het veld.
1: Maar ik denk dat het allemaal ietsje duidelijker is. En we weten allemaal iets meer wat we willen. En daar zit een bepaalde intensiteit op die we steeds op willen schroeven. En een bepaalde dominantie die we uit willen stralen, ook in het spel. En dat vind ik fijner dan vorig jaar in dat opzicht. Dus dat merk je wel. Ja, ook op trainingen merk je dat heel erg. Dus dat bevalt me wel.
0: Ja, hij klinkt natuurlijk als Teun. Hè? Zo eerlijk moet je wel zijn, maar het is toch echt Pier Koopmeiners. Zoals zijn broer die voetbalt natuurlijk in Italië. Pier Koopmeiners, de middenvelder van AZ na het 1-1 gelijkspel tegen Willem II. Ja, AZ-trainer Lior Echtold was uiteraard teleurgesteld dat het maar 1-1 werd. Ja, hij stond de afloop toch opvallend relaxed in de mixzone.
3: Ja, je weet dat dit erbij hoort. Je hoopt het niet. Je hoopt gewoon door te gaan. En natuurlijk, en dat hoopt iedereen. Maar er is niemand gestorven. We gaan gewoon weer verder. En die jongens die moeten dit gewoon leren. De verwachtingspatroon wordt groter. Iedereen is euforisch. Nou, dan moet je mee omgaan. En dan moet je zorgen dat je grote kerel bent. En dan morgen gewoon weer herstellen. En dan voorbereid op de volgende wedstrijd.
2: Ja. Merkte je dan bij je ploeg ergens iets van gemakzucht of zo? Dat je zegt, ja, we speelden in een te laag tempo?
3: Nee, ik denk niet dat het gemakzucht is. Ik denk dat het gewoon is van tegenstanders komen hier. En die zakken in met z'n allen. Ja, dan moet je echt goed op voorbereid zijn. Dan moet je in een hoog tempo kunnen spelen. Dan moet je lef hebben. Dan moet je op het juiste moment ook wel diepteloopacties maken. En in het inspelen, doorbewegen. Het ritme veel hoger krijgen. Nou, dat hebben we niet supergoed gedaan. Waardoor we niet hele grote kansen hebben gecreëerd.
2: Het is wel iets wat jullie misschien wel vaker gaan meemaken. Dat ploegen zich gaan ingraven. Is dat iets waar je dan echt iets voor moet gaan bedenken?
3: Ja, daar trainen we in principe ook elke dag op. Hè? Of niet elke dag, maar in de weken geven we dat veel aandacht. Dat we tegen een laag blok het los moeten spelen. Dus we moeten nog veel beter.
0: 18.540 toeschouwers zaten in het stadion vrijdag. En Stefan Brandhorst, verslaggever van NH Sport, was er één van. Stefan, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: 2 punten weggegooid, AZ.
4: Ja, zeker. Ja, Willem II thuis moet je natuurlijk gewoon winnen. Hè. Willem II promovendus, AZ in goede doen, in vorm. Ja, het was vooraf toch wel een beetje de vraag met hoeveel 0 AZ zou gaan winnen. Nou goed, 1-1 is dan uiteindelijk wel teleurstellend.
0: Het is toch ook niet zo dat AZ de kansen aan elkaar heeft geregen?
4: Nee, dat viel uiteindelijk toch best wel tegen. Eigenlijk op slag van rust kregen AZ nog wel een gigantische kans via Kelvin Stengs. Die mocht voor de gelegenheid beginnen in de plaats van Wesley Patachi. Als hij die binnen had geschoten, liep AZ naar 2-0. En kon je toch eigenlijk wel zeggen dat ze de tweede helft op de cruise control gewoon die wedstrijd uit konden spelen. Maar ja, 1-0 blijft toch een gevaarlijke tussenstand. En AZ kreeg wel kansen, maar inderdaad om nou te zeggen dat het hele grote uitgespeelde kansen waren, dat viel eigenlijk nog wel tegen. Dat vond echt tot ook wel na afloop. Die zei, ja, we hebben wel wat kansen gehad, maar om nou te zeggen dat dat 100% doelpunten hadden moeten zijn, nee, dat niet. Als je dan de statistieken kijkt, expected goals, AZ had er wel minimaal 3 moeten maken. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld, hadden ze wel echt verder moeten komen dan een 1-1 gelijkspel.
0: Maar Willem II bleek een taaie tegenstander, verdedigde goed en sloeg venijnig toe nadat Patatje natuurlijk die goal eigenlijk als het ware weggaf. Leidde balverlies in op dat middenveld en toen sloeg Haan toe voor Willem II. Wel sneu voor Patatje, basisplaats kwijt en aan de basis van de gelijkmaker van Willem II. Dat is wel dubbelzuur.
4: Ja, en hij had het allemaal nog recht kunnen zetten vlak voor het einde.
0: Ook nog,
4: want met een goede dieptepaas stond hij ineens voor de keeper. Was niet een hele makkelijke bal, maar ja, als hij met iets meer gevoel binnen had gelegd, dan had AZ alsnog gewonnen. Dus hij had het allemaal kunnen herstellen. Maar ja, dat deed hij niet. Ja, Patatje, het blijft toch apart. En hij komt maar gewoon niet lekker in zijn spel. Ik heb het idee altijd dat er echt wel meer in zit, maar dat die jongen zo hard moet vechten. En dat de druk erop staat dat het allemaal net niet lukt. En dan is het natuurlijk wel balen als je net je basisplaats kwijt. Inderdaad, dat je hem dan zo weggeeft. Ja, dat is natuurlijk niemand gegund. Extra zuur. Maar ja, aan de andere kant, Kelvin Stengs is natuurlijk ook gewoon een hele goede voetballer. Ook niet heel gek dat je daar dan je basisplaats aan kwijtraakt, lijkt me.
0: Nee, denk je dat hij woensdag weer gaat starten, Stengs, als AZ in de Europa League aftrapt en tegen Sunderland in Engeland?
4: Ja, ik ben vooral benieuwd ook wat het plan gaat worden van AZ daaruit bij Sunderland. Als AZ heel erg wil voetballen, dan zou ik zeker met Kelvin Stengs gaan beginnen. Want ja, talent dat spat er natuurlijk nog steeds vanaf. Iedere bal die heeft de juiste snelheid. Hij heeft veel dreiging, is een extra middenvelder, komt naar binnen toe. Ja, het is natuurlijk geen klassieke speler waar je ook wat aan hebt op de flanken als je wil omschakelen met veel snelheid. Dus ja, het zal echt afhangen of AZ vooral bij Sunderland veel wil voetballen.
0: Dan
4: denk
0: jij?
4: Echt veel aan Stengs. Ik denk dat AZ toch iets meer wil gaan omschakelen daar. Ik vind echt tot best wel een realistische trainer wat dat betreft. Dus dan zie ik het eerder gebeuren dat hij met een wat snellere buitenspeler zoals Patatje toch wel weer zal gaan starten.
0: En Kees Smit, de laatste wedstrijd natuurlijk niet van de partij in de Eredivisie. Niet helemaal fit. Gaan we die zien woensdag?
4: Ja, daar ga ik wel vanuit, want die moest 2 wedstrijden missen, lichte blessure. Maar ja, tegen Willem II werd hij echt wel gespaard, dat zei echt tot vrijdag ook wel, uit voorzorg. Zodat hij er tegen Sunderland, als het recht om gaat in de Europa League, dat hij er dan gewoon bij is. Dus dat is wel de verwachting.
0: Wie gaat eraf dan?
4: Niet dat hij dan gelijk... Wat zei je?
0: Wie gaat er dan af bij AZ? Op dat middenveld?
4: Ja, dat zal dan Dave Kwakman moeten worden. De middenvelder die toch een beetje de zoekende is op het middenveld. Want ja, Jordi Klaas die de aanvoerder blijft staan. Koopmijn is ook een zekerheidje. En Kwakman die vult een beetje de gaatjes op waar dat gevraagd is. Dus dan met Smit zal er in ieder geval wat meer creativiteit zijn. Wat meer beweging. Ja, ik denk dat AZ dat wel kon gebruiken. Want ook tegen Willem II zag je wel dat met dit middenveld het allemaal wel wat statisch is. Dan is het voetballend wel goed. Ze weten elkaar wel te vinden. Alleen, ja, het is allemaal een beetje voorspelbaar met Dave Kwakman. Omdat hij ook niet een echte 10 is. Het is meer iemand die de paasjes verstuurt. Zoals je van Joey Veerman bijvoorbeeld gewend bent bij PSV. Ja, zo'n type is hij ook. Dus heel anders dan Kees Smit. Dus die kunnen ze wel weer goed gebruiken tegen Sunderland.
0: Eens kijken hoe dat gaat woensdag tegen Roes. En Brobbie natuurlijk, de 2 Nederlanders die daar spelen bij Sunderland. Sunderland dit weekend trouwens met 2-0 verloren van Arsenal. Staan 14e in de Premier League. AZ nog bovenaan, maar PSV kan de ploeg natuurlijk van de troon stoten. PSV speelt om 8:00 tegen Sparta Rotterdam. Stefan Brandhorst, dankjewel.
5: Let's go, girls.

0: Shania Twain was de laatste plaat, denk ik zo, in dit uur van NH Sport. Man, I feel like a woman. Want het is inmiddels 6 minuten voor 7. We hebben nog een paar zaken die wij moeten afhandelen, Milton. Daaronder het vrouwenvoetbal in de Eredivisie. Straks heb je de ruststanden gemeld, dus dan is het ook wel zo netjes om de eindstand ook nog even te vermelden.
1: Zeker. AZ vrouwen heeft met de 3-1 gewonnen van PSV. En dat is zeer knap, want zij hebben na 4 wedstrijden 12 punten. Dus wat de mannen niet gelukt is, lukt de vrouwen wel.
0: En Ajax?
1: Ajax heeft met 3-1 verloren, dus zij zijn hun volle buit kwijtgeraakt.
0: Dat is ook eigenlijk wel verrassend.
1: Dus, ja, dus eigenlijk alleen FC Twente en AZ hebben nu nog de volle buit na 4 wedstrijden. Maar zeker in het geval van AZ vind ik het zeer knap, omdat zij een nieuwe trainersduo hebben. Met Joël Titulij en Stephanie van der Gracht. Maar ze hebben een andere hoofdtrainer gekozen bij AZ Vrouwen, omdat zij niet over de juiste papieren beschikt. Dus
0: ja. En Wouter voor de Vogel zat daar jarenlang, hè?
1: Ja, klopt.
0: Als oud-voetballer. Van het vrouwenvoetbal dan nog even naar het zaalvoetbal.
1: Zeker, dus één uitslag inmiddels bekend. ZVV Kroeven tegen HZV. Vennewater, die hebben met 3-2 verloren.
0: AZV uit Heilo verloren. Ja, en voetbal Amsterdam nog niet binnen?
1: Nee, helaas, helaas.
0: En ik zie dat HV Horen op maandag speelt tegen RKV Volendam. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een beetje een opvallend verhaal. Maar dat heeft ermee te maken dat RKV Volendam een principiële zaterdagclub is. Dat heeft natuurlijk te maken met het geloof. Dus zij weigeren om op zondag te spelen. Dus zij wijken uit naar de maandagavond 8:30.
0: En die wedstrijd stond wel oorspronkelijk op zondag. Dat is dan wel een beetje gek, toch? Dat je een zaterdagvereniging op zondag inplant.
1: Ja, dat is volledig de fout van de KVB.
0: Foutje, bedankt.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Goed, die spelen dus morgen. Dus mocht je nog zaalvoetbal willen kijken, dan kun je dus in Horen terecht. Hè? Rond, wat zei je, 8:30?
1: 8:30, ja.
0: AV Horen tegen RKV Volendam. Horen de eerste 2 wedstrijden in de competitie trouwens gewonnen. Dus wie weet, volgt daar nog een 3e zegen. Dan zitten we er denk ik voor nu wel door. Zijn we er wel doorheen? Tenzij je nog iets hebt liggen? Nee, vergeten.
1: Uitzending van morgen.
0: Uitzending van morgen op televisie. Goed dat je het vraagt. Waar komt die vandaan, de televisieuitzending 5:10?
1: Nou, vanuit de Nemo. Dat heeft alles te maken met de 40ste editie van de Danton Damloop. Die komende zondag natuurlijk wordt gelopen. De onderwerpen zijn de Holland Series in het honkbal. Ja, we hebben al eerder in de uitzending over gehad dat Amsterdam Pirates die heeft verloren. Maar er wordt ingezoomd op Amsterdam Rotterdam, oftewel Ajax Feyenoord. En we waren vandaag natuurlijk bij het NK Open Water.
0: Ja, een reportage is daar gemaakt door collega Stefan Brandhorst bij die Open Nederlands Kampioenschappen. Met als blikvanger de 10 kilometer bij de vrouw van Jade van der Schier. En zij was behoorlijk enthousiast over het koningsnummer op het Open Water.
2: Ja, gewoon een beetje dat uitdagen inderdaad. Gewoon niet die baantjes zwemmen in het zwembad, maar echt een beetje, ja, dat het is een andere spanning komt er gewoon bij kijken. En dat maakt het juist gewoon wel heel leuk, ja.
3: Is het alsof je een marathon loopt?
2: Ja, ik heb nooit een marathon gelopen, maar misschien dat het wellicht wel in de buurt komt inderdaad. Dus ja, het zou wel goed in de buurt komen, denk ik, ja.
1: Ben jij een beetje van het open water zwemmen, Edward?
0: Nou, dit was op de Gaasperplas. Dat lijkt me niet ideaal om daar te gaan zwemmen.
1: En het regent ook nog best behoorlijk. Dus de kans op een longontsteking is dan ook vrij groot.
0: En meer iets van de Middellandse Zee.
1: Oké. Okay.
0: Dat was hem. Milton, bedankt. Kijk zeker nog even op het liveblog nasport.nl. Arthur, bedankt. Ik wens je een hele fijne zondagavond en graag tot de volgende keer.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
5: Voordeeluitjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer...
16: Ik ben Bas uit Haarlem.
17: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
18: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
19: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
20: Ik ben Annie uit Volendam.
21: Ik ben Ruud uit Horen.
22: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Het is 7:00.
25: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Non-stop muziek.
26: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt een grap. Ja. Ik schrok toch.
1: Ik zag het aan jou.
2: Beter liegen dan ik gedacht had.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 8 uur.
7: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje, de Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9:00.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Myrthe uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt een grap. Ja. Ik schrok toch.
1: Ik zag het aan jou.
2: Beter liegen dan ik gedacht

0: Jara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer af.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Het is 12 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straten afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
1: Bart Slim.
2: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
1: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
2: Hoe drink je je koffie?
3: Zwart.
1: Wat moet er op de toeter?
2: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
1: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
2: Onder het genot van een lekker bakkie.
1: Hier.
2: Ja.
1: Bij NH.
2: Dat bedoel ik.

0: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
3: Thuis in heel
4: Het is 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: helpt. Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me. Krijg je wel een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.